0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart Radio, Jubos Kopudo Sudi Amsterdam na Kontren. En voor mijn ondersteun maar aan uw biggie we biggie, maar uw abio jepi van Nodu. Want alles zei e bar no to no no. Unekis subsidie, not notje, dus jepi pay my jepi.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3:00 in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Janda. Kanta America. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwa Sani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar. Meer dan uw 50 euro waard. Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Adonau no more. Adonaiu. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk super

0: heerlijk Surinaams eten? Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54-INGB 00-06-03-7880 of Rabobank NL 48-RABO 010-281-7251. Ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Mart, het interactieve communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40
2: jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is

0: het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Zozu. Jim Tori. Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies, Adimiere Juvriari. Is Mart, na langer dan 38 jaar, meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het Dora Unumoro, het Dona Juno. Luku, so you can do. Mart. Een status apart.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Gran Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen, uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3:00 in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

GGY. Who that? Who that? GGY. Say do that, do that. GGY.

0: What's the next song?
1: The one about me.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gorddroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart.

Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.

0: is Mart. Alangada 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
1: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
0: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
2: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
0: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Telkens loop ik langs.

Ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt net zo moet.
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door

0: naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesulu tu des masa e libi in Damsko, ma spesulu tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook tu de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook tu Desernans Masa Elibi in India. Desmasa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook tu Desmasa Elibi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouterijn. We bar odi en ulobatori dat we arki radio De Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand, belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness, Tori Tafra na Tafra Tori, Kulturu Planga, de condoleances, de felicitatierubriek, vraaggesprekken, flashback, New Anointing Ministries, de Sunday Special Show, Vineyard of God Ministries, het Gospel Moment, Day Wortu, Blank Offer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio de Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Hope.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Ouwasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Ouwasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: En wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en ere geven aan God.
0: That makes all things possible.
1: Die alles mogelijk maakt.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de glorie.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: Heavenly Father.
1: Hemelse Vader.
0: Thank you for this platform.
1: Dank u voor deze platform.
0: To share your love.
1: Om uw liefde te delen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: En bevrijding.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Clear the airwaves.
1: Maak de kanalen vrij.
0: From all disturbances.
1: Van alle verstoringen.
0: From all interferences.
1: Van alle bemoeienissen.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van
0: Speak
1: Jezus.
0: Through us.
1: Spreek door ons.
0: Zodat our wonderful listeners.
1: Zodat onze wonderbaarlijke luisteraars.
0: May feel your power.
1: Uw kracht mogen voelen.
0: And presence.
1: En uw aanwezigheid.
0: Let our voices.
1: Laat onze stemmen.
0: Be vessels of faith.
1: Vaten zijn van geloof.
0: To bless the people today.
1: Om de mensen te zegenen vandaag.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are.
1: Geliefde waar u ook bent.
0: Say amen.
1: Zeg amen.
0: Because we are together.
1: Want wij zijn samen.
0: In our Father's ministry.
1: In onze Vaders bediening.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of this message.
1: De thema van deze boodschap.
0: That the Lord has put in my heart.
1: Dat de Heer mij op het hart gelegd heeft.
0: Today to be a blessing to you.
1: Vandaag om een zegening te zijn voor u. Is.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u vrijzet,
0: you shall be free indeed.
1: Dan bent u waarlijk vrij.
0: This theme is taken from John chapter 8.
1: Deze thema wordt genomen van Johannes 8.
0: Vers 36.
1: Vers 36.
0: Today,
1: vandaag,
0: I am speaking about freedom.
1: Dan heb ik het over vrijheid.
0: From the powers of darkness.
1: Van de machten van de duisternis.
0: If the Son shall set you free.
1: Als de Zoon u daarom vrijzet,
0: you shall be free indeed.
1: Dan ben u waarlijk vrij.
0: Jesus means,
1: en Jezus bedoelt
0: that true freedom,
1: dat door vrijheid
0: is a spiritual gift,
1: ware vrijheid een geestelijke gave is
0: from him,
1: van Hem,
0: the only begotten Son of God,
1: de enige geboren Zoon van God.
0: It is not a physical or emotional release.
1: Het is geen fysieke of emotionele vrijlating.
0: Instead,
1: in plaats daarvan.
0: It means he completely removes.
1: Dat betekent dat hij compleet verwijdert.
0: The heavy weight of the power of darkness.
1: De zware gewicht van de kracht van de duisternis.
0: And its consequences.
1: En zijn consequenten.
0: From you.
1: Van u.
0: Freedom from the powers of darkness.
1: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
0: Means escaping spiritual bondage.
1: Dat betekent dat u ontvlucht van geestelijke gebondenheid.
0: Fear,
1: angst,
0: debt,
1: schulden,
0: sin,
1: zonde,
0: sickness,
1: ziekte,
0: confusion,
1: verwarring,
0: guilt,
1: schuld,
0: and the harmful habits,
1: en gewoontes die u kwaad kunnen doen.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can claim freedom.
1: U kunt de vrijheid opeisen.
0: And live in peace.
1: En leven in vrede.
0: Freedom from the powers of darkness.
1: Vrijheid van de kracht van de duisternis.
0: Requires shifting your life.
1: Dat vraagt erom dat u uw leven gaat aanpassen.
0: From fear.
1: Van angst.
0: And spiritual bondage.
1: En geestelijke gevangenschap.
0: Into the powers of light.
1: In de kracht van het licht.
0: True faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: You can do this.
1: U kunt dit doen.
0: By repenting of past mistakes.
1: Door u te bekeren van voorbijgaande fouten.
0: Actively

0: passen in de Lord Jesus Christ.
1: En actief gaan geloven en vertrouwen in de Heer Jezus Christus.
0: And replacing negative thought with a positive.
1: En verplaats negatieve gedachten en zet er positieve gedachten daarin.
0: Going to church to worship God.
1: Naar de kerk gaan om God te aanbidden.
0: Praying.
1: Te bidden.
0: Hearing the word of God.
1: En te luisteren naar het woord van God.
0: And studying the Bible.
1: En de Bijbel bestuderen.
0: This will help you.
1: En dit zal u helpen.
0: To walk in the light.
1: Om te wandelen in het licht.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: I want you to think of darkness.
1: Ik wil dat u denkt naar de duisternis.
0: As a dark room.
1: Dat het is als een hele donkere ruimte.
0: You cannot remove.
1: U kunt niet weghalen.
0: Or push.
1: Of wegduwen.
0: The dark.
1: De duisternis.
0: Out with your hands.
1: U kunt het niet wegduwen met uw handen.
0: The only way to get rid of it.
1: De enige manier om de duisternis kwijt te raken.
0: Is to turn on the light.
1: Is om het licht aan te zetten.
0: In a spiritual sense.
1: In een geestelijke manier.
0: Darkness represents fear.
1: Dan vertegenwoordigt duisternis angst.
0: Doubt.
1: Twijfel.
0: Bad habits.
1: Slechte gewoontes.
0: Unwanted conditions.
1: Ongewillige toestanden.
0: Sickness.
1: Ziekte.
0: And disease.
1: En kwalen.
0: It acts like a heavy burden.
1: Het handelt als een zware last.
0: That blocks your happiness and peace.
1: Dat uw blijheid en vrede blokkeert.
0: While light represents joy.
1: Terwijl het licht vreugde vertegenwoordigt.
0: Peace.
1: Vrede.
0: Love.
1: Liefde.
0: Protection.
1: Bescherming.
0: Favor.
1: Gunst.
0: Success.
1: Succes.
0: Good health.
1: Een goede gezondheid.
0: And prosperity.
1: En voorspoed.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: think of it.
1: Denk daarover na.
0: Like turning on a lamp.
1: Is alsof je een lamp aanzet.
0: In a dark room.
1: In een donkere ruimte.
0: The light makes darkness disappear instantly.
1: En dan laat het licht de duisternis meteen verdwijnen.
0: Deliverance is the action of being set free.
1: En bevrijding is een handeling dat u vrijzet.
0: Imagine moving from a dark, locked prison cell.
1: Stel je voor dat je in een duistere gevangencel zit.
0: Into a bright, open garden.
1: En u gaat naar een tuin.
0: With beautiful flowers.
1: Met mooie bloemen.
0: And fresh air.
1: En frisse lucht.
0: This is the reason.
1: En dit is de reden.
0: The Lord Jesus Christ called me.
1: Dat de Heer Jezus Christus mij geroepen heeft.
0: Into healing and deliverance ministry.
1: In genezing en bevrijding bediening.
0: To deliver people from the powers of darkness.
1: Om mensen te bevrijden van de krachten van de duisternis.
0: Into the power of light.
1: En brengen naar de kracht van het licht.
0: Through faith in Jesus Christ.
1: Door geloof in Jezus Christus.
0: This is very important.
1: En dit is heel belangrijk.
0: In 1 John.
1: In 1 Johannes.
0: Chapter 3, verse 8.
1: Hoofdstuk 3, vers 8.
0: It tells us.
1: Daar zegt het tegen ons.
0: The reason the Son of God appeared.
1: De redenen waarom de Zoon van God gekomen is.
0: Upon this earth.
1: Op deze aarde.
0: Was to destroy the devil's work.
1: Was om de werken van de duivel te vernietigen.
0: Jesus not only cast out demons.
1: Jezus heeft niet alleen maar demonen uitgeworpen.
0: As part of his work on earth.
1: Als deel van zijn werk hier op aarde.
0: As is evidenced throughout the gospels.
1: Als bewijs door het hele evangelie.
0: But he taught about Satan and his demons.
1: Maar hij heeft geleerd over Satan en zijn demonen.
0: Then they brought to him.
1: En toen hebben ze naar hem gebracht.
0: A demon-possessed blind man.
1: Een blinde man die demonisch bezeten was.
0: And he cured him.
1: En die heeft hem genezen.
0: So that the one who had been dumb.
1: Zodat diegenen die stom waren.
0: Could speak.
1: Konden spreken.
0: And see.
1: En zien.
0: All the crowds were amazed.
1: En al de mensen die erom stonden, die waren verbaasd.
0: And said.
1: En die zeiden.
0: Can this be the son of David?
1: Kan dit wel de zoon van David zijn?
0: But when the Pharisees had it.
1: Maar toen de Farizeeërs dat hoorden,
0: they said,
1: zeiden ze:
0: It is only by

0: Beelzebub.
1: Het is alleen maar door Beelzebub.
0: The ruler of the demons.
1: Een heerder van de demonen.
0: That this fellow cast out demons.
1: Dat deze man demonen kan uitwerpen.
0: But Jesus said to them,
1: maar Jezus antwoordde ze.
0: No city.
1: Geen enkele stad.
0: Or house.
1: Of huis.
0: Divided against itself.
1: Die verdeeld is tegen elkaar.
0: Will stand.
1: Die zal staan.
0: If Satan cast out Satan.
1: Als Satan moet uitwerpen.
0: He is divided against himself.
1: Dan is hij tegen zichzelf.
0: How then will his kingdom stand?
1: Hoe zal zijn koninkrijk nu staan?
0: If I cast out demons.
1: Als ik demonen uitwerp.
0: By the power of Beelzebub.
1: Door de kracht van Beelzebub.
0: By whom do your own occultists cast them out?
1: En hoe werpt uw occultisme het uit?
0: But if it
1: of priester.
0: Is, but if it is the, by the Spirit of God.
1: Maar als het is door de Geest van God.
0: That I cast out demons.
1: Dat ik demonen uitwerp.
0: Then the kingdom of God has come to you.
1: Dan is de koninkrijk van God u nader.
0: Beloved, read Matthew chapter 12.
1: Geliefde, lees u Matthäus 12.
0: From verse 22 to 28.
1: Vanaf vers 22 tot 28.
0: You will understand the scripture that I'm speaking about very well.
1: Dan zult u het geschrift heel goed begrijpen waar ik het over heb.
0: Then Jesus commissioned his followers.
1: Toen droeg Jezus zijn volgelingen op.
0: To carry on his work.
1: Om door te gaan met zijn werk.
0: After he went to be with his Father in heaven.
1: Nadat hij met zijn vader naar zijn vader is gegaan in de hemel.
0: He also gave them authority.
1: Hij heeft ze ook autoriteit gegeven.
0: Over Satan.
1: Over Satan.
0: And his evil spirits.
1: En zijn boze geesten.
0: Then Jesus summoned his 12 disciples.
1: En Jezus riep zijn 12 discipelen.
0: And gave them authority.
1: En gaf ze autoriteit.
0: Over unclean spirits.
1: Over onreine geesten.
0: To cast them out.
1: Om ze uit te werpen.
0: And to cure every disease.
1: En om elke ziekte te genezen.
0: And every sickness.
1: En elke ziekte.
0: He said to them.
1: En hij zei tegen ze.
0: As you go.
1: Wanneer u gaat.
0: Proclaim the good news.
1: Proclameer het goede nieuws.
0: The kingdom of heaven has come near you.
1: En zeg, de koninkrijk Gods is nader u gekomen.
0: Cure the sick.
1: Genees de zieken.
0: Raise the dead.
1: Doe de doden opstaan.
0: Cleanse the lepers.
1: Reinig de melaatsen.
0: Cast out demons.
1: Werp uit demonen.
0: Beloved, read Matthew chapter 10.
1: Geliefde, leest u Matthäus 10.
0: From verse 1 to verse 8.
1: Van vers 1 tot 8.
0: You will understand better the scripture I'm speaking about.
1: Dan verstaat u beter waarover ik het heb.
0: Then Jesus called the 12 together.
1: En Jezus riep de 12 bijeen.
0: And gave them power.
1: En hij gaf ze kracht.
0: And authority.
1: En autoriteit.
0: Over all demons.
1: Over alle demonen.
0: And to cure diseases.
1: En om ziektes te genezen.
0: And he sent them out to proclaim the kingdom of God.
1: En hij stuurde ze op pad om het koninkrijk Gods te proclameren.
0: And to heal the sick.
1: En de zieken te genezen.
0: This is also recorded in Luke chapter 9.
1: En dit staat in Lucas hoofdstuk 9.
0: Verse 1 to 2.
1: Vers 1 en 2.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: I want you to understand the power of the commission.
1: Ik wil dat u de kracht van de opdracht
0: begrijpt. That Jesus gave the church.
1: Dat Jezus aan de kerk heeft gegeven.
0: And his followers.
1: En zijn volgelingen.
0: To preach the gospel.
1: Om het evangelie te prediken.
0: To heal the sick.
1: Om de zieken te genezen.
0: To cast out demons.
1: Om demonen uit te werpen.
0: In Luke chapter 10.
1: In Lucas 10.
0: In verse 17 to 20.
1: In vers 17 tot 20.
0: He says.
1: Daar zegt hij.
0: The 70 returned with joy.
1: En de 70 kwamen met vreugde terug.
0: Saying,
1: en ze zeiden.
0: Lord.
1: Heer.
0: In your name.
1: In uw naam.
0: Even demons.
1: Zelfs de demonen.
0: Submit to us.
1: Hebben zich aan ons overgegeven.
0: He said to them.
1: En hij zei tegen ze.
0: I watched Satan fall from heaven.
1: Ik zag hoe Satan uit de hemel viel.
0: Like a flash of lightning.
1: Zoals een bliksemschicht.
0: See.
1: See,
0: I have given you authority.
1: Ik heb u autoriteit gegeven.
0: To tread on snakes.
1: Om te trappen op slangen.
0: And the scorpions.
1: En schorpioenen.
0: And over all the power of the enemy.
1: En over alle macht van de vijand.
0: And nothing will hurt you.
1: En niets zal u kwaad doen.
0: Shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: This is authority.
1: Dit is autoriteit.
0: This is a power.
1: Dit is kracht.
0: Which Jesus Christ, the Messiah,
1: die Jezus Christus de Verlosser
0: gave to every believer.
1: Gegeven heeft aan elke gelovige.
0: Every Christian.
1: Aan elke Christen.
0: On the face of the earth.
1: Die op aarde is.
0: To represent him.
1: Om hem te vertegenwoordigen.
0: That's why the Bible says.
1: En daarom zegt de Bijbel.
0: That the kingdom of God.
1: Dat het koninkrijk Gods.
0: Is not in words.
1: Niet in woorden is.
0: But in the power of God.
1: Maar in de kracht van God.
0: Preaching of the gospel.
1: Het prediken van het evangelie.
0: Demands demonstration of the power of God.
1: Dat eist ook de demonstratie van de kracht van God.
0: As a proof.
1: Als bewijs.
0: That our faith in God.
1: Dat onze geloof in God.
0: Is active.
1: Actief is.
0: Is working.
1: Is aan het werken.
0: Is producing result.
1: Die brengt resultaten voort.
0: Jesus came here on earth.
1: Jezus kwam hier op aarde.
0: To set the captives free.
1: Om de gevangenen vrij te zetten.
0: He came to destroy.
1: En hij kwam om te vernietigen.
0: All the works of the devil.
1: Al de werken van de duivel.
0: And his followers on earth today.
1: En zijn volgelingen vandaag op aarde.
0: Are called.
1: Die zijn geroepen.
0: And commissioned.
1: En opgedragen.
0: To go further.
1: Om verder te gaan.
0: With that same message.
1: Met diezelfde boodschap.
0: Demonstrating the same power.
1: En dezelfde kracht te demonstreren.
0: Producing and experiencing the same result.
1: En produceren en dezelfde resultaten te ervaren.
0: So that the world will know.
1: Zodat de wereld zal weten.
0: That our faith in Christ.
1: Dat onze geloof in Christus.
0: Is a living faith.
1: Een levend geloof.
0: And not a dead faith.
1: En geen dood geloof.
0: Shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Everyone receiving this message.
1: En ieder die deze boodschap ontvangt.
0: You have right.
1: U hebt het recht.
0: Of this power.
1: Op deze kracht.
0: You have right.
1: U hebt recht.
0: To prove.
1: Om te bewijzen.
0: That you have a living faith.
1: Dat u een levend geloof hebt.
0: Jesus came.
1: Jezus is gekomen.
0: So that we can have life.
1: Zodat wij leven kunnen hebben.
0: And we can have it more abundantly.
1: En dat wij het kunnen hebben meer dan in overvloed.
0: Life without limit.
1: Een leven zonder beperking.
0: Satan has no power.
1: Satan heeft geen macht.
0: To limit our joy.
1: Om onze vreugde te beperken.
0: To limit our liberty.
1: Om onze vrijheid te beperken.
0: To limit our success.
1: Om onze succes te beperken.
0: He has no power.
1: Hij heeft geen macht.
0: To put his sickness.
1: Om zijn ziekte te
0: or
1: zetten.
0: His disease.
1: Of zijn kwaad.
0: Or his pain.
1: Of zijn pijn.
0: In our life.
1: In ons
0: he
1: leven.
0: Has no right.
1: Hij heeft geen recht
0: daartoe.
1: Om zijn verwarring
0: of
1: te zetten.
0: Anxiety.
1: Of zijn opwindingen.
0: In, our life.
1: In ons leven.
0: As Christians,
1: als christenen.
0: We have to know what rightly belongs to us.
1: Moeten wij weten wat ons toebehoort.
0: It is good to believe in Jesus.
1: Het is goed om te geloven
0: it
1: in Jezus.
0: Good to accept him.
1: Het is goed om hem te accepteren.
0: As your personal Lord and Savior.
1: Als uw persoonlijke Heer
0: but
1: en Redder.
0: You have to go further.
1: Maar u moet verder gaan.
0: Further than believing.
1: Verder dan gewoon geloven.
0: And begin to live a life of experience.
1: En begin een leven te leiden van ervaring.
0: Where you are experiencing God.
1: Waar u God ervaart.
0: On daily basis.
1: Dagelijks.
0: Where you are experiencing Christ.
1: Waar u Christus ervaart.
0: On daily basis.
1: Dagelijks.
0: Where you are experiencing.
1: Wat u ervaart.
0: The dynamic power.
1: De dynamische kracht.
0: Of the Holy Spirit.
1: Van de Heilige Geest.
0: On daily basis.
1: Dagelijks.
0: Because Christianity without experience.
1: Want het christendom zonder ervaring.
0: Is like a religion.
1: Is als een religie.
0: But Christianity is not a religion.
1: Maar het christendom is
0: don't
1: geen
0: follow
1: religie.
0: The world theologians.
1: Volg niet de theologen van de wereld
0: and
1: en de politieke en de
0: and philosophers.
1: En al de filosofen.
0: And think Christianity is a religion.
1: En zeggen dat het christendom een religie
0: you
1: is.
0: Not the meaning of religion.
1: U moet weten wat het betekent een religie.
0: Religion is a way.
1: Een religie is een manier
0: to seek God.
1: Om God te zoeken.
0: Religion
1: een religie
0: is, a performed
1: is een te doen
0: observed.
1: Of om te kijken
0: through rituals.
1: Door rituelen
0: through
1: te doen,
0: ceremonies.
1: Door ceremonies
0: through
1: te doen,
0: some traditional principles.
1: Door een paar traditionele principes
0: and rules.
1: En regels.
0: But that is not Christianity.
1: Maar dat is niet het christendom.
0: That's not the Christianity I have.
1: Dat is niet het christendom
0: that
1: die ik heb.
0: The Christianity I know.
1: En dat is niet de christendom
0: die ik ken. I represent.
1: En dat is ook niet wat ik vertegenwoordig.
0: Jesus Christ,
1: Jezus Christus,
0: the Son of the living God,
1: de Zoon van de levende God,
0: did not bring Christianity on this earth.
1: Heeft geen christendom gebracht op deze aarde.
0: He did not bring religion on this earth.
1: Hij heeft geen religie gebracht op deze aarde.
0: He brought life.
1: Maar hij heeft leven gebracht.
0: And Christianity is called.
1: En het christendom wordt genoemd
0: Christ-like.
1: Zijn zoals Christus.
0: That is how it came about.
1: Zo is het.
0: It's the people.
1: Het zijn de mensen.
0: Who gave that name.
1: Die de naam gegeven hebben.
0: Christ-like.
1: Zo zijn als Christus.
0: Meaning.
1: En dat betekent.
0: Followers of Christ.
1: Volgelingen van Christus.
0: That's how that name came up.
1: En zo kwamen ze op christenen.
0: Followers of Christ.
1: De volgelingen van Christus.
0: And if we are followers of Christ,
1: en als wij volgelingen zijn van Christus.
0: Follow him in spirit,
1: dan moeten wij hem volgen in geest.
0: And in truth,
1: en in waarheid.
0: Not in observation,
1: niet in observatie.
0: Of religion,
1: en religieën.
0: Because Jesus never brought one.
1: Want Jezus heeft nooit eentje gebracht.
0: He came here,
1: maar hij kwam hier.
0: To set us free,
1: om ons vrij te zetten.
0: Practical.
1: Praktisch.
0: If I have to talk about Christianity,
1: als ik moet gaan praten over christendom.
0: I talk about practical Christianity.
1: En praktisch christen.
0: When Jesus came here on earth,
1: toen Jezus hier kwam op aarde.
0: The Bible say,
1: zegt de Bijbel.
0: God anointed him.
1: God heeft hem gezalfd.
0: You're not listening to me.
1: Geliefde die luistert.
0: Read the Acts chapter 10.
1: Lees Handelingen 10.
0: Verse 38.
1: Vers 38.
0: It says,
1: daar zegt
0: how God anointed,
1: hoe God gezalfd
0: Jesus of Nazareth,
1: Jezus van Nazareth,
0: with the Holy Ghost,
1: met de Heilige Geest,
0: and with the power,
1: en met kracht,
0: who went about,
1: die ging rond,
0: doing good,
1: en deed het goede,
0: healing all,
1: en al genas,
0: that were oppressed by the devil,
1: die onderdrukt werden door de
0: and
1: duivel,
0: God was with him,
1: en God was met
0: this
1: hem.
0: This is my Christianity,
1: en dit is mijn christendom.
0: This is what I stand for,
1: en dit is waar ik voor.
0: This is the value of my faith.
1: Dit is de waarde van mijn geloof.
0: If I have to talk to people,
1: als ik tot mensen moet praten
0: about my Christianity,
1: over mijn christendom,
0: I tell them,
1: dan zeg ik tegen
0: what
1: ze
0: I enjoy in Christianity,
1: wat ik geniet in het christendom
0: is, not religion,
1: is geen religie,
0: but the power behind the Christianity,
1: maar de kracht achter het christendom,
0: the spirit behind the Christianity,
1: de geest achter het christendom,
0: the life in Christianity,
1: het leven in het christendom.
0: This is my ministry.
1: Dit is mijn bediening.
0: This is my proclamation.
1: Dit is mijn proclamatie.
0: This is why I'm called.
1: En dit is waarom ik geroepen
0: this is
1: ben.
0: I'm sent.
1: Daarom ben ik gezonden.
0: And this is the rock.
1: En dit is de rot.
0: Where I'm standing.
1: Waar ik op sta.
0: Jesus came.
1: Jezus is gekomen.
0: To seek the lost.
1: Om de verlorenen te zoeken.
0: To save them.
1: Om ze te redden.
0: That's why I say I came.
1: En daarom ben ik gekomen.
0: That they might have life.
1: Dat ze leven mogen hebben.
0: And they might have life more abundantly.
1: En dat ze het mogen hebben meer dan in overvloed.
0: He brought life.
1: Hij bracht leven.
0: He is the bread of life.
1: Hij is het brood des
0: he
1: levens.
0: Is the water of life.
1: Hij is het levend water.
0: He is the fountain of life.
1: Hij is de fontein van water.
0: The Bible says,
1: en de Bijbel zegt.
0: In 1 John.
1: In 1 Johannes.
0: Chapter 5.
1: Hoofdstuk 5.
0: Vers 14 en 15.
1: Vers 14 en 15.
0: Even you can go further even from verse 9.
1: U kunt zelf beginnen van vers 9.
0: From verse 9, this is the record.
1: Hij zegt, dit is wat er geschreven staat.
0: That God has given us eternal life.
1: Dat God ons het eeuwig leven heeft gegeven.
0: And this life,
1: en dit leven
0: is in his son,
1: is in zijn zoon.
0: He who has the son,
1: en wie de zoon heeft,
0: has eternal life.
1: Die heeft het eeuwig
0: he
1: leven.
0: Has not the son of
1: maar
0: God,
1: wie de zoon van God niet heeft,
0: has no eternal life.
1: Die heeft geen
0: now,
1: eeuwig
0: you
1: leven.
0: You can understand, this is not about religion.
1: Dan begrijpt u nu, dit gaat niet om
0: this
1: religie.
0: Is not about tradition.
1: Dit gaat niet om traditie.
0: This is not about culture.
1: Dit gaat niet om cultuur.
0: This is about life.
1: Dit gaat om het leven.
0: Experience.
1: Ervaring.
0: Jesus is an experience.
1: Jezus is een ervaring.
0: Full of life.
1: Vol van leven.
0: He is the light.
1: Hij is het licht.
0: He said, I'm the light of the world.
1: Die zegt, ik ben het licht van de wereld.
0: Follow me,
1: and wie mij volgt,
0: shall not walk in darkness.
1: Zal niet wandelen in de duisternis.
0: Beloved, I am inviting you.
1: Geliefd, ik nodig u uit.
0: To experience Jesus Christ.
1: Om Jezus Christus te ervaren.
0: In a new dimension.
1: Op een nieuwe manier.
0: In our ministry.
1: In ons

0: bediening.
1: New Anointing Ministries Worldwide.
0: The New Anointing Ministry Worldwide.
1: God set up this ministry.
0: God heeft deze bediening opgezet.
1: To make the light to keep shining.
0: Zodat het licht blijft schijnen.
1: Are you sick?
0: En u zoekt.
1: Are you confused?
0: En u wordt verward.
1: Are you going through unwanted condition in life?
0: Gaat u door ongewillige toestanden in het leven?
1: Are you bound by demons?
0: Bent u gebonden door demonen?
1: Are you bound by culture?
0: Bent u gebonden door cultuur?
1: Are you bound by anything?
0: Bent u gebonden door wat dan ook?
1: That is bothering you.
0: Dat u lastig valt.
1: Disturbing you.
0: Dat u verstoort.
1: This is the time.
0: Maar dit is de tijd.
1: For you to experience life.
0: Voor u om het leven te ervaren.
1: Abundant life.
0: Overvloedig leven.
1: In Jesus Christ.
0: In Jezus Christus.
1: Through the deliverance.
0: Door de bevrijding.
1: And the healing ministry.
0: En genezingsbediening.
1: That God has given to me.
0: Dat God aan mij gegeven heeft.
1: Come today.
0: Kom vandaag.
1: In our programs.
0: In onze programma.
1: Every Wednesday.
0: Elke woensdag.
1: 7:30.
0: Om 7:30.
1: I'm ministering live.
0: Daar bedien ik levend.
1: At Persoonlijk,
0: in de Keienbergweg.
1: Number 97.
0: Nummer 97.
1: Ministering the power of Jesus Christ.
0: En ik bedien de kracht van Jezus Christus.
1: Ministering healing.
0: En ik bedien genezing.
1: Ministering deliverance.
0: En ik bedien bevrijding.
1: Ministering.
0: En ik bedien
1: the life-changing power of the Holy Spirit.
0: De levensveranderende kracht van de Heilige Geest.
1: Beloved, you need this power.
0: Geliefde, u hebt deze kracht nodig. U hebt deze ervaring
1: nodig. This is not about church.
0: Het gaat niet om de kerk.
1: This is about the power of the Holy Spirit.
0: Maar het gaat om de kracht van de Heilige Geest.
1: This is about the contact with God.
0: Dit gaat om contact te hebben met God.
1: Your faith.
0: Uw geloof.
1: Is your tool of divine connection.
0: Dat is uw gereedschap van goddelijke connectie.
1: Beloved, we are going for a short break.
0: Geliefden, wij gaan voor een korte pauze.
1: Stay tuned to this wonderful program.
0: Blijf luisteren naar deze wonderbaarlijke programma.
1: And as we come back,
0: en als wij terugkomen,
1: wait for your miracle.
0: Wacht voor uw wonder.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: You can reach us on 06.
1: U kunt ons bereiken op 06
0: 84
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13
1: 13 94
0: 94. It's important.
1: Het is belangrijk
0: that you write down this telephone number.
1: Dat u deze telefoonnummer wel noteert.
0: It is 06.
1: Het is 06
0: 84
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13
1: 13
0: 94
1: 94.
0: You can call me.
1: U kunt mij opbellen.
0: For every spiritual help.
1: Voor elke geestelijke hulp.
0: For Christian counseling.
1: Voor christelijke raadgeving.
0: For prayer support.
1: Voor gebedsondersteuning.
0: To build your faith in Christ.
1: Om uw geloof op te bouwen in Christus.
0: So you can experience this new life.
1: Zodat u kan ervaren dit nieuw leven.
0: Life without limit.
1: Een leven zonder beperking.
0: So you can know how to overcome.
1: Dan kunt u weten hoe te overwinnen.
0: Every temptation.
1: Elke verleiding.
0: Every attack.
1: Elke aanval.
0: And everywhere the enemy tried to confuse you.
1: En overal waar de vijand probeert u te verwarren.
0: Anywhere the enemy tried to steal your joy.
1: En waar ze uw vreugde willen stelen.
0: You can overcome it.
1: U kunt het overwinnen.
0: So call today.
1: Dus bel nog vandaag.
0: Come for our programs.
1: En kom voor onze programma's.
0: Every Wednesday.
1: Elke woensdag.
0: And every Friday.
1: En elke vrijdag.
0: 7:30 in the evening.
1: Om 7:30
0: avond. Every Sunday.
1: En elke zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: 12 uur 's middag.
0: This is your appointed time.
1: Dit is uw aangewezen tijd.
0: To experience the power and presence of God.
1: Om de kracht en aanwezigheid van God te ervaren.
0: In a way never ever before.
1: Op een manier nooit tevoren.
0: Tell your friends.
1: Zeg aan uw vrienden.
0: Your loved ones.
1: Uw geliefden.
0: Your family members.
1: Uw familieleden.
0: Your colleagues.
1: Uw collega's.
0: To come and experience.
1: Om te komen en te ervaren.
0: The dynamic.
1: De dynamische.
0: Life changing.
1: Levend veranderende.
0: Ministry.
1: Bediening.
0: Of the Holy Ghost.
1: Van de Heilige Geest.
0: That is taking place.
1: Die plaats.
0: Right now.
1: Nu op dit moment.
0: In the new anointing ministries worldwide.
1: In the new anointing ministries worldwide.
0: In Tilburgweg number 97.
1: In de Keienbergweg nummer 97.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: Very close to the arena.
1: Dicht bij de arena.
0: Beloved.
1: Liefde.
0: You can watch our TV program.
1: U kunt ook kijken naar onze tv-programma's.
0: Every Saturday.
1: Elke zaterdag.
0: By 10 in the morning.
1: Om 10 uur 's morgens.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: By 9 in the evening.
1: Om 9 uur 's avonds.
0: For a repeat broadcast.
1: Voor een herhaling.
0: Because our God.
1: Want onze God.
0: Is doing something very exciting.
1: Die doet wat heel opwindend.
0: In the life of the followers of Christ.
1: In het leven van de volgelingen van Christus.
0: Which you are one of them.
1: Waar u één van bent.
0: That's why you are receiving this message.
1: En daarom ontvangt u deze boodschap.
0: And God will continue to use this ministry.
1: En God zal deze bediening blijven gebruiken.
0: To empower you.
1: Om u te blijven bekrachtigen.
0: Today I want to pray for every one of you.
1: En ik wil bidden voor een ieder van u.
0: That is receiving this message.
1: Die deze boodschap ontvangt.
0: Prayer to lift you up.
1: Gebed om je op te heffen.
0: Is an intercession.
1: Is een voorbeeld.
0: For your deliverance.
1: Voor uw bevrijding.
0: For the deliverance of your family.
1: Voor de bevrijding van uw familie.
0: For the deliverance of your loved ones.
1: Voor de bevrijding van uw geliefden.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: In de naam van de Heer Jezus Christus.
0: And by the power of his blood.
1: En door de kracht van zijn bloed.
0: And the Holy Spirit.
1: En de Heilige Geest.
0: I lift every wonderful listeners.
1: Dan hef ik op elke wonderbaarlijke luisteraar.
0: To this program.
1: Van deze programma.

0: families,
1: al hun familieleden,
0: home,
1: hun huizen,
0: neighborhood,
1: hun buurt,
0: place of work,
1: werkplaats,
0: their city,
1: hun stad,
0: and wherever they are,
1: en waar ze ook zijn.
0: Each and every one of them,
1: elk een van hun.
0: I am praying.
1: Daar bid ik voor.
0: I plead the blood of Jesus Christ.
1: En ik bedek ze met het bloed van
0: over
1: Jezus Christus.
0: All of them,
1: over hun
0: for
1: allen.
0: Supernatural protection,
1: voor bovennatuurlijke bescherming.
0: By the authority of the word of God.
1: Door de autoriteit van het woord van God.
0: It is written,
1: en het staat
0: geschreven. I bound here on earth,
1: wat ik bind op aarde.
0: Is, bound in heaven,
1: is ook in de hemel.
0: Whatever I lose here on earth,
1: en wat ik op aarde vrij
0: is, loosed in heaven,
1: is ook vrijgemaakt in
0: therefore,
1: de hemel.
0: In the name of Jesus,
1: daarom in de naam van Jezus.
0: I bind Satan,
1: bind ik Satan
0: the
1: vast.
0: Spirits,
1: de geesten,
0: powers,
1: de krachten,
0: forces of darkness,
1: de machten van de duisternis,
0: that walk against,
1: dat werkt tegen,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen,
0: in the new anointing,
1: in the new anointing,
0: men and women,
1: mannen en vrouwen,
0: that enjoy this program,
1: die genieten van deze programma,
0: whenever,
1: wanneer dan
0: and wherever,
1: ook, en waar dan ook,
0: the enemy,
1: de vijand,
0: will come against you,
1: tegen u zal
0: by day or night.
1: Bij dag of nacht.
0: I bind them.
1: Ik bind
0: in
1: ze
0: the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I bind
1: Christus.
0: Every demonic assignment.
1: Ik bind elke demonische opdracht.
0: Sent against any of you.
1: Die tegen een van u gestuurd
0: I
1: is.
0: I am lifting you up.
1: En ik hef u op.
0: To the Lord.
1: Aan de Heer.
0: And I bind.
1: En ik bind vast.
0: Every attack.
1: Elke aanvaller.
0: Every evil communication.
1: Elke kwade communicatie.
0: That it may affect your mind.
1: Dat invloed heeft op je gedachten.
0: That it may affect your brain.
1: Dat invloed heeft op je hersenen.
0: That it may affect your body.
1: Dat invloed heeft op je lichaam.
0: That it may affect your plans.
1: Dat het invloed heeft op je plannen.
0: In any form or shape.
1: In welke vorm of een figuur.
0: I declare them bind.
1: Ik verklaar ze gebonden
0: and destroyed
1: te zijn. En vernietigd.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: I command.
1: En ik commandeer.
0: In the name of Jesus Christ.
1: De naam van
0: that
1: Jezus
0: all
1: Christus.
0: All this satanic.
1: Dat al deze satanische en demonische machten
0: go to the feet of Jesus
1: naar de voeten van Jezus
0: and be destroyed
1: en vernietigd zijn
0: in, the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus
0: I
1: Christus.
0: Call forth
1: en ik roep voort en maak vrij
0: the Holy Spirit of God
1: de Heilige Geest
0: and
1: van
0: the
1: God
0: Holy Angels
1: en de heilige engelen
0: in, the throne of God
1: in de troon van God
0: to come
1: om te komen
0: and cleanse every place where you go.
1: En te reinigen overal waar u naartoe gaat.
0: Let them go before you.
1: Laten ze gaan voor
0: and
1: u.
0: Make every good way straight.
1: En elke kromme weg recht maken.
0: Protect and preserve you.
1: U te beschermen en te behouden.
0: Lead and guide you.
1: U te leiden en begeleiden.
0: Favor you.
1: U te begunstigen.
0: Wherever you go.
1: Waar u ook naartoe
0: make
1: gaat.
0: Make your appointment.
1: En maken dat uw afspraken
0: to be successful.
1: Succesvol zijn.
0: Heal you.
1: U genezen
0: from every sickness,
1: van elke
0: from
1: ziekte,
0: every pain,
1: van elke
0: from
1: pijn,
0: every disease,
1: van elke kwaad,
0: from every infirmity,
1: van elke zwakheid,
0: known and unknown,
1: een wetende en onwetende,
0: in the mighty name of Jesus Christ,
1: in de machtige naam van Jezus Christus.
0: I pray that the Lord will sanctify you.
1: Ik bid dat de Heer u zal
0: will
1: rein,
0: purify you,
1: die zal u rein maken,
0: and will lead you.
1: En u zal leiden
0: in all your ways
1: in al uw wegen
0: in the name of Jesus Christ
1: in de naam van Jezus Christus
0: in the name of Jesus Christ
1: in de naam van
0: I
1: Jezus
0: I rebuke
1: ik bestraf
0: and break any curse
1: en verbreek elke
0: vloek
1: haat
0: spells
1: spellen
0: demonic activities
1: demonische activiteiten
0: or any other evil thing
1: of wat ook dat kwaad
0: that
1: is
0: been sent against you
1: dat gestuurd is naar u
0: through generations
1: door generaties
0: by man
1: door de mens,
0: by woman,
1: door de vrouw,
0: living
1: door
0: man, or dead,
1: levend of dood,
0: at any time,
1: ten alle tijden,
0: for any reason,
1: voor welke reden dan ook. En ik verklaar dat die vloeken vernietigd zijn.
0: Those cross conditions,
1: die moeilijke toestanden vernietigd
0: those
1: zijn.
0: Jams,
1: die behexingen,
0: amulets,
1: die amuletten,
0: talisman,
1: die talismannen
0: destroyed,
1: vernietigd zijn.
0: I declare them,
1: en ik verklaar ze.
0: Void,
1: dat ze niks
0: and
1: zijn
0: no effect,
1: en dat ze geen invloed hebben
0: life,
1: over uw
0: from
1: leven
0: today forward,
1: vanaf vandaag
0: in, the name of Jesus,
1: in de naam van Jezus.
0: I renounce
1: en ik verklaar
0: that any form of evil,
1: en ik verklaar dat elke vorm van kwaadheid
0: that has been set against you,
1: die tegen u gezet is,
0: be destroyed now,
1: nu vernietigd,
0: instantly,
1: meteen,
0: in the name of Jesus,
1: in de naam van
0: I
1: Jezus.
0: Set you all free,
1: ik zet u allen
0: from
1: vrij,
0: every power of darkness,
1: van elke macht van
0: de duisternis.
1: Ik zet u allen
0: from
1: vrij,
0: every bewitchment,
1: van elke beheksing.
0: I set all of you free,
1: ik zet u allen vrij,
0: from all powers,
1: van alle machten,
0: in the dark world,
1: in de duisternis.
0: That is against you,
1: die tegen u zijn.
0: I destroy them,
1: ik vernietig
0: and
1: ze.
0: I declare you free,
1: en ik verklaar dat
0: if
1: u vrij
0: song,
1: bent. En als de Zoon, de machtige Zoon van God, u vrij zal zetten, dan bent u waarlijk vrij. En ik wil dat u opstaat en gaat stralen als een kind van God.
0: Every Friday,
1: elke vrijdag,
0: 7:30 in the evening,
1: om 7:30 daar doe ik genezing en bevrijdingsdiensten persoonlijk. In de Keienbergweg 37.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: And every Sunday,
1: en elke zondag.
0: I'm holding special anointing Holy Ghost service.
1: Dan heb ik een bijzondere Heilige Geest salvingsdienst.
0: Empowering ordinary people.
1: En bekrachtig gewone mensen.
0: To do extraordinary things.
1: Om een buitengewone ding
0: build
1: te doen.
0: Faith in Jesus Christ.
1: Geloof op te bouwen in Jezus Christus.
0: Manifesting the glory of God.
1: De heerlijkheid van God te manifesteren.
0: Beloved, come.
1: Geliefde, kom.
0: And be part of this great wave of revival of Christ.
1: En wees deel van die grote golf van de opwekking geest van God.
0: Pass this information to your friends.
1: Geef deze informatie door.
0: To your family members.
1: Aan familieleden.
0: But first,
1: maar eerst.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: And you will never be the same.
1: En u zult nooit meer hetzelfde zijn.
0: God bless you.
1: God zegen u.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Till this time next week.
1: Tot deze tijd volgende week.
0: I want you to remain healthy and strong in the
1: Lord. Ik wil dat u gezond en sterk blijft in de Heer.
0: Come to our programs.
1: Kom maar naar onze programma's.
0: And enjoy further.
1: En geniet dan verder.
0: The presence of God.
1: De aanwezigheid van God.
0: Like never before.
1: Als nooit tevoren.
0: I love every one of you.
1: Ik hou van een ieder van u.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.
0: In the name of Jesus.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak los ma e arki a radio no no de. Walos ma eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalansoog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten een melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brand.

0: veiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijk te bestrijden, moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
12: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
11: De Leon.
13: The Power Station.
11: In Amsterdam.
14: Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840-468803 NL70-SNSB 8840-468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Naja Wide.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwam los maar in arki. A radio no de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Op zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow. Uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn. En we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, Brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06.

011-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorg goed dat je dat hebt.

0: hier op het Kwaku Festival. Vanavond Kwaku. En ik sta met de grote baas, een van de grote baas, Vincent Sugra. Vincent, ja. Is het uitverkocht, hoor ik?
1: Het is uitverkocht en de manager belt me even.
0: Oh, dus dan moeten we even wachten op Vincent. Want de manager belt hem. Oké, we wachten even. We gaan het gesprek zo meteen verder voortzetten met Vincent.
2: Wees geniet ook wat toch.

0: We zijn Nederlanders, toch met z'n allen.
1: Oh, Vincent, kom je eraan? Dan gaan we het gesprek voortzetten. Ja, we gaan even uit het geluid van het podium. Vincent, laatste dag, vrijdag, show met Kazaaf.
2: Ja, het gaat zo beginnen, hè? Het loopt al aardig vol.
1: En jullie zijn uitverkocht, hoor ik?
2: We zijn uitverkocht, dus het wordt een gezellige bende hier.
1: Oké, en de mensen hebben jou gehoord op de radio over de stand van zaken. Is er nog wat nieuws daarover? Heeft de gemeente nog een reactie gegeven, zodat jullie dat kunnen meenemen op het podium zondag?
2: Nee, we hebben tot zover alleen maar reacties vanuit het publiek en de media. De meeste heel mooie reacties.
1: Ja, hè?
2: Hele lelijke ertussen. We klaren dit laatste weekend. Het is altijd het drukste weekend.
1: Jullie hebben prachtig weer, Vincent.
2: We hebben alles mee. Dus het wordt een spetterende afsluiting.
1: Ja. Zijn er nog verrassingen, los van het feit dat vanavond Kazaaf gaat optreden? Maar zijn er nog leuke verrassingen?
2: Verrassingen, als ik het vertelde, is het geen verrassing meer. Maar volgens mij weet iedereen het al. Ik vertelde het al. De Iwan Esseboom.
1: Ja, Ronald, met de Vin Masters.
2: Ja, Ronald Snijders met Wonder Fini compleet. Dus dat wordt Kaseko Funk.
1: Oké.
2: Dat is een abtijd natuurlijk weer. En een paar hele leuke kleinere Excel NL van Derek Stadwijk. Waarin Nederlandse muziek wordt versold of soul wordt vernederlands.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja, dus,
1: mooi man.
2: Leuk was het.
1: Ik heb Yvette helemaal nog niet gezien.
2: Yvette is druk in de productie.
1: Oh, is moeilijk te bereiken.
2: Ik denk dat ze zo meteen wel te zien is.
1: Oké, ik hoop het te zien. Kan ik er ook een leuke vraag stellen.
2: Oké.
1: Okay. Vincent, grand tangi en nogmaals bedankt voor het mooie werk van de afgelopen 13 jaar, zeg ik het goed?
2: Ja, sinds 2013.
1: Ja. Wauw, een mijlpaal hoor.
2: Ja,
1: ik ga nog wat mensen vragen om een reactie. Dankjewel.
2: Abu, thank you.
1: Oké, Dame, u danst zo. Wilt u kort een reactie geven op de radio? Zo. Jongen, nou, mag niet zo erg. Dame, ik mag gebokt.

Binnen, oké. Okay. Ja, op zoek naar Ruud. Als we

0: Ruud is druk bezig. Ruud, vorige keer hebben we gesproken, maar toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen.
1: Klopt.
0: En nu?
1: Ik weet net zoveel als iedereen van Zuidoost en in Nederland weet. Meer weet ik niet.
0: Maar het was sinds vorig jaar al een beetje bekend.
1: Nee, het is al jaren bekend. Al jaren speelt het. Kwaku gaat stoppen. Kwaku gaat ergens anders naartoe. Bla bla bla bla. Dat is al jaren zo.
0: Maar wat ga jij doen?
1: Ik volg het nieuws. Ik sluit me ergens bij aan waar ik handtekeningen actie of weet ik veel wat. Ik doe mee, want Kwaku moet blijven bestaan.
0: Ja, ik hoor mensen zeggen, als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap om Kwaku te steunen, dan zijn ze daartoe bereid.
1: Goeie zaak.
0: Ja.
1: Goeie zaak. Geen probleem.
0: Maar jij bent een van de ondernemers op het Kwaku terrein, op het Kwaku festival.
1: Ja.
0: Hoe zit het met de ondernemers? Ben jij ook bereid te ondersteunen?
1: Wel, als je financieel, materieel bedoelt, ja natuurlijk. Natuurlijk. Ik wil ondersteunen in wat voor vorm dan ook. Weet je wel? Dus daarom ben ik een oude Kwaku-hanger.
0: Ja, want Doruplata is een van de eikpunten op het Kwaku Zomerfestival.
1: Onder andere. Met mij meerdere.
0: Ja, hè?
1: Met mij meerdere, ja.
0: Ja, maar nu hebben we het over Doruplata.
1: Ja.
0: Oké, nou... Ja.
1: Hoe was het binnengekomen, dat interview met mij? Ik heb het niet gehoord.
0: Ik heb het al uitgezonden, hoor.
1: Ja, weet ik. Die vrijdag, hè?
0: Ja, nee, woensdag heb ik het uitgezonden.
1: Oh, ja, oké.
0: Ja. Maar ik ga het herhalen, want zometeen is het afgelopen. Maar ik wil de mensen nog een impressie geven over het Kwaku Zomerfestival.
1: Oké.
0: Abo.
1: Is goed.
0: Nou.
1: Nee, maar ik hoop het beste dat de mensen die meer geleerd hebben dan mij, weet je wel. Ik heb gehoord dat Lindsay wordt ook benoemd. Weet je wel, Fernandes Mendes wordt genoemd, hoe heet die? Jurgen Rijman wordt genoemd. Dus allemaal positieve geluiden. Weet je wel?
0: Ja, ik denk ook dat we een voorzichtige poging moeten wagen om onze voetballers te benaderen.
1: Ja, ik heb dat ook geopperd bij iemand van de organisatie. Maar
0: het ligt gevoelig, hè?
1: Het ligt gevoelig. De persoon zegt ook terecht. Ik moet continuïteit hebben.
0: Ja.
1: Weet je wel? Ik moet een voetballer Pietje niet hebben die me een miljoen geeft en daarna is hij weg. Nee, continuïteit. Dus gesprekken, men moet met elkaar praten.
0: Oké.
1: Ja, maar de organisatie heeft continuïteit nodig. En met moet een lotto kiezen, ik moet een lotto camera ook doen. Weet je wel?
0: Ja.
1: Dat is dat verhaal.
0: Oké. Ruud, grand dankie.
1: Ja, helemaal.
0: We gaan nog even een paar mensen proberen te interviewen.
1: Ja, de bezoekers zeker.
0: Ja, zeker. Ja, de bezoekers zeker. Zometeen wil ik ook een reactie van jou, Kwaku, volgend jaar niet meer.
1: Zometeen.
0: Oké.
1: Een beetje indringen.
0: Ik loop even verder, kijken of ik de mannen van Doruplata. Nee, geen Doruplata. Maar Las Pan. Gaan interviewen. De dames poseren hier, worden foto's gemaakt. En ik ga nu naar Las Pan. Kijken of ik Roba kan spreken. En we actie Roba. Roba, fawa ga trajari. Te kwaku no demoro in a forum visi. Dag jongeman. Roba, waar kan ik hem vinden? Roba. Is die achterin?
2: Waar staat die dame?
0: Daar is die. Oké.

0: παντοί.
1: Πολύ μέρα, πολύ μέρα.
0: Πάμε. Hey, mon eleven. Κάτερ με.
1: Με μέχατε, τχούτ.
0: Οκ, μαν.
1: Μον ερώπα, το φόρο χικέρ του εσπράκα. Του βέστε μου νογνίτ. Τα κου ακούσα στο πεντανάκο με τ... Μπρέχτ.
0: Για.
1: Όλο κανένα γαλάσπα.
0: Now, stop. Yeah, great and neat. Maar dit kan je niet zomaar gaan stoppen. Dus er moet een alternatief gezocht worden hoe wij dit verder moeten doorgaan met dit gebeuren. Maar ik geloof niet in stoppen.
1: Ik hoor mensen zeggen, het gaat door in een andere vorm. Maar Vincent zegt tegen mij, ze zijn afhankelijk van de gemeente. Want na gemeente bepaalt Belenja.
0: Ja, alles staat hier in de handen van de gemeente. Of de centrale staat, ik weet het niet. Maar de gemeente moet hierbij springen. Hoor.
1: Ja, want in principe is dit een parel van Amsterdam.
0: Ja, dit kan je niet laten lopen. Ik vind als ze dit laten lopen, dan... is het vertrouwen in de gemeente helemaal weg.
1: Want jij bent een van de iconen op het Kwaku Zomerfestival. Sommige mensen komen speciaal voor Laspang. Sommigen komen voor Doru. En sommigen komen voor een Pompeia-tent.
0: Ja.
1: Ja. Voor dit weekend, welke toppers heb jij dit weekend?
0: Ja, dit weekend hebben we in huis Corona, we hebben Tabaku, we hebben Jong Kotje. Dus we hebben bijna van alles in huis dit weekend.
1: En met wie sluiten jullie af?
0: We sluiten met Sabaku af.
1: Sabaku, dus zondag net die jasospang naar Sabaku?
0: De zondag is het, gaan we afsluiten met Sabaku, ja.
1: Oké. Okay. En Robba, je hebt altijd een afterparty. Je mag wat mij betreft nu al wat informatie doorgeven aan de mensen over die afterparty.
0: Ja, dat is
1: geen prijzen, maar je mag wel het een en ander zeggen.
0: Elk jaar hebben we na Kwaku hebben we onze afterparty, dus we verlengen met de week, Laspang. Dus dit jaar hebben we 9 augustus op wat Burgia terrein, hebben we die afterparty van, afterparty Kwaku.
1: Ja, nou afterparty Laspang.
0: Laspang, Kwaku.
1: Oké,
0: okay. Ja.
1: Mooi man. Abong, zeg, heb je nog wat aan de bezoekers? Want dit wordt uitgezonden en ze horen jou nu op de radio. Heb je een leuke boodschap voor de mensen? Ga je ze bedanken voor al die mooie jaren?
0: Ik bedank ze voor alles. Voorbeeldig publiek wat ik hier krijg. Dus het woord bedanken is misschien te klein zelf. Ik heb zoveel respect voor ons publiek. Zoveel mensen bij elkaar zonder incidenten. Dat is... Vooral
1: uniek.
0: Hier in Nederland is het uniek. Dus
1: maar ik
0: bedank iedereen voor dat.
1: Mooi man. Grand tangi, Robba.
0: Oké, dankjewel.
1: Van Laspang hier op het Kwaku Zomerfestival.
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. Toen was het zo.
1: Ik met een dame hier. En wat zei je daarnet? Zondag?
3: Ik zei, vandaag is vrijdag, vandaag is chille dag, vandaag gaan we ons uitleven, zwemmen, alles. Want morgen en zondag moeten we weer hard aan de slag.
1: Maar hoe ga je je uitleven? Dat vraag ik
3: dus
1: me af.
3: Dus gezelligheid toch, qua gezelligheid. We gaan het gezellig maken. Vandaag is lekker een chill dag voor ons, dus vandaag.
1: Ja, en dan ga je chillen?
3: Voor bepaalde van de dames, hè, die werken.
1: Oké.
3: Laten we het zo zeggen.
1: Mama, Tamara naar Rokkodi.
3: Tamara naar Rokkodi, zonder naar Rokkodi.
1: Zit je zin in, kom?
3: Zit je weer wassing.
1: Even de luisteraars, alleen je voornaam?
3: Naomi.
1: En Naomi, wat vind je ervan? Kwaku gaat stoppen?
3: Nou, om eerlijk te zijn... Nou, sorry, Tori.
1: Ja, hè?
3: Want het is een ontspanning voor ons allemaal, toch? Snap je? Ja, het is niet zo fijn.
1: Als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap en op de ondernemers... zijn jullie bereid om te steunen dat Kwaku doorgaat?
3: Natuurlijk. Het hangt ervan af wat voor ondersteuning het gaat zijn, toch, of moet zijn. Als we akkoord gaan natuurlijk met mijn leider, Robba, dan kunnen we allemaal een handje bijdragen dat het verder gaat.
1: Mooi.
3: Ja, toch?
1: Mooi.
3: Ja.
1: Ik ga je zo meteen volgen bij het hoofdpodium met Kassa. Want daar ben je zin in, toch?
3: Lichtjes.
1: Hey, dankjewel. Ik vind het via Radio De Leon, hè?
3: Oh, zo leuk. Ja, is goed.
1: Nu ken je toch Radio De Leon?
3: Iedereen, ja.
1: Okay. Het is nog niet live, het gaat bewerken.
3: Oh nee, is goed. Mooi bewerken. Netjes mooi.
1: Abon. Bridget.
4: Dus ik kom even bij me staan.
1: Wat zei je tegen Het is normaal, ze lang om het te keren. En jij ook, toch, Brigitte?
5: Jawel.
1: Ja, wat is jouw functie hier op het Kwaku Festival, Brigitte?
5: Nou, ik ben ik doe de inkopen. Ik heb heel veel overgedragen aan de zoon van Robert, die ik nu ga overnemen. Want vroeger deed ik dan ook alles, administratie, alles. Dus eigenlijk ben ik een soort manager van alles.
1: Dus je bent in principe betrokken bij Laspang?
5: Ja.
1: Laspang?
5: Ja.
1: Oké. En wat vind je ervan, Kwaku moet stoppen?
5: Helemaal niet leuk. Kwaku moet gewoon doorgaan.
1: Ja, want ik vind, hè, en dat vinden meer mensen, Laspang is zeg maar gewoon een onderdeel van het Kwaku Festival.
5: Ja.
1: Mensen komen hier, speciaal voor Laspang.
5: Rechtstreeks, sommigen komen rechtstreeks vanaf de poort, komen ze naar binnen en dan komen ze rechtstreeks bij Laspang.
1: Ik ken mensen die vanuit Suriname hier naartoe komen.
5: Ja, mijn vader woont in Arnhem, maar die is ook elk weekend hier.
1: Mooi man, mooi man. Ja. Wat wil je de mensen meegeven die jou nu horen op de radio?
5: Komen jullie massaal dit weekend? Hoogstwaarschijnlijk.
1: Nee, dit wordt na het weekend uitgezonden.
5: Oh. Oké, sorry. Nou, hopelijk gaat het volgend jaar weer door. Maar dan wordt het wel iets kleiner.
1: Kleiner?
5: Ja, want ze gaan huizen bouwen hierachter.
1: Ja, hè?
5: En je weet wanneer de gemeente met die plannen komt, dan zijn die plannen al 10
1: jaar.
5: Maar
1: het is toch een verantwoordelijkheid van de gemeente. Kwaku bestaat al 50 jaar.
5: Ja.
1: Dat ze dit moeten behouden.
5: Ja, maar ik zeg ook, die mensen die zeg maar belast zijn met Kwaku gebeuren, ze hadden Kwaku eigenlijk tot de erg goed moeten maken.
1: Ja, eigenlijk, hè?
5: Ja.
1: Alhoewel, er is al enigszins sprake daarvan, hoor.
5: Ja, maar het is officieel geen erfgoed.
1: Ik ga het nog even checken.
5: Ja, maar als het officieel erfgoed was, kan niemand het weghalen.
1: Ja.
5: Ja.
1: Oké, we gaan het nog even checken.
5: Is goed.
1: Brigitte, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
1: Ja? Ja, en vandaag moet je het rustig gaan.
5: Ja, ja,
1: we gaan genieten van Kassaf.
5: Tuurlijk.
1: En Tamara Yosene.
5: Ja.
1: Oké, dankjewel, hè. Oké. Ik loop even verder, want rondom de tent van Laspang gebeurt ook het een en ander. En ik loop even naar de tent, maar daar zit niemand in. Meneer Jean,
6: goeiedag.
1: Waar met u?
6: Goed.
1: Een korte reactie van Radio De Leon over het Kwaku Festival.
6: Wat?
1: Het gaat stoppen.
6: Oké.
1: Wat vindt u ervan? Want meneer Sjaar is een van de mannen die ook heel veel organiseert. Klopt het?
6: Ja, heel veel.
1: Even voor de luisteraar, wat organiseer je precies?
6: Ik heb, laten we zeggen, ik ben al 2 jaar begonnen met Balindé.
1: Baling?
6: Balindé.
1: Baling, ja. Is Berlijn.
6: Berlijn, ja. Plantage Berlijn.
1: Ja, zoals mannen zijn naar Berlijn.
6: Het is Plantage Berlijn, maar we karen in Ningre, Saranatong, Baling.
1: Hoe net dat Ningre, we dat Saranatong.
6: Ja, Saranatong, okay. Berlijn. En ik heb daarvoor ook soulparties gegeven. Ik ben nu met de eerste, mijn eerste boogtag bezig. Dus ja, het is een, laten we zeggen, een ervaring rijker voor mij. Een uitdaging ook. Want ja, ik heb het gezien bij heel veel mensen die boogtag organiseren. Dus er komt heel veel bij kijken. Maar ja, degenen die mij voor zijn, geven me ook heel veel
1: tips,
6: ideeën, tips, hoe je het moet aanpakken. Maar tot nu toe loopt alles goed. Dus ik ben er heel tevreden mee dat ze me toch bepaalde dingen hebben uitgelegd. Waarop je moet letten, hoe je het moet doen, weet je. Want je bent nooit te oud om te leren. En ik probeer al een succes van boogtag te maken in principe.
1: Mooi man, mooi man. Het loopt zo aan te zijn. Niet iedereen kan en heeft die durf om dit soort dingen te organiseren. Jij bent er wel even.
6: Ja. Omdat sinds als klein jongen altijd meer lopen hossel. Altijd meer lopen, weet je, organiseren ze niet. Dus ik ben naar Nederland gekomen. Ik heb daarvoor goed gewerkt voor een baas, alles. Maar ik heb gezegd, ik wil niet meer werken voor een baas. Ik wil mijn eigen dingen doen. Weet je? Dus vandaar dat ik ook heel veel energie stop. Als ik iets organiseer, dat ik al nooit 100% erin stop. Weet je? Om het tot een succesvolle evenement te maken.
1: En Kwaku?
6: Kwaku, ja, ik vind het heel erg dat ze weg willen gaan, maar ik hoor zoveel geruchten.
1: Ze willen niet weg, hè? Het is het beleid van de gemeente.
6: Ja, ik hoor zoveel geruchten dat ze gaan blijven en dan hoor je weer ze gaan weggaan. Maar ik heb...
1: Nou, wat Vincent Sukra zegt, is dat Kwaku in deze vorm alleen door kan gaan als de gemeente daaraan meewerkt.
6: Ja.
1: En anders, want dat willen ze. Ze willen hem in deze vorm behouden. Lukt het niet, dan is het voor hun afgelopen. Einde verhaal.
6: Nou, iemand heeft mij laatst verteld, ja, 3 dagen geleden. Ze zeggen dat ze wel huizen hier gaan bouwen, maar dan om Kwaku. Dus ik dacht, ja, als er huizen om Kwaku worden gebouwd, gaan die bewoners dat dan niet lastig vinden. Want dat is weer geluid overlast.

0: parkeerprobleem dus. Het is allemaal afwachten wat eruit komt. En gewoon duimen dat het hier kan blijven. Want het is al zoveel jaren hier gehouden. En dat het plotseling weg moet gaan, weet je. Voor onze mensen die in de Bijlmer wonen en omstreken. Weet je, dan is er weer een evenement minder voor ons.
1: Ja.
0: Weet je, dus ik duim dat alles gewoon gaat als hoe het is.
1: En als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap, maar ook op de ondernemers om te ondersteunen zodat Kwakko kan blijven bestaan. Ben je bereid?
0: Ja, zou ik ook een handje willen bijdragen. Want ja, het is ook iets waarvan ik ook heel veel mensen tegenkom, weet je. Ik organiseer feesten, dus ik heb ook de gelegenheid hier om te promoten voor mijn feest. Dus zonder die aantal bezoekers hier, zie je de mensen niet, weet je. Dan heb je meer te doen, weet je. Dan moet je zelf gaan rondlopen, maar hier zie je iedereen. Op één plaats staan kan je, en je kan de flyer uitdelen. Dus voor mij heeft het ook een voordeel als het blijft.
1: Oké, mooi. Jij Arca Radio toe?
0: Jawel, jawel, jawel.
1: Jij Jera Radio Sport?
0: Ja, mijn heren.
1: Oké, oké.
0: Dankjewel.
1: Oké, alsjeblieft. Oké.
2: Kom niet speel.
1: Ik ga even verder een paar. Die mensen van hier naar zijn er niet, hè?
0: Ja, ze zijn aan het vastlopen.
1: Oh, oké. Ik loop hier net voorbij. Bent u ook van hier?
3: Nee.
1: Want u zat net daar bij Robert, toch?
3: Ja.
1: Ja, kort vraagje. Kan het?
3: Jawel.
1: Ja, oké. Kwakko gaat stoppen in deze vorm. Wat vindt u ervan?
3: Ik vind het verschrikkelijk. Want vanaf jaren 90 kom ik op Kwakko. Dus ik vind het heel erg.
1: Ja, hè?
3: Ja, echt.
1: Wat zouden ze moeten doen om dit te behouden?
4: Want het is uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. En eigenlijk is dit een parel voor Amsterdam.
3: Klopt. Ja, misschien minder buitenlandse muzikanten laten halen. Zodat het...
4: voor de kosten.
3: Ja, voor de kosten.
4: Maar ik heb juist begrepen dat ze deze gasten zo'n avond organiseren puur om de kosten te dekken.
3: Oh, dat is wat anders. Maar dan moeten ze het... Ja, heel anders gaan doen.
4: Ja.
3: En niet laten stoppen.
4: Ja.
3: Weet je? En ergens van anders vandaan halen.
4: Oké. Okay. En u heeft genoten de afgelopen jaren van Kwakko?
3: Echt.
4: Want u bent er heel vroeg bij vandaag.
3: Ja, zeker weten. Ja.
4: Oké. Okay. Mag ik u bedanken nog even voor de luisteraars, uw voornaam?
3: Mijn naam is Mavis.
4: Mavis, oké. Okay.
3: Ja.
4: Dank u wel, Mavis.
3: Alsjeblieft.
4: Ja, oké. Okay.
5: You sabi that no de ye arki Radio de Leon.
6: You in your ways by chance, no.
1: Ik ontmoet bekende mensen hier op het Kwakko Zomerfestival.
7: Altijd.
1: Oh, sorry. Ja, ik doe bijna die dame. En ze zit lekker bij. Wat eet u?
8: Crispy worst.
1: What?
8: Crispy worst.
1: Worst?
8: Ja.
1: Oké. Okay.
8: Gebakken
1: worst.
7: Sarmi.
1: Meneer Jorik, u zit hier ook gezellig te genieten op het Kwakko Zomerfestival. Vanavond een speciale avond met Kazaf. En u bent er wel?
7: Natuurlijk, met vrouw. En gewoon lekker genieten van wat er te halen valt. Muziek en gezelligheid. Alleen maar positiviteit. Wat wil je nog meer?
1: Maar Kwakko, in deze vorm, er is een gevaar dat het niet door zal gaan.
7: Heb ik begrepen, ja. Maar Kwakko zal altijd voor te staan. Al is het in een andere vorm, maar je zal wel degelijk merken... Mensen kunnen niet zonder.
1: Ja, hè?
7: Het is een begrip, dus dat gaat er niet uit. Dan kan je doen wat je wil.
1: Ja.
7: Mensen houden van positiviteit. Er is genoeg ellende in de wereld.
1: Hé, dit hebben we nodig.
8: Ja.
7: Zeker. Absoluut.
1: Mooi man. Oké, okay, en als er een beroep wordt gedaan, ook op u, om Kwakko te behouden, bent u bereid mee te doen?
7: Natuurlijk. Maar de meeste mensen die we kennen zitten in de organisatie, dus we moeten ze ondersteunen. En niet alleen moeten, dit doe je omdat je het fijn vindt, omdat ze eindelijk wat positiviteit uitstralen in Amsterdam Zuidoost. En als we elders naartoe moeten gaan, het is wat het is, we gaan mee.
1: Mooi man. Geweldig, dankjewel.
7: Graag gedaan.
1: Dankjewel. En ik mag jou ook een vraag stellen, ik ben van Radio De Leon. Waar komen die dingen vandaan? Oh, daar! En wie ben jij?
9: Ik ben Romina.
1: Romina!
9: Hi Romina!
1: En je was er ook op de Hindoestaanse dag?
9: Nee, ik was er niet.
1: Oh!
9: Nee.
1: Oké, maar...
9: Nee.
1: Oké, maar wat vind je van Kwakko?
9: Ja, ik vind Kwakko heel leuk. Het is echt een jeugdsentiment.
10: Ja, dat trekt wel.
9: Ik kom hier
10: jaar eigenlijk. En dat het nu weggaat, vind ik wel echt heel jammer.
1: Ja, maar de meneer die ik daarnet heb gesproken, hij zegt, Kwaku kan niet weg en Kwaku gaat ook niet weg. Dus hoe dan ook, Kwaku komt terug in welke vorm dan ook.
10: Ik hoop het.
1: Nee, maar.
11: Iedereen gaat bij elkaar komen, toch?
1: Oh.
11: Stel dat het niet dat is alternatief. Ze gaan toch bij elkaar komen.
1: Ja. Oké. En jullie zijn ook bereid om te ondersteunen als het nodig is?
10: Zeker weten.
1: Mooi.
10: Zeker weten.
1: Oké. Ik ben binnenkort ook in Den Haag. Milan Festival. Zijn jullie er ook?
10: Oh, geen idee. Ik denk het niet.
1: In elk festival?
10: Geen idee. Moet even kijken.
1: Wat leuk. Ik ga er wel naar.
12: Ik heb een trouwerij. Maar toevallig hoorde ik op Amor dat ze ook all-out gaan dit jaar.
1: Ze gaan? Huh?
12: All-out. Ze pakken echt uit.
1: Oh?
12: Ja.
1: Oké. Nou, eens verder, dames.
10: Ja, dankjewel.
1: Bedankt voor jullie kort interview. Ik ben van Radio De Leon via Caribbean FM.
10: Oké, aangenaam.
1: Ja, oké. Ik sta hier met een dame. En ik vraag haar of ik haar wat mag vragen. En alleen je voornaam hoor. Wat vind je van Kwaku?
13: Marilyn. En wat van Kwaku vindt, het moet blijven. Maar ik snap ook wel dat ze een andere manier moeten zoeken. Dus ik hoop dat ze eruit komen.
1: Maar heb je niet afgevraagd, waarom gaan ze hier woningen bouwen? Terwijl hier elk jaar het Kwaku Festival
13: komt. Ik ben het mee eens. Het is misschien een manoeuvre om dit weg te krijgen, absoluut. Geloof ik in, want het is white supremacist, to be honest. Maar ondanks dat moet ik Kwaku niet tegenhouden, vind ik. Dit hoort in de Bijlmer, punt. Dit is onze plek, het hoort hier.
1: Het staat al 50 jaar.
13: Dat bedoel ik. Ik kwam hier in 1998. Dus hoe je het draait of keert, wordt dit een beetje gebruikt om alles een beetje weg te duwen. En dat is gewoon niet oké. Want vroeger wilden de witte mensen hier niet wonen, want er kwamen de donkere mensen. Nu willen ze het weer omdraaien en de witte mensen hier. Nee.
1: Ja.
13: Ik ga niet zeggen dat het Bijlmer van de donkere mensen is. Dat wil ik niet zeggen, maar laten we even om ons heen kijken. Laten we om ons heen kijken.
14: Het is mooi geworden.
1: Ja, het is mooi geworden.
13: Ja. Dus ze willen een beetje graadje meepikken altijd en alle tijden. Dus ik hoop dat Kwaku gewoon blijft doen. En hun hebben gewoon weg hier komen wonen.
1: Ja.
13: Deel ermee.
1: Ja.
13: Klaar. Simpel.
1: En jullie gaan genieten vanavond?
14: Sowieso. Meer dan.
1: Meer dan. Wat gaat er gebeuren vanavond?
14: Veel dansen, veel eten, veel drinken. En genieten. Veel genieten.
1: Ja?
14: Thuis Kassaf hier, jongen.
1: Ja. Maar zijn jullie er morgen ook en overmorgen?
13: Dat weet ik. Zondag. Maar we gaan in ieder geval vanavond kassaffen.
1: Kassaffen. Hey, mag ik jullie bedanken voor jullie korte, spontane reactie?
13: Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Dankjewel. Trouwens. Ik ben van Radio De Leon via Caribbean FM. Daar kan je ons beluisteren.
13: Caribbean FM?
1: Ja, okay. Radio De Leon.
13: Doe ik.
1: Ja? Oké. En wie is vandaag de baas? Ja? De hele baas. Dus een kort interview achterin. Ik loop wel naar achteren. Mag ik hier lopen? Ik loop even naar achter bij het Surinaams huisje. En ik ga even een kort interview doen. Waar is die dame?
14: Sorry,
1: ik heb
14: mijn telefoon.
1: Ze zegt ik moet naar achteren lopen, maar met wie dan? Ze zegt ik moet naar achteren lopen, maar ze komt niet. Ik loop even naar de toe. Bij wie moet ik weten? Oh, bij hem?
14: Ja.
1: Hoe heet hij?
14: Boontje.
1: Boontje? Wat betekent Boontje? Sorry. Boontje, let's go to the back. Yes. Kan je
15: Atja.
1: Ja, de vorige keer heb ik Sunil geïnterviewd, maar toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen.
15: Ja, nee.
1: Dus ik kom nu weer om een reactie vragen. Ja.
15: Een goede persoon is dat.
1: Wie is dat?
15: Moenna.
1: Moenna.
15: Jij moet even babbelen. Geef een goede eten. Hey, Moen. Hey.
16: Geef een goede interview dan.
17: Hey.
16: Geef een goede interview.
17: Kom eraan.
16: Hey, kom, hi.
17: Hey, Moenna, Kaiser.
16: Mooi, hoe gaat het?
17: Goed, Mina van Radio De Leon en ik maak een reportage. Ik maak een reportage over de Kwaku-festival. De vorige keer heb ik Sunil geïnterviewd, maar toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen.
16: Ja, oké.
17: Okay. Want wat vind jij ervan?
16: Nou, tenminste, we zijn de derde jaar en de smaak zit er echt goed in.
17: Ja.
16: We hebben een hele vaste klantenkring opgebouwd. En dat is wel heel jammer. En zeker als het uit de Bijlmer wordt gehaald. Want als het ware haal je ook de ziel uit het hele Kwaku gebeuren. En hoe Kwaku oorspronkelijk is opgezet, dat is voornamelijk voor de mensen hier.
17: Ja.
16: En je haalt het bij de mensen weg. Helemaal armeren. Je zit met verschillende problemen. Afgezien het kostaspect, maar ook hoe mensen in Almere komen.
17: Ja,
16: ik zie het eigenlijk niet zitten. Er moet wel een oplossing gezocht worden hoe wij het hier kunnen continueren.
17: Ja.
16: Dat is wat ik ervan vind.
17: Ja, want er komen mensen van heinde en ver.
16: Ja. Maar kijk, die mensen die er komen, die komen altijd.
17: Ja.
16: Of ze nog 10 kilometer meer of minder rijden. Maar het gaat voornamelijk...
17: Of over de oceaan?
16: Ja. Mensen komen van over de hele wereld hier alleen maar voor Kwaku, weet je wel. En dit is prachtig, weet je wel. Maar Kwaku is bedoeld voor de mensen. En dat is niet een mensending meer.
17: Nee.
16: Het is meer een attractie geworden voor uitheemden.
17: Ja.
16: En dat is bezwaarlijk. En een ander aspect is van de mensen die hier in de Bijlmer wonen, die zijn niet echt draagkrachtig. En als je zulke prijzen vraagt voor zo'n concert, bijna 50 euro, je komt binnen, het enige voorziening wat je hebt is toiletten. Maar voor de rest moet je nog eten. En als je nog een gezin hebt die een man moet voeden, dan is het onbetaalbaar. Zelfs voor de werkende klasse is dit niet te doen.
17: Ja, maar ik heb begrepen dat een avond als deze met een buitenlandse muziekgroep juist bedoeld is om inkomsten te winnen om de kosten te dekken.
16: Ja, maar kijk. Als je een groep binnenhaalt, kijk, het heeft een wisselwerking. Als je kostenplaats hoog is, moet je terugverdienen. Dat is een verdienmodel. En hoe verdien je terug? Door prijzen op te drijven.
17: Ja.
16: Kijk, mensen komen hier voor de gezelligheid. Wat voor muziek er ook speelt, ze komen er wel. Het gaat om de gezelligheid.
17: Ja.
16: Wij moeten de gezelligheid
17: maken. Een dagje uit.
16: Het maakt niet uit wie er is, weet je wel. Kijk, onze mensen, onze jongens die hier gegroeid zijn, die moeten ook een podium krijgen.
17: Ja.
16: Wat is mooi dat je ze hier een sprinkler geeft.
17: Ja. Want ze treden niet alleen op het hoofdpodium, maar ze treden ook in de tenten.
16: Ja. Kijk, als je die doet, kijk hoe meer kosten, hoe duurder het is.
17: Ja.
16: En hou het betaalbaar simpel, hoe het bedoeld was. Ik vind het prima. Mensen komen toch voor de gezelligheid. Mensen komen niet voor de muziek, mensen komen voor de gezelligheid. Hé, broeder, van wat ga je, jongen? 10 jaar in Minoshi.
17: Ik heb mensen hier die hebben ex-collega's van die ze in jaar hebben gezien.
16: Het is niet Kwaku alleen, het is een verbroedingsfeest, weet je wel. Mensen komen van overal, alle culturen, Bradassa, weet je wel.
17: Maar nou is de gemeente een belangrijke speel, hier van de kant.
16: Ja.
17: De gemeente is een belangrijke speel. Wat voor boodschap geef je aan de gemeente?
16: Kijk, de gemeente, een overheid is voor je onderdaan, weet je wel. Kijk, als de gemeente dit weghaalt, Dan geef je geen gehoor aan de stem van het volk.
17: Oké. Okay.
16: Ja, toch? Ja. Kijk, je bent er voor je onderdanen. Je bent open en transparant. Je wilt bedienen, weet je wel. Je zegt van, we staan open. Maar het grootste festival wat het is, laat je uit je handen glippen. Dan meen je het niet goed met je onderdanen.
17: Ja, want het is inderdaad het grootste festival van Nederland. Ja. 4 weken lang.
16: Ja, 4 weken lang.
17: Wow.
16: Dus in principe, kijk, hou het zo simpel mogelijk en de middelen die komen vanzelf wel. De overheid is er, je kan ook subsidies gaan vragen. Maak het tot een erfgoed, kom je in een andere categorie, krijg je nog meer subsidie. En als je het simpel houdt, en natuurlijk moet je hier en daar sponsoren zoeken. Mensen zijn er genoeg die dit willen organiseren. Mensen willen een naam hier als redder van Kwaku.
17: Oké, goed idee.
16: Er zijn een heleboel middelen om het. Kijk, als er een wil is er een weg.
17: Ja,
16: maar je moet wel bereid zijn om te zoeken naar een weg.
17: Mooi man, geweldig. Naam?
16: Munagahar.
17: Is je naam echt Munna? Want de bijnaam van de meeste Hindustanen is Munna.
16: Ja, dat ben ik. Is mijn troetelnaam.
17: Oh, eerder dat. Wat is je echte naam?
16: Parmanand.
17: Parmanand?
16: Ja, Parmanand.
17: Oké. Mooi man. Ja. Nou, ik heb vorige week een Sunil geïnterviewd. Dat heb ik al uitgezonden. 2 keer al.
16: Ja, ja.
17: Is dat van jou ga ik ook uitzenden.
16: Heel goed.
17: Via Radio De Leon.
16: Ja, is goed.
17: Geweldig.
16: Nou ja, heel veel succes. Jullie zijn goed bezig.
17: Ja.
16: Ik bedoel, iemand moet het woord van het volk verkondigen.
17: En jullie zijn, doen ons best.
16: Ja, jullie zijn de mooiste media die er is.
17: Ja.
16: Je hebt er veel bereikt.

0: Dus ja, ik ken de geschiedenis van Kwaku. Het is altijd een heel leuk evenement om naartoe te gaan. De laatste jaren was het wel wat gecommercialiseerd, zeg maar. Maar tegelijkertijd was de kwaliteit ook omhoog gegaan. Dus al met al vind ik het altijd fijn om hier te zijn. Dus dat was een schok voor mij. Net als voor vele luisteraars, denk ik. Dat ze overwegen om te stoppen. Maar ja, vandaag is Kassaf hier, dus ik ben er.
1: U bent er voor Kassaf?
0: Ook voor Kassaf, hoor. Ja. Voor Kassaf.
1: En nou is het zo dat de gemeente Amsterdam een hele belangrijke... orgaan is, een heel belangrijk orgaan, die bepaalt eigenlijk uiteindelijk of het Kwaku Festival wel of niet door kan gaan in deze vorm. Wat voor boodschap of advies heeft u voor de gemeente Amsterdam, burgemeester en wethouders?
0: Nou ja, kijk, ik begrijp natuurlijk wel dat er altijd, want mijn kantoor zit ook in Amsterdam op de Bijlmerdreef. Ik begrijp dat er altijd een spanning is. En mijn moeder die woont vlakbij. Ik begrijp dat er een spanning is tussen buurtbewoners, tussen bedrijven, met parkeren, met bezoek. Dat begrijp ik allemaal.
1: Het is maar 4 weken. Ja. Het zijn nota bene 4 weekenden. Ja, nee, moeten we niet door de vingers kijken?
0: Nee, maar ja en nee. Ja en nee. Kijk, ik begrijp dat het wat strenger is dit jaar. Want je mag zelfs als bewoner geen bezoek meer ontvangen. Maar tegelijkertijd vind ik... Het is een uniek festival, uniek voor Nederland, uniek voor de wereld. Dus ja, zeker. Als je uitzonderingen moet maken, moet je uitzonderingen maken. Maar tegelijkertijd voelden de bewoners zich blijkbaar niet goed gehoord. Dus ze hadden oplossingen misschien verzonnen kunnen worden. Is nu niet gebeurd. Ik weet niet of het mogelijk is.
1: Ja, ja.
0: Maar al met al zou ik zeggen, Kwaku moet doorgaan.
1: En even voor de luisteraars, uw naam. U zit op de Bijlmerdreef. Wat is uw naam?
0: Mijn naam is Sunil Ramdihal. Ramdihal, advocaat.
1: Oké, mooi. Nou, mag ik u bedanken. Heeft u nog een boodschap naar de luisteraars toe?
0: Nou, ja, dat
1: of naar de organisatie, de gemeente?
0: Ik vind de organisatie heeft het goed gedaan. De gemeente komt hier denk ik ook wel graag. Dus ik denk dat de gemeente misschien toch ook toch moet nadenken van wat is er mogelijk binnen allerlei regels en regelgeving. En voor de luisteraars zou ik zeggen, ja, het is een mooi weer. Geniet ervan.
2: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Yum Sabi, dat no no de, je Arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Yumsabi, dat no-no de. Je arki Radio de Leon.
5: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
6: Dit is de stem van Ellen Nogebux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
7: The Power Station. The Power Station.
6: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na kazavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana. Ampeng, dat na groene banaan. Bloeddruk, verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there, ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus, Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar je arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Na ena Agnes de Lesla mi e arci radio de Leon ala Freda jazona becoisi enum arci tu
1: meta alasmo bi odi Alphonse Willingen and mi hope taki wetan arci radio de Leon
2: lesterars Stonchi a radio disi wanna one things belangrijk zijn in zo afanodu tak dat kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey we stop you of so un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

Zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met een DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow, uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardona, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn en we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06

011-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorg goed dat je dat

0: Leo de Leon op de Koolsingel Carnaval Rotterdam. En we komen heel veel Brada's en Sisa's tegen. En we gaan ze vragen om hun reactie. Het ziet er lekker uit, het ziet er gezellig uit. Een lekkere sfeer. Wie bent u?
1: Sabrina. Sabrina Doelwijk.
0: Oké, en wat doe jij hier op de Koolsingel?
1: Nou, heerlijk genieten van de carnaval.
0: Van de carnaval?
1: Van al die kleuren en bleuren die langs de weg lopen.
0: En kom je hier elk jaar?
1: Ja, ik kom elk jaar. Heerlijk.
0: Oké.
1: Heerlijk.
0: Ja?
2: Ze kent jou.
0: Ze kent mij.
2: Ja.
0: Er zijn dames hier, beste mensen, die zeggen dat ze me kennen.
1: Ja. Ik ken jou hoor.
0: Je kan ook. Ja. Oh, zo, oké. Dus ik kan niet incognito rondlopen.
1: Nee.
0: Ik heb nog een andere dame hier. Wie ben jij?
3: Oh, ik ben Monique.
0: Monique hoe meer?
3: Monique Hiewat.
0: Hiewat?
3: Ja.
0: En je kent mij?
3: Ja, zeker.
0: Van waar ken je mij?
3: Van jaren geleden. CEO, die organisatie. En dan kwam je ook daar. Ik kwam ook daar. En dit is echt lang geleden.
0: Oké. En wat vind je van het carnaval Rotterdam?
3: Ik vond het leuk.
0: Ja?
3: Ja.
0: En hebben jullie gehoord dat Kwaku waarschijnlijk gaat stoppen?
3: Heel jammer.
0: Maar we kunnen toch met z'n allen wat doen?
3: Laten we het hopen. Nu zijn we alles aan het, volgens mij, aan het inventariseren, begrijp ik, hè? Met de gemeente van Amsterdam, kijken wat mogelijk is. Maar ik hoop echt
0: maar als er een beroep op de gemeenschap wordt gedaan om te steunen, ga jij dat ook doen?
3: Ja, zeker. Ik vind het wel goed blijven, ja.
0: Oké.
4: Ik heb nog korte vraag.
0: Ik heb nog een meneer hier.
4: Die van Surinaamse afkomst.
0: Ja. Een meneer die vraagt aan mij of ik van Surinaamse afkomst. Ik maak nu een opname voor de radio. Wie bent u?
5: Ik ben Errol Wolf. Dubbel F. Dat is wat ik ben. Mijn moeder is Boldewijn. Die familie is wat groter. Maar wij hadden met z'n allen met de boys vandaag. Want carnaval is altijd boysdag. De dames sluiten altijd aan. Hadden wij de discussie wie gaat de nieuwe Kwaku leiden. Want zijn wij Creoolse Surinamers wel
0: kapabel? We zeggen geen Creool meer, we zeggen Afro.
5: De Afro-Amerikaanse Surinamers. Zijn wij capabel om zo'n organisatie neer te zetten?
0: Maar er zijn toch Surinamers die in die organisatie zitten?
5: Wij zijn unaniem. Hebben wij een discussie gehad. En wij vinden dat de Surinaamse Creoolse Surinamers...
0: Afro, ik ga je elke keer corrigeren. Creool betekent een kind dat is geboren uit verkrachting. Wist je dat?
5: Oh nee, ja, mooi dat je mij herstelt. Heel mooi.
0: Wij zijn geen Creole, hè?
5: Nee.
0: Een Chinees komt uit China.
5: Heel mooi dat je me corrigeert.
0: Wij zijn oorspronkelijk Afrikanen, maar we zijn geboren in Suriname, Curaçao. En we wonen in Nederland.
5: Heel
0: maar
5: mooi.
0: We zijn geen Creolen.
5: Heel mooi
0: en
5: dat je mij...
0: En ook geen N-woord.
5: Ja, kijk, dus hierop carnaval leren wij weer iets erbij. Ja,
4: sommige mensen weten maar, wat Creolen betekent.
5: Zijn wij capabel?
0: Absoluut.
5: Vindt u van wel?
0: Ik vind van wel. We zijn capabel op alle niveaus. Kijk maar waar wij allemaal zitten. Op alle niveaus.
5: Oké.
0: Okay. We zitten op alle niveaus.
5: Als u op dat niveau zit en wij kunnen een groep vormen, sluit ik me daarbij aan.
2: Ik ook.
0: Nu ook.
5: Want ik heb in de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat wij Afro-Amerikaanse qua cultuur, als het gaat om organisatie, zijn wij niet capabel.
0: Nou, niet echt. We zijn wel capabel. Alleen we hebben de ingrediënten niet om die bundeling te maken.
5: Nou,
0: nog niet.
5: Arrest my case.
0: Ik ben voorzitter van de federatie.
5: Arrest my case. Dus laten we eerst kijken of we dat stuk kunnen bewerkstelligen.
0: We zijn bezig.
5: En vanuit daaruit, want ik vind het te laat hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, want we zijn al generaties verder.
0: We zijn nooit te laat.
5: De slavernij is natuurlijk al zoveel jaren afgeschaft, om het zo te zeggen. Dus wij hebben jarenlang de kans gehad om ons te ontwikkelen. En er zijn genoeg ontwikkelde Afro-Amerikaanse Surinamers

0: om iets goeds neer te zetten. Maar tot de dag van vandaag is het niet gelukt. Dus ik blijf mij afvragen, wat is daar het probleem van?
1: Oké, heel even, heel even. Even voor de luisteraars. Wacht. Even nog voor de luisteraars. Je naam nog even?
0: Errol Wolf.
1: Waar kan ik je bereiken?
0: Via Facebook. Via Facebook,
1: ja?
0: Kan je mij bereiken.
1: Oké. Ik ga je bereik benaderen, want ik ben voorzitter van de federatie.
0: Ja.
1: Dat is opgericht om partijen bij elkaar te brengen.
2: Mooi.
1: Federatie Afro-Diaspora Netwerk.
0: Ik ben geïnteresseerd.
1: Okay. Ik zeggen, en u bent?
3: Je kent me.
1: Jij bent van de luisteraars, je naam.
3: Ik ben Gino.
1: Hoe meer?
3: Gino Marcusa. Wat is er?
1: Oké, Tago.
3: Ja.
1: Je wilde ook wat zeggen?
3: Ja. Een vriend van me een persoonlijke mening heeft aangegeven, niet groepsmening. Dus wij verschillen allemaal van mening.
1: Waar verschil jij van mening met hem?
3: Nou, ik hoorde veraf van dat hij bepaalde dingen zei en over betreffende Creolen. Kijk, je moet eerst weten wat het woord Creolen betekent. Snap je? Je kan niet zomaar. Wat hij zei, was ik niet helemaal mee eens. Dus en jij gaf het ook al een beetje aan. Kijk, ik heb voor de rest ook niet het gesprek gevolgd, maar ik weet wel van. Wij allemaal hebben onze eigen mening. Hij heeft zijn mening. Dus je kan het niet als groepsmening.
1: Maar weet je wat belangrijk is?
3: No?
1: Je kan een mening hebben op basis van informatie, kennis.
3: Ja, kennis.
1: Je moet lezen.
3: Dat bedoel ik.
1: Je moet lezen, je moet weten wat de diepte is van bepaalde achtergronden.
3: Dat is vanzelfsprekend. Je kan niet zomaar iets gaan zeggen, want dat gaat iedereen. Dus je moet net wat je aangeeft, je moet de achtergrond weten. Je moet de geschiedenis kennen. En net als vroeger, ik ga een voorbeeld geven over het voetballen WK, over die Argentijnen. Niemand wist het ervoor, maar ik was altijd al tegen Argentinië. Om een bepaalde reden.
1: Waarom?
3: Omdat wat ik van weet, neem me niet kwalijk. Ik ben ook niet helemaal super op de hoogte. Maar wat ik van gelezen heb, is van dat de Argentijnen, de donkere mens.
1: Afro. Afro betekent African origin, hè?
3: Oké. Ik ben ook maar een leek. Dus daarom geef ik het ook aan. En ik durf het aan te geven. Ik ben een leek. Maar ik geef aan wat ik weet en wat ik ken. Dus ik ga niet de wijsneus uithangen. Snap je? Maar wat ik weet, dat vertel ik.
1: En maar wat weet je van Argentinië?
3: Argentinië, wat ik weet, is van ik zou het in jouw woorden plaatsen, de Afro. Mensen zijn door die witte mensen een beetje uitgeroeid. En ik weet niet of ze.
4: Ze hebben bijvoorbeeld die donkere mensen gestuurd naar de oorlog.
1: Ik heb nog een brada hier. Wat is uw, want ik maak een opname voor de radio. Wat is uw naam? Ja, ik ben van Radio de Leon.
4: Eugène McDonald.
1: Oké. En u wilde een toevoeging doen op dat wat deze meneer zegt over Argentinië?
4: Ja, de toevoeging is dat zij. De donkere mensen naar de frontlinie hebben gestuurd, waardoor in Argentinië heel veel donkere mensen zijn gestorven.
1: Vermoord?
4: Ja. Als je in oorlog bent, noem het hoe je wil. En daarnaast hebben ze de donkere mensen die nog in Argentinië waren, hebben ze helemaal naar de achtergrond geduwd. Dus,
3: maar je verbetert hem niet.
1: Nee, maar dat is ook zo wat hij zegt.
3: Nee, maar je zei, toen ik donkere mensen zei, zei je afro mensen.
1: Nee, kijk, Creool heeft een diepgang. Maar donkere mensen.
3: Leg het verschil uit tussen Creolen en donkere mensen. Leg het verschil uit. Want ik ben een leek, ik wil het graag van jou leren. De mensen.
1: Ik ga even mijn charger zetten.
3: Okay. Maar ik ken je bij de way. Vroeger deed je me curly, meneer Ayo. Ik ben van. Ik was nog een young boy. Ik deed je me curly.
1: Serieus?
3: Ja, ik ben een Clarence.
1: Clarence?
3: Ja.
1: Hey, deze man had veel haar, jongen.
3: Ja.
1: In de wereld van u, dat gaat dan weer in.
3: Nee. Je zit in de curly, boy. Ik ken hem al van vroeger.
1: Ja.
4: Hij is van Rotterdam.
3: Hij is de broer van Patrick.
1: Ja, Patrick.
4: Van wie? Ik ben Patrick. Ik heb met deze man zijn broer.
3: Je ken hem ook.
1: Ik ken jou.
3: Je ken mij ook.
1: Kleine wereld.
3: Oké.
1: Mijn man doet ook niet.
3: Jullie bestaan niet meer. Want ik kan veranderen.
5: Volg me op. Ik ben begon met Elsja, mijn Surinaam. En ik deel mijn berichten en spirit naar buiten.
1: Oké, maar hoe kan ik jou bereiken?
5: Op Facebook.

0: welke naam?
1: Sabrina Doelwijk.
0: Sabrina Doelwijk, oké.
1: Zeelar-IT.
0: Oké, mooi dan.
2: We willen komen hier op
1: de tweede naam Elsja.
0: Het is een federatie, hè? Vereniging.
1: Het is een zusje, die Sabrina Doelwijk heet, hè?
0: Oh, oké.
1: Maar die is lichter van kleur en die woont in Suriname.
0: En je hebt dezelfde naam?
1: Ja.
0: En het is een zus?
1: Ja, halve zus. Halve zus. Zus.
0: Mijn vader.
1: Nee, hallo. Dat maakt niet uit. Mijn pa, ik kom naar Nederland. En mijn vader wil me eigenlijk houden. Maar ik ben naar Nederland geïmigreerd. Ik weet niet of ik ook van die lachen
3: moet. Maar ik heet ze gewoon naar zijn vader.
0: Oké, mooi. Ik heb het opgenomen. Ik ga contact zoeken.
2: Heb jij iets van Facebook of zo waar we jou
0: kunnen... Facebook Radio er. Ga even naar salto.nl.
4: Ja.
0: Salto.nl.
2: Op Facebook?
0: Nee. Internet. Salto.nl. Salto.nl.
4: Ja, maar alleen... Het klinkt als op het podium een probleem is.
0: Salto.nl. Hey. SALTO.nl.
5: Ik
0: heb mijn bril niet op, jongen.
5: Ik heb mijn bril niet op.
0: Het is SALTO.nl.
4: Heb ik heel vaak.
2: In deze.
4: Ja, dat ook.
0: Hè?
5: Wacht even, hoor.
2: Misschien een beetje vrouw, maar...
4: Zie
0: je het? Ja, ik kan het zien.
5: Ja, Salto Amsterdam. Oh, jij bent van Amsterdam.
2: Zie je Abril? Je hebt hier gelijk.
4: Ik vond het best wel druk, weet je.
0: Hij komt eraan. Maar ik zit ook op Facebook, Radio De Leon.
5: Maar jij bent van Amsterdam dus?
0: Ja.
5: Ah, het lijkt me wel interessant om dit gesprek te proberen.
0: Maar jij woont in Rotterdam?
6: Ik woon in Rotterdam. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar in arki, a radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de, geniet ervan. This is Radio De Leon.

0: some people to ask some questions. Hold this one. I'm gonna ask the ladies, yeah. Dames, goedemiddag. Ik ben van Radio De Leon. Mag ik jullie een vraag stellen over carnaval?
1: Nee, ja.
0: Waarom wijzen jullie naar elkaar toe?
1: Ja.
0: Dat is een hele simpele vraag, hoor. Ja, ik ben van Radio De Leon. Jullie staan hier op carnaval. Is het jullie eerste keer?
1: Nee.
0: Nee? Jullie staan hier...
1: Van kleins af aan, hoor.
0: Ik vind je praten.
1: Van kleins af aan.
0: Van kleins af, woon hier in Rotterdam. Oh, oké. Okay. Maar waarom doe je niet mee dan?
1: Ik heb de zelfverzekerheid niet.
0: Heb je niet?
1: Nee, okay. Niet om dat te doen. Respect.
0: Oh, okay. Respect. Oké, oké, oké. En u? Voor alleen je voornaam, hoor.
1: Kirsten.
0: U wil niet zeggen? Waarvoor ben je verlegen? En u, meneer, wilt u ook een kleine reactie geven? Rotterdam, ik ben van Radio De Leon.
2: Rotterdammer! Ja, ik woon in Rotterdam, hè.
0: Ja?
2: Ja,
0: dat is kijk, dit blijft bestaan, maar er zijn geluiden dat Kwaku in Amsterdam gaat stoppen.
2: Waarom dan?
0: Financiën. Oh. En al die regels van de gemeente maakt het heel moeilijk voor de organisatie om te blijven bestaan. Dus dat zal wel moeten gebeuren. Maar we zijn nu in Rotterdam.
2: Ja, ja.
0: En wat vindt u van carnaval hier? Zal het doorgaan?
2: Ja, ik vind het top. Dit is, dat moet gewoon doorgaan, hoor. Er
0: ja.
2: Is niks mis mee, hoor. Dit is gewoon nummer 1.
0: Oké. Okay.
2: Rotterdam is nummer 1.
0: Nou, dat zeggen de Amsterdammers ook, hoor.
2: Ja, maar na Amsterdam, ja, na Rotterdam.
0: Is Amsterdam?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor je korte reactie.
2: Ja.
0: Mag ik deze meneer ook wat vragen, meneer? Een korte reactie over carnaval. Wat is uw naam?
2: Peres. In the house.
0: In the house. Nee, uw naam?
2: Peres.
0: Oké. En u bent?
3: Ik ben Gino.
0: Gino, ja. Die staat ook te genieten hier van carnaval?
3: Zeker weten,
2: Gino de Cuba.
3: Yes.
0: Ben je van Cuba?
3: Nee, ik ben Kelly. Gino Kelly.
0: Gino Kelly, oké. En wat vindt u van carnaval Rotterdam?
3: Maar middel te zeggen, ik kom helemaal uit Limburg om helemaal te vieren hier, jongen.
0: Serieus?
3: Ja, zeker, ik kom uit Heerlen.
0: Wauw, wonen daar donkere mensen, afro mensen?
3: Oh, genoeg, jongeman.
0: Serieus?
3: Ja, zeker.
0: Moet ik een keer komen kijken?
3: Alsjeblieft. Heel welkom, jongeman.
0: Oké. En wat vind je zo bijzonder aan carnaval Rotterdam? Want je komt helemaal uit Limburg hier naartoe.
3: Hier ontmoet je iedereen. Iedereen komt hier. Ik ben van Aruba, right? Dus ik ontmoet mij bijvoorbeeld mijn Arubaanse vrienden die ik al lang niet heb gezien. Hij is eentje ervan.
0: Ja.
3: En hij nog hoeveel? 20? Misschien 15, 20 jaar heb ik hem niet gezien.
0: Serieus?
3: En ik kom hem nu tegen.
0: Dus daarom, je bent hem toevallig tegengekomen?
3: Toevallig. Ik loop zo. Ik zie hem. Ik herken hem. Ik zeg, Nando Perez.
0: Mooi man, mooi man.
3: Dat bedoel ik. Dat is de bedoeling van mij.
0: Dus carnaval is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten.
3: Precies. Yes.
0: Samen. Het is een lekkere sfeer, hè?
3: Echt wel. Een mooi weer vandaag.
0: Ja, prachtig weer, prachtig.
3: Zeker, nummer 1.
0: Kun je wat zeggen voor de mensen die nog nooit zijn geweest naar carnaval in Rotterdam?
3: Gewoon lef hebben. Gewoon lef hebben.
0: En komen.
3: Opstaan op tijd. Trein pakken of met je auto goed. Verzorgd. Kom hier naartoe. Want je kan het niet missen. Hier heb je altijd gezelligheid.
0: Geweldig. En Rotterdam? Wat moeten de Rotterdammers doen die nog nooit naar carnaval... Maar je hebt nog steeds mensen die gewoon thuis zitten, hè?
4: Ja, misschien hebben ze moeilijkheden om naar buiten te komen. Maar je moet gewoon iets doen gewoon om naar buiten te komen. Gewoon
0: de metro halt is toch vlak hier?
4: Ja, alles is vlakbij. Dus ik zie niet waarom willen ze niet naar Rotterdam
0: gaan. Misschien zijn ze een beetje bang.
4: Ja, ze zijn bang, want ze denken Rotterdam is een zware stad. Maar ik vind Rotterdam geen zware stad.
0: Ik zie dat er met nu alleen maar gezellige mensen.
4: Alleen maar gezelligheid hier ook.
0: Hé, hey, dankjewel.
4: Oké.
0: Radio De Leon, hè? Radio De Leon.
4: Radio De Leon.
0: Als je naar Facebook gaat, Radio De Leon.
5: Dankjewel. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio
0: De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon.
5: Radio De Leon. Radio De Leon.
0: Radio
5: De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De
0: Leon. Radio De Leon. Radio De Leon. Radio De Leon.
6: Oh, we zitten
0: hier. Ja, man. Mag ik jullie ook wat vragen over carnaval? Ik ben van Radio De Leon. Mag ik jullie ook wat vragen?
6: Ja,
0: wat vragen? Jawel. Ja? Ik sta nog steeds op de... Is dit de Koolsingel? In elk geval, carnaval Rotterdam. En jij bent?
7: Ik ben Jason.
0: Jason, en wat doe jij hier op carnaval?
7: Ik ben hier gewoon aan het wijben.
0: Wat ben je aan het doen?
7: Ik ben hier aan het wijben.
0: Wijben?
7: Wat wijben is?
0: Wat is nee?
7: Genieten. Wijben is genieten.
0: Oh, ja, ik ben van de oudere generatie hoor. Oké. En je hebt dat er met nu genoten?
7: Ja, ik heb dat er met
0: nu. Is het je eerste keer hier op carnaval?
7: Ja, het is de eerste keer dat ik hier ben. Ik kom normaal uit Amsterdam. Dus eerste keer Rotterdam en carnaval, ik vind het geweldig.
0: Ja?
7: Ja.
0: Zou Amsterdam ook moeten doen? Of is het echt iets van Rotterdam? En Amsterdam heeft kwakoe.
7: Nee, dit is echt iets van Rotterdam. Ik denk dat het heel uniek is. En dat we het zo moeten houden.
0: Oké, dankjewel. Wat is je naam?
7: Jason.
0: En je komt uit Amsterdam?
7: Ja, ik kom uit Amsterdam.
0: Dus je bent ook op Paco straks?
7: Ja, ik ben Paco helemaal straks.
0: Oké. En jij bent?
8: Alex.
0: Alex, ja. Waar kom jij vandaan?
8: Ik kom uit Rotterdam gewoon, hier van.
0: Rotterdam? Ja. Oh, je bent van hier?
8: Ja. Okay.
0: Is het de eerste keer hier?
8: Ja, man.
0: En? Eerste keer op carnaval?
8: Ja, maar ik weet ook niet hoe. Ik heb het...
0: En je woont in Rotterdam?
8: Ja, ik ben... Meestal moest ik werken op zulke dagen, zeg maar. Dus ja, ik vind het wel leuk.
0: Oké.
8: Om zo mee te maken.
0: Oké, mooi. En jouw naam?
8: Alex.
0: Ja. Alex?
8: Ja.
0: Alex is een echte Hollandse naam, maar je ziet er niet echt als een Hollander uit.
8: Mexicaan.
0: Hey, voetballer. Hey, dankjewel, hè.
8: Alsjeblieft.
0: Oké, en bedankt voor je medewerking, ja. Ik probeer wat dames te vragen hier voor Radio De Leon, wat ze doen op carnaval. Mag dat, dames?
9: Aan hun?
0: Aan jullie, maakt niet uit.
9: Ja, ik ben net pas komen kijken, dus...
0: Hoe bedoel je pas komen kijken?
9: Ik ben vandaag een beetje te laat.
0: Vandaag geland? Waar kom je vandaan?
9: Te laat.
0: Te laat?
9: Ja.
0: Nou ja, die is toe.
9: Ik ben te laat.
0: Oké, en mag ik jullie wat vragen? Ja? Ik ben van Radio De Leon en ik maak een opname reportage voor de radio. Dan ga ik hem uitzenden via de radio. Geen probleem?
9: Ja.
0: Oké, en wie ben jij?
10: Lovely.
0: En is het de eerste keer hier op carnaval?
10: Nee.
0: Hoeveelste keer?
10: Valt niet te tellen, misschien 50 keer of zo.
0: Zo, en heb jij ooit mee gelopen?
10: Nee.
0: Zou je dat willen doen?
10: Nee.
0: Lovely, je wil liever kijken?
10: Ja.
0: En wie ben jij?
11: Kiara.
0: En je staat bij mama? Of je tante?
11: Tante.
0: En doe je je best op school?
11: Ja.
0: Welke groep zit je nu?
11: 4, ga naar groep 5.
0: Ga je naar groep 5? En wat wil je later worden?
11: Best wel een dokter of voor baby's zorgen of een kraamverzorger.
0: Ja, je wilt dokter worden?
11: Of een kraamverzorger.
0: Of kraamverzorger? Die dame vliegt hoog. Heel goed, maar dan moet je wel je best doen op school. En thuis luisteren naar mama en papa. En naar oma en naar tante. Ja toch?
11: Ja.
0: High five. Wil jij ook wat zeggen?
10: Mama, wat zeggen?
0: Hoe heet jij?
11: Noemi.
0: En hoe oud ben jij?
11: 7.
0: En welke groep zit jij?
11: Groep 3. Ik ga naar groep 4.
0: Jij gaat naar groep 4 en jij gaat naar groep 5?
11: Ja, we zijn allebei 7, maar ik was 8.
0: Oké. En wat wil jij later worden?
11: Dokter.
0: Ook een dokter, dus we hebben hier 2 doktoren. Anders foto.
9: Ja.
0: Nou, dan moet je ook je best doen op school, hè? En ook thuis luisteren naar mama, op tijd naar bed.
9: Hoor je dat?
0: Ja? Oké, is jouw dokter?
9: Ja, is mijn dokter.
0: Oké, nou, succes, hè? Ik ben van Radio De Leon en mijn naam is Ivan.
9: Zeg maar dankjewel, meneer.
0: Oké, ook een reactie van jou? Ik sta nog steeds op... Dit is niet de Koolsingel, toch?
10: Ja, dit
0: is wel de Koolsingel. Oké. Ik sta nog steeds op de Koolsingel en ik praat met een paar dames van Rotterdam. Je bent ook van Rotterdam?
10: Ja.
0: Oké, even voor de luisteraars, wie ben jij?
12: Ik ben Vienna.
0: Moet ik je laten? Ja.
12: Ik ben Vienna, aangenaam.
0: Oké. En je staat hier voor de eerste keer?
12: Nee, ik denk sinds ik klein ben al. Ik denk wel echt 18 jaar of zo.
0: En
12: dat ik hier kom.
0: 18 jaar? Heb je ooit meegelopen?
12: Nee.
0: Van plan te doen?
12: Misschien in de toekomst. Misschien volgend jaar, wie weet.
0: Oké. Even voor de luisteraars, want we zien heel
12: mijn
0: veel.
12: Mijn zus heeft wel ook meegedaan, mijn tante ook.
0: Oh, ja. Lopen. Ja. Ik kom zo bij. Maar wat is zo speciaal aan carnaval in Rotterdam?
12: Het is gewoon leuk. Allemaal mensen komen bij elkaar, goede vibe. Ja, daar draait het om toch? Daarvoor kom ik hier, ja.
0: En het moet blijven, hè?
12: Het moet zeker blijven.
0: Ja, want in Amsterdam is er sprake van dat kwakoe misschien... ophoudt om te bestaan.
12: Het is wel minder gezellig dan een paar jaar terug. Ik vond het een paar jaar terug toch wel meer drukker en meer mensen en meer vibe. Het begint nu wel een beetje minder te worden, merk ik. Maar voor de rest, ik heb een leuke dag
0: gehad. Vroeger waren er bandjes die optraden aan het eind van de parade.
12: Dat was veel groter dan alleen.
0: Dat gebeurt niet meer?
12: Nee.
0: Dat is wel jammer.
12: Ja.
0: Oké, en er zijn nog een paar mensen die nooit zijn geweest. Wat zeg je tegen hun?
12: Om te komen, dan kan je ook meepraten met de rest.
0: En meegenieten.
12: En meegenieten, inderdaad.
0: Oké, geweldig. Ja. Dankjewel. Hè. Oké, dan kom ik weer even bij mama. Ja toch? Hoe heet mama?
11: Nina.
0: Nina, oké. Samina, Mina. Mama Mina, ja.
12: Hi.
0: Je hebt meegelopen, ja. Hoe was het?
12: Maar vroeger vond ik dat heel leuk. Ik heb genoten. Ik liep al mee sinds dat ik volgens mij 7, 8 jaar was. Zo heb ik meegelopen. Met de Caverdiaanse groep dan. Maar eigenlijk altijd leuk gevonden.
0: Wauw.
12: Ja.
0: Oké.
12: Ja.
0: Dus inspiratie voor allemaal familie?
12: Ja, is mijn zusje.
0: Zusje?
12: Ja, en mijn nichtje.
0: En nichtje.
12: Ja.
0: Oké, mooi man. Nou, inspiratie voor de mensen die thuis zijn en jou nu horen.
12: Ja, zeker weten.
0: En die denken van, wacht eens even, ik ken die dame, dus volgend jaar wil ik erbij zijn. Doe maar een oproep.
12: Zeker weten. Ik zou jullie zeggen, mis het niet. Het is super leuk. Je geniet. Alle mensen om je heen genieten met je mee. En eigenlijk in principe, zolang je de mensen om je heen ziet genieten, dan is het ook extra genieten voor jezelf. Dus ik raad je aan om ooit een keer meegelopen te hebben. Om het meegemaakt te hebben. Ja.
0: Dankjewel. Oké. Okay. Ik ga even kijken of ik die dame in het mooie pak kan interviewen. Ja, dankjewel, dankjewel. Als jullie willen luisteren, salto.nl, hè?
12: Maar is het nu al?
0: Nee, dit is niet live. Dit ga ik nog bewerken.
12: Oké.
0: Ja, ja. Salto.nl en dan Radio De Leon. Ja. Ja. Good afternoon. I'm from the radio. Can I ask you something? You speak Dutch?
13: No.
0: Only English?
13: Yes.
0: How comes you look so beautiful?
13: Anything from Africa is beautiful.
0: Yes.
13: I mean, you don't get these colors anywhere. All these bright colors and the beads, you can only get in Africa.
0: Wow, very beautiful.
13: Yeah.
0: And you walk with a group?
13: No, I'm alone.
0: You just came here. You're not walking with a group.
13: No, I just came to see the clothing and the entertainment.
0: Okay, and how do you find it here?
13: Very nice.
0: Very nice.
13: Yes.
0: Okay, you met some people already?
13: Yes, I met a friend here.
0: Okay.
13: And then I like the Caribbean people when they move their bums and waists.
0: That's Africa, eh?
13: Of course.
0: And where are you from?
13: Originally from South Africa.
0: South Africa?
13: Yes. I live in Johannesburg.
0: Okay. And now you live in the Netherlands?
13: I live here in Rotterdam, yes.
0: Okay. But you don't speak Dutch? Klein beetje.
13: It's difficult when you're old to learn the new language.
0: That's not. But I'm telling you, I am learning now several African languages because I listen to music from Congo, Senegal, and
13: normally other countries they speak French, officially.
0: Yes,
13: speak French,
0: mostly French. Yes,
13: yes, we only speak English and a little bit of Dutch in South Africa.
0: Yeah,
13: yes,
0: okay.
14: Listen to music from South Africa too.
13: What type of music listen to? Amapiano.
14: He listens to all kinds of music from...
13: What type of music?
0: I listen to Caribbean music, I listen to reggae music, yeah. African music.
13: Okay.
0: I just learned about the word malimba. Malimba, you know the word malimba? Malimba is in every song from Congo, you hear the word malimba.
13: Oh, that's why, I don't know, that's why.
14: It's a Lingala word.
13: Okay, no, I don't know, because as I said, Congo and South Africa are two different.
0: Okay,
13: yeah.
0: And what is your name?
13: My name is V.
0: V?
13: Yes.
0: Your real African name?
13: No, because my African name is difficult.
0: Just tell me, my name is Nana Kwaku Jataba Ansong.
13: My name is Vuyelwa. Vuyelwa.
0: Vuyelwa.
13: Yes.
0: That's a nice name.
13: Vuyelwa. Yes.
0: Yeah, what does it mean?
13: Joy. Joy.
0: Joy?
13: Yes.
0: That's nice. My name is Nana, it's a title. Kwaku, that's the day I was born, Wednesday.
13: Nice.
0: And Jataba, my name is Lion.
13: Oh.
0: And the lion from Ghana is Jata.
13: Are you from Ghana?
0: No, I'm from Suriname.
13: Suriname. Oh.
0: But I went 2 times to Ghana.
13: Yeah.
0: And there I learned a lot about Ghana.
13: Did you like it in Ghana?
0: Oh, I'm telling you.
13: You know, let me tell about Ghana. I like people from Ghana Because the first man wanted me to be his wife was from Ghana.
0: Okay.
13: But I told him I still want to kiss more boys. Leave me alone.
0: Mrs. Fee, I'm going to thank you.
13: Yeah, I'm Xhosa.
11: Oh, you are Xhosa.
13: Yeah, but I'm combination of the three tribes.
11: Okay.
13: This is Zulu.
11: Yes.
13: This is Ndebele.
11: I know Ndebele.
13: Yes, so this one can be mixed, Xhosa and Zulu, yes.
0: Can we make a picture together?
13: Anytime.
0: Okay, we're going to make a picture with this beautiful South African lady.
11: So you are Xhosa?
13: Yes.
0: And that was this in the

0: Sprak ook op de koolsingel met een van ons, een van de bezoekers.
1: Mina Mari, Alfrido Kotzebue, Uarti Radio de Lyon, tevreden jere, want dat is een mooi toren takkie. Uarti Radio jere, want niet dat je Uarti en tevreden, zo.
2: Thank you. All of the bands are stopping playing music here. Why?
3: I think it's the end of the spell.
2: Is it the end?
3: Yes, it's the end.
2: Oh, it's the end of the street. Maar er komen nog heel veel groepen. Rotterdam Carnaval Radio de Leon is aanwezig. En de stoet ziet er prachtig uit, prachtig weer. Mooie mensen. En Radio de Leon is erbij. Volgend jaar moet je er wel bij zijn, beste mensen. Ja. Want weet je, als het zomer is dan, en er zijn activiteiten, dan moet je zoveel mogelijk meedoen, meegenieten. Want als het winter is, zitten we allemaal binnen. Dus dan moet je erbij zijn, toch? Vooral als dit soort dingen worden georganiseerd. Carnaval, festivals. En dan ziet er kleurrijk uit. Ik sta hier langs de kant en ik geniet echt. Al die mooie kleuren, al die mooie mensen. Carnaval, Rotterdam, Radio de Leon is daar. Geweest. Voor u. Mooie opname gemaakt. Hoop ik. Er komen nog meer groepen aan. Het is alleen opvallend dat ze echt moe zijn. En dan wordt er even niet meer gedanst, maar ze zijn moe. Lekkere sfeer. Als u er niet bij was, zullen we dat trajaar ieder erbij. Ja, ik heb een stoeltje meegenomen, dus af en toe als ik wil zitten, dan zit ik. Dat kunt u dus ook doen. Beste mensen, ik zie heel veel mensen met een coolbox. Drinken, eten, dat kan. Het is op straat. En je ziet weinig, misschien op een andere plek, maar hier waar ik sta, zie ik weinig tenten waar je lekker eten en drinken kan kopen. Of ze zijn uitverkocht. Maar Brianna dit. Er is genoeg in al die coolboxen. Het lijkt alsof ze niet verder mogen spelen, klopt het? Hier is het einde. Ja. Vandaar dat alle muziekgroepen inderdaad stoppen wanneer ze deze plek bereiken. En ik zie twee dames hier met hun telefoon. Ik ben van Radio de Leon. Jullie hebben meegelopen?
4: Ja.
2: Wil je wat zeggen? Jawel, wat is je naam?
4: Stefan
2: Lely. Je hebt meegelopen? Ben je niet moe?
4: Jawel.
2: Ja? Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen?
4: Ik heb geen idee, maar dat was echt lang.
2: Hoe lang? Vanaf hoe laat?
4: Ik denk vanaf 2 of zoiets. Ja.
2: Vanaf 2 uur? En het is nu?
4: 7 uur.
2: 7 uur? 3, 4, 5, 6. 5 uren lang?
4: Ja.
2: Oké. En voor welke groep heb jij gelopen?
4: Suriname Combo.
2: Suriname Combo. Oké. Ja, jullie hebben inderdaad Surinaamse panjes aan.
4: Ja.
2: Mag ik jou wat vragen? Je hebt ook gelopen?
4: Ja, klopt.
2: En jij bent?
4: Naija.
2: Ja.
4: Hoe
2: schrijf je dat?
4: N-I-J-A-H.
2: Oh, is heel makkelijk.
4: Ja.
2: Naija.
4: Ja.
2: En ben jij niet moe?
4: Jawel.
2: Oké, je hebt ook meegelopen. Hoe vond je het? Het
4: was wel gezellig.
2: Ja?
4: Ja.
2: Gedanst?
4: Ja.
2: De hele weg?
4: Ja.
2: De hele tijd?
4: De hele tijd.
2: Ricardo. Nou, ik vind het tof hoor.
4: Ja.
2: En wat vind je van carnaval?
4: Gezellig.
2: Is je eerste keer?
4: Ja, dat meedoen wel.
2: meedoen.
3: Ja.

0: doe ik volgend jaar weer mee.
1: Denk het wel.
0: Geweldig. Ja. Mag je bedanken, Naija?
1: Ja.
0: Oké, okay, jij ook, hè? En rusten uit straks, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Daar sprak net twee dames, die hebben meegelopen. En ze zijn ontzettend moe.
1: Nee.
0: En dat klopt. Dames, de groepen die bereiken de eindstreep en dan moet de muziek uit. Oh ja, geluid uit vanaf hier. Ja, ja, ik zie het staan. Oké. Okay.

Otro sweetie, maar bari moestapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het differente culturo wengri? Voor al uw jeetori in die differente fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida water. Restor. Pompeia. Bietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jaru susturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Beste luisteraars, u luistert nu naar Radio Hulde en mijn naam is Sharon Winter. Als eerste bedank ik de collega's van de vorige radio-uitzending. Vandaag is het woensdag 28 augustus. U kunt elke laatste woensdag van de maand luisteren naar het programma Hinora. In het maandelijkse programma bespreken we diverse thema's. Wat fijn dat u naar ons luistert. Bent u jarig of heeft u iets te vieren? Gefeliciteerd en maakt u er een leuke dag van. Maar hebt u een dierbare verloren? Dan wens ik u heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. Hoe ziet het programma er vandaag uit? We starten straks met de vaste rubriek van de heer Walter Boerne getiteld UBA. Daarna volgt het programma Hinora in gesprek met. Ik heb een telefonisch interview met een jurist werkzaam bij de vrouwenrechtswinkel. Daarna kunt u luisteren naar Hinora in gesprek met Nadja. Wij bespreken maandelijks verschillende jongerenthema's. Onze thema vandaag, de gevaren van social media onder jongeren. In het tweede uur kunt u luisteren naar de heer Romeo Bent. Zijn thema is de kloof met generaties. Het programma Hinora wordt afgewisseld met wereldse muziek. Ik onderbreek nu kort voor muziek en daarna kunt u luisteren naar de rubriek van de heer Walter Boerne.

0: Beste luisteraars, ik ga nu start maken met de rubriek van de heer Walter Boorne. Dag Walter Boorne.
1: Dag Sharon. Dag luisteraars.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Het gaat een gangetje.
0: Oké. Ja, en wat is je thema vandaag?
1: Mijn thema vandaag gaat over dat onmogelijk niet bestaat.
0: Ja.
1: Dus ja, daarop wil ik even wat met de mensen delen. Om te zien of ze geraakt worden, of dat ze geprikkeld raken, of dat ze dingen herkennen die kunnen helpen om ja, het natuurlijke uit jezelf te halen.
0: Ja. Ja, want je gaf aan dat we onze natuur niet willen kennen.
1: Nee, dat is inderdaad zo. Het is, ik merk gewoon dat we, ja, misschien overdrijf ik eens, maar we willen onze natuur niet kennen. We willen wel aspecten kennen van onszelf die ja, overduidelijk zijn. He, je bent man, je bent zwart, je bent wit, je bent dit, je bent directeur. Daaraan ontlenen we dan onze identiteit. Maar die weg die geleid heeft naar het kunnen functioneren, het kunnen groeien, het kunnen creëren enzovoorts, die weg willen we niet afleggen.
0: En weet je hoe dat komt?
1: Ja, het komt allemaal, onze natuur komt heel moeilijk en ongrijpbaar over door de angst die er eigenlijk daarover gecreëerd is. En aan de andere kant het gemak om die angst te overbruggen. Als iemand voor jou een probleem oplost, hoef je zelf niet die broeia en zo te ondergaan. Dan ben je die persoon dankbaar, je geeft die persoon geld of je aanbidt die persoon of wat dan ook. Maar dan heb je een probleem minder.
0: Mm-hmm.
1: Maar het betekent wel dat de verbinding die zou kunnen leiden tot een aaneenschakeling van creatie, doordat je zelf en op tijd beschik over je inhoud, dat die aaneenschakeling niet komt. Dus het is een heel lastig verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Om onze natuur te leren kennen, omdat dat heel moeilijk is geweest om dat überhaupt te kennen. En andere dingen voor in de plaats zijn gekomen die ons problemen opgelost hebben wat dat betreft.
0: Welke dingen zijn dat?
1: Ja, kijk, stel je voor, je bent dus heel intelligent op een bepaalde manier en je bereikt er iets mee, iets fenomenaals mee. Ja, dan kan daar een heel stelsel aan verbonden worden. Je kunt het scholing noemen, je kunt het fabrikage noemen, je kunt het cultuur noemen, je kunt het godsdienst noemen, je kunt allerlei dingen kun je daar aan ophangen. Maar als je één op één die dingen zouden vertalen naar jouw mogelijkheden, komt er eigenlijk heel weinig van jezelf daarin voor.
0: Mm-hmm.
1: Dus doordat het moeilijk was om zelf te ontdekken, hebben wij bevrediging gevonden in de dingen die erop lijken, maar de dingen die eigenlijk ervoor zorgen dat we echt een succes ervaren en we daardoor ja, misschien multimiljonair mee worden of wat. Maar het hoeft niet jouw uniciteit te zijn.
0: Nee. Ja, en je gaf ook in ons voorgesprek, dat hadden we dan gisteren, van als je uniek bent, kan een ander je niet lezen.
1: Nee. Als je uniek bent, kan je geïnterpreteerd worden, maar je kan niet gelezen worden.
0: Mm-hmm.
1: En de interpretatie hangt af van de beleving die iemand heeft en welke invulling die daaraan geeft. Maar het unieke wat jij bent en hebt, kun jij alleen maar kennen en aanvoelen en steeds meer, steeds over kunnen beschikken. En het moment waarop iemand dat al ziet en jij niet, heb je te maken met de interpretatie. Je hebt te maken met de uitkomst.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt niet te maken met die weg die geleid heeft tot die uitkomst. En je weet, als je dus, is net als met rekenen. Je kunt de sommetjes uit je hoofd leren. Maar als je de bewerking die erachter schuilt niet leert kennen, hoeft maar iets te veranderen, ja, heb je die som fout.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus hetzelfde is ook met onze natuur. Er zijn elementen die maken dat je dus uniek bent. En die aaneenschakeling om te komen tot de bevinding van uniciteit is net als een som. Die bewerking en de inhoud die erachter schuilt, die moet je kennen om alle soorten sommen te doorgronden en met alle soorten sommen van alles te kunnen doen. En het gaat om jezelf. Als je die elementen die jou tot mens maken, tot een uniek mens maken, leert kennen, kun je ze in oneindige variaties gebruiken en oneindige hoeveelheden. Het is gewoon, ja, het is geen wonder.
0: Mm-hmm.
1: Het is gewoon natuurlijk dat wij tot veel meer in staat zijn dan we eigenlijk onszelf in beperken.
0: Ja. En je hebt ook drie nieuwe woorden. Hè? Of zijn het er vier?
1: Vier,
0: waar we het ook over gehad hebben. Kan je de luisteraars daarover vertellen?
1: Nou, kijk. Wij kennen het begrip Jaja kennen wij, hè, in Suriname. Hè? Je kunt zeggen die genetische korrel die diepe in ons. Dat is gewoon een. Ja, er zitten elementen die maken dat wij zaken kunnen doen. Maar die vraag, zoals het zeggen, hè, die losse deeltjes die ons in staat stellen om dingen te maken, die hebben ook een bepaalde benadering. Kijk, het moment waarop je iets wil maken, iets wil creëren, dan moet je de elementen die daarvoor nodig zijn eigenlijk kunnen bevatten om ze in werking te laten komen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Het begint eerst met een idee. En dan ga je kijken, wat heb ik daarvoor? Als ik zeg ik wil pindasoep maken, dan moet ik gaan kijken, ja, wat moet in die pindasoep komen? Nou, de elementen die daarin voorkomen, noem ik dus het vermogen om vanuit elementen te denken en te creëren. Ik noem het elementariteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar wanneer je al die onderdelen bij elkaar hebt, moeten ze een bepaalde verband, een bepaalde verhouding gebruikt worden, waardoor die basis gelegd wordt voor die creatie. Ik noem het dan eigenlijk coherentie, hè.

0: coherentiviteit. En vervolgens ben ik verantwoordelijk om het hele proces en alles wat nodig is om uiteindelijk een kop soep op tafel te krijgen, goed te beheersen. Want anders is dat nou, het gaat overkoken of het gaat verbranden of wat dan ook. Nou, dat noem ik dus wederkerigheid. Want je moet opletten als dat ding kookt, je zak afvaja.
1: Ja.
0: Ja, als het te lang duurt, dat ding kookt, moet je hem op afvaja. Dus, nou, en uiteindelijk als je dus die elementen die je hebt verzameld tot een bepaald verband hebt gemaakt, waardoor je soep kunt gaan koken en je er ook op let, hè, dus die wederkerigheid, ontstaat er dus een pan soep. En dan krijg je dus dat gevoel van jaja. Je krijgt dat gevoel van ai mi vrokatori.
1: Ja.
0: Dat noem ik dus erkennigheid. Wij zijn in staat om dat te doen. Als we in staat zijn om dat te doen voor pindasoep, zijn we dat ook in staat om het te doen voor dingen die nog gecreëerd moeten worden. En dat is eigenlijk de simpele boodschap die ik heb voor alle luisteraars en ieder mens die dit hoort. Die natuur die je al in je hebt, die moet je op een creatieve inborst, op een creatieve, diepere manier leren kennen. Je gaat niet al die elementen kunnen kennen in één keer, maar de manier waarop ze voor jou gewerkt hebben, generaties lang, en ze ook in jou vertegenwoordigd zijn, die moet je boven water halen.
1: Mm-hmm.
0: En, want al die andere dingen, al die geweldige dingen die we voor elkaar kregen, die hebben er niet voor gezorgd dat wij als wezens op een creatieve en een constructieve en een verheffende manier met elkaar in verbinding komen. Als je kijkt in de wereld wat er gebeurt, al die oorlogen, al dat sectarisch gedoe, het heeft te maken met die vernietigende component in ons.
1: Mm-hmm.
0: Want het is niet van buitenarts dat het gebeurt. Maar zijn ook bewijzen van het moment waarop wij die dat creatieve van onszelf kennen, wij in staat zijn om fenomenale dingen voor elkaar te krijgen. En die gebieden weer, die bewijzen dat ik gelijk heb. Het is niet dat ik gelijk wil hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar die bewijzen van als je inderdaad elementair creëert, coherent het aan elkaar kunt zetten en wederkerig oplet dat het gebeurt zoals het hoort gebeuren, krijg je de erkenning van die creatie. En niets is verheffender dan erkenning van iets. Alleen het erkennen van vernietiging is ook zoiets. Of het nou Soedan is, of Gaza, of waar dan ook. Die erkenning van vernietiging geeft je zoveel energie dat je gewoon blijft doorgaan met vernietigen.
1: Ja.
0: Maar waar ik naartoe wil, die erkenning van creativiteit, die erkenning van het, eigenlijk het verheffen van jouw natuurlijke jaja en frafra en alles, die energie en eigenlijk die dynamiek is wat ik ieder mens gun.
1: Ja.
0: Dus ik probeer al jaren, ik heb ook gezegd, ik had natuurlijk ook al commercieel behoorlijk succesvol kunnen zijn, maar het nadeel van commercieel succes, dat wil zeggen dat je gefocust moet worden om iets wat werkt,
1: ja,
0: in geld om te zetten.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl mij gaat het erom die natuur die er is in verheffing om te zetten, in creativiteit om te zetten en ons te wapenen tegen de destructieve in ons.
1: Mm-hmm.
0: Is wat ik eigenlijk mensen gun. En dan, doordat ik het op deze manier gedaan heb, ben ik uiteindelijk losgekomen van alle overtuigingen en alle voorbeelden die zouden kunnen aantrekken om niet naar jouw diepere te kijken vanuit de creatieve kant. Die heb ik kunnen loslaten.
1: Ja.
0: En ik gun het ieder mens om dat ook te kunnen loslaten en te gaan naar die creatieve elementen. Die creatieve samenhang, coherentie, die creatieve wederkerigheid en die creatieve erkenning die in ieder mens zit. Om dat te leren kennen en te gebruiken en over te dragen aan je nageslacht. Net zoals onze voorouders ons dingen hebben aan ons overgedragen. Maar wij zijn nu eigenlijk aan de beurt om die verandering te maken.
1: Ja.
0: Door te weten wat die creatieve, die beren van ons is.
1: Mooi, Walter. Walter, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Het was weer interessant. Ik ga straks de luisteraars je telefoonnummer doorgeven en ook de website van jou.
0: Dankjewel.
1: Nou, Walter.
0: En een fijne uitzending, Sarah.
1: Dankjewel. En dan spreken we elkaar volgende maand weer.
0: Zeker, Sarah.
1: Ja, nog een fijne dag. Dag, Walter.
0: Dag, Walter. Dag, Sarah. Dag, luisteraars. Doei, doei.
1: Beste luisteraars, u heeft net geluisterd naar de heer Walter Boerne met zijn maandelijkse rubriek. Wilt u meer informatie? Dan kunt u de heer Walter Boerne bereiken op het telefoonnummer 06 51 10 19 92. Ik herhaal 06 51 10 19 92. Maar ik verwijs u ook naar zijn website www.naturex.nl. Ik onderbreek nu kort voor muziek. En daarna maak ik een start met het programma Hinora in gesprek met.

0: Beste luisteraars, ik ga nu een start maken met Hinora in gesprek met Rasha Assarau. Ze gaat straks zelf haar naam zeggen. Kan je jezelf even voorstellen?
1: Hi, goedemiddag. Mijn naam is Rasha Assarau en ik ben jurist bij bureau Clara Wichman. Dat is een organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten.
0: Ja.
1: Om de juridische en maatschappelijke positie van vrouwen te verbeteren in Nederland. En dat doen we onder andere door strategische zaken. Maar ook bijvoorbeeld door juridisch advies te geven vanuit de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Dat is een project van bureau Clara Wichman.
0: Oké. Ja, en wat voor soort adviesvragen geven jullie vrouwen als ze bij jullie terechtkomen?
1: Dat kan van alles zijn. Maar waar we nu de meeste vragen over krijgen is over het persoon- en familierecht. Dus echtscheiding. En de omgang met de kinderen. Hoe dat geregeld kan worden. En de alimentatie. Of ze daar recht op hebben. Dus eigenlijk ze willen een advies over hoe...

0: hoe zo'n procedure verloopt, een echtscheidingsprocedure, wat ze kunnen verwachten en wat hun rechten zijn. En hoe ze dat kunnen behalen. En wat wij doen is eigenlijk eerste lijn juridisch advies geven. En we kunnen niet bij een procedure zelf helpen, maar daarin kunnen we dan verwijzen naar advocaten waar we mee samenwerken. Advocaten in Amsterdam, die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld echtscheidingen. Maar andere rechtsgebieden zijn het huurrecht. Hè, dus als er gebreken zijn in het huis, dat we daar advies in kunnen geven of mee kunnen denken van wat moet er allemaal in een brief naar de woningbouwcoöperatie of arbeidsrecht. Hè, mensen die bijvoorbeeld ziek zijn geweest. En problemen hebben met de reïntegratie, wat zijn hun rechten? Of als ze een vaststellingsovereenkomst krijgen waarbij wordt gezegd dat we willen afscheid van elkaar nemen, wat kunnen ze dan meekrijgen? Wat moeten ze dan ondertekenen? Dus dat ze eerst even advies inwinnen voordat ze zomaar iets gaan ondertekenen. Zwangerschapsdiscriminatie, hè? Dus een vrouw die zwanger is en dat aangeeft op werk en dan contract bijvoorbeeld niet wordt verlengd.
1: Dat heb je ook veel, hè, dat gebeurt.
0: Ja, zeker. Dus eigenlijk van alles kan er langskomen. Maar dit zijn een beetje de belangrijkste zaken die wij krijgen. En ook verblijfsafhankelijk recht. Dus dat betekent vrouwen die bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben in Nederland. Maar op grond van hun relatie of huwelijk.
1: Mm-hmm.
0: En als die relatie of huwelijk niet goed loopt. Of ze willen uit elkaar. Of er is sprake van huiselijk geweld. Dan kunnen ze hun verblijfsrecht verliezen in Nederland. En dan willen ze ook advies hoe ze toch misschien hier verblijfsrecht kunnen krijgen, zelfstandig, los van de partner. Want anders blijven ze in zo'n relatie zitten die niet goed is voor hen of waar ze niet meer gelukkig zijn. En dan kijken we of er manieren zijn om zelfstandig verblijfsrecht aan te vragen.
1: Ja.
0: En daar krijgen we ook nogal geregeld vragen over.
1: Oké, dus maar hoe verloopt zo'n traject bij jullie? Je komt met een adviesvraag. En als het bijvoorbeeld jullie zien van dat ze naar de rechter kunnen gaan, dan verwijzen jullie door.
0: Ja, wat wij doen is eigenlijk, er komt iemand op intake. En dat kan zowel op afspraak via onze website vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl. Als telefonisch of op inloop. Dus we hebben spreekuren in drie stadsdelen. In Zuidoost, Noord en in West. En dan kunnen mensen ook zo binnenlopen tijdens het spreekuur. Maar ze kunnen dus ook op afspraak komen.
1: Ja.
0: En dan wordt iemand te woord gestaan door twee juridische adviseurs. Die de vragen stellen van wat is er precies aan de hand? Waar heb je vragen over? Waar kunnen we eventueel bij meedenken? Nou, dan wordt het verhaal verteld en daar gaan de juridische adviseurs mee aan de slag. Dus je krijgt niet gelijk advies, maar de vraag wordt dan uitgewerkt door de adviseurs. En dan 2 weken daarna komt er een vervolgafspraak. Dus de persoon krijgt bij de intake gelijk een vervolgafspraak voor 2 weken later.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt het advies gegeven. En dan wordt er dus inderdaad uitgezocht wat de vragen zijn, wat de situatie is en wat de rechten zijn en welke route het best bewandeld kan worden. En soms zijn dat meerdere antwoorden. Dat kan zijn, nou, probeer eerst zelf een brief te schrijven. Of misschien is het toch goed om even een advocaat te spreken. Dus wat we dan doen is een warme overdracht. En dan bellen we een advocaat, kijken of die advocaat ruimte heeft. Om te zorgen dat die cliënt met de advocaat in contact komt. En dan wordt het door de advocaat overgenomen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan het zijn inderdaad dat als er een procedure nodig is, dat het uiteindelijk ook nog bij de rechter komt.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook zaken waarbij het helemaal niet naar de rechter hoeft. En dan kan het eigenlijk door even advies te geven of even wat belangrijke zinnen die in een brief gezet kunnen worden.
1: Help u naar de werkgever.
0: We schrijven niet zelf op ons briefpapier een brief uit. Maar wat we doen is, we denken mee met wat er in een brief kan. En we kijken ook afhankelijk van hoe hulpbehoevend een cliënt is. Hè. Als een cliënt het zelf kan en ook wel bijvoorbeeld zelf dat kan uitprinten, dan doen we het. Hè, dan laten we de cliënt het vooral doen. We willen iemand niet, we willen iemand zelf redzaam houden en maken. Maar als we merken dat een cliënt dat niet zo goed kan, dan kijken we of we dat bijvoorbeeld voor iemand kunnen uitschrijven, uittypen en kunnen printen en meegeven. Maar dan niet op briefpapier van de vrouwenrechtswinkel. Dat doen we dan niet. Mm-hmm. Maar we schrijven er dan bijvoorbeeld wel bij. Deze brief is mede mogelijk gemaakt door de vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Zodat de tegenpartij dan wel weet dat iemand juridisch advies heeft ingewonnen.
1: Oké. Okay. En is zo'n advies geheel gratis?
0: Ja, zeker. Onze adviezen zijn gratis. We zijn een vrouwenrechtswinkel, een project van bureau Klare Wichman. En de gemeente Amsterdam die subsidieert het.
1: Ja.
0: Dus het is gratis.
1: Ja, en wat vind je zo leuk aan jouw werk?
0: Ik vind het heel twee kanten. Dat je mensen kan helpen die dat nodig hebben. Dat geeft voldoening en dat je mensen daar ook in kan empoweren. Dus we kijken ook van, wat kunnen mensen zelf? Dat ze zelfstandig blijven of zelfstandig gemaakt worden. En dan specifiek vrouwen. Dus dat vind ik heel mooi. En wat ik ook mooi eraan vind is, onze juridische adviseurs zijn rechtenstudenten. Zij leren hier heel veel van. Hè. Zowel gewoon maatschappelijk, dat ze zien wat er allemaal speelt. Maar ook juridisch leren ze heel veel. En wij begeleiden daarin. Als juridisch experts kijken mijn collega Marlies Vechter en ik mee. En wij coachen daarin, begeleiden daarin. En wat we zien is dan, hè, aan het begin van het jaar, dan zijn de studenten nog een beetje onzeker. Weten ze nog niet heel veel af van bepaalde rechtsgebieden. En aan het eind van het jaar zie je dan dat ze daar echt een ontwikkeling in hebben gemaakt. En dat vind ik ook altijd wel heel mooi om te zien. Dat je daarmee eigenlijk studenten klaarstoomt voor de praktijk. Maar ook voor juist de praktijk die nu wat minder populair is. De sociale advocatuur is aan het vergrijzen. Je kan daar het kost veel geld voor de overheid om dat te blijven aanbieden. Dus rechtsbijstand voor mensen die dat nodig hebben. Dus dat ze dan geholpen worden bij een advocaat en de kosten daarvan. En je kan er dus ook niet heel veel geld mee verdienen. En we proberen toch op deze manier ook weer te laten zien dat dit een hele mooie manier is om je bijdrage te leveren aan de maatschappij. En dat het heel belangrijk is. En we hopen daarmee ook studenten daar weer even de aandacht op te vestigen. Dat dat ook een manier is om in het juridisch werkveld jezelf te bewegen. En we zien ook wel, dat is ook heel leuk om terug te zien, dat er studenten zijn die zeggen, ja, door deze praktijkervaring zou ik heel graag in de sociale advocatuur willen werken.
1: Oh, dat is wel mooi. Mooi. Ja, en hoe kan men jullie bereiken?
0: Ze kunnen ons via de website www.vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl vinden en dan een afspraak inboeken. En ook eventueel dat staat ook op de website. Mm-hmm. Dan hebben we dus locaties, hè, de verschillende locaties in West, Noord en in Zuidoost.
1: Ja.
0: En telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen van 10 tot 4. Ja. En dan kan ik even het nummer noemen. Dat is 020
1: ja.
0: 700 88 25.
1: Ja.
0: Dus 020 700 8825.
1: En van 10 tot 4 uur.
0: Ja, van 10 tot 4, van maandag tot vrijdag. En de locaties hebben spreekuren. Elke locatie heeft 2 spreekuren in de week. En ik zal even opnoemen in locatie West, Bos en Lommerweg 383 is dat maandag van 1 tot 4.
1: Ja.
0: En donderdag van 5 tot 8. Dus we hebben ook een avondspreekuur. En in locatie Noord, dat is in de openbare bibliotheek Bannen. Bezaanjachtplein 243.
1: Mm-hmm.
0: En daar zijn we open van op dinsdag van 5 tot 8, dus ook in de avond. En vrijdag van 10 tot 1. En die vrijdag van 10 tot 1 hebben we ook in Noord bij buurtteam Volenwijk op de Mosveld 8D een spreekuur. Dus vrijdag van 10 tot 1 hebben we in Noord op 2 plekken spreekuur.
1: Ja.
0: En in Zuidoost zitten we in stichting Minami, Bijlmerplein 145. En daar hebben we spreekuur van, op dinsdag van 10 tot 1 en op donderdag van 1 tot 4.
1: Oké. Okay. Nou, ik wil je bedanken voor je bijdrage.
0: Ja, graag gedaan.
1: De luisteraars kunnen op de website ook het een en ander vinden als ze meer informatie
0: zeker.
1: Willen. En nog bedankt.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
1: Jij ook, hè?
0: Dank u, dag.
1: Dag. Beste luisteraars, ik heb net geluisterd naar een dame die verteld heeft over de vrouwenrechtswinkel. En de website is www.vrouwenrechtswinkel.nl. En het telefoonnummer is 020 700 88 25. Maar ik onderbreek nu even voor muziek en dan ga ik weer een start maken met het programma Hinora in gesprek met.

0: Beste luisteraars, ga nu een start maken met Hinora in gesprek met Natja. Dag Natja.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat het ermee?
1: Op zich goed, maar wel een beetje moe.
0: Ja, hè? Oh.
1: Ja, maar op zich, het komt vast wel weer goed hoor. Ik heb gelukkig volgende week een paar dagjes vrij. Dus
0: dan kan ik
1: wel een beetje tot rust komen. Ja.
0: Ja, lekker een paar dagen vrij.
1: Ja, zeker. Want vorige week begint ook de studie weer. Dus toen dacht ik, laat ik toch maar nog een paar dagen voordat de studie begint opnemen.
0: Ja, je hebt gelijk. Ja.
1: En hoe gaat het met jou?
0: Nou, met mij gaat het goed. Ik heb nu even mijn vrijwilligersactiviteiten. Heb ik ook even een break. En eind september beginnen we weer voor de kinderen activiteiten te organiseren. Ja. En voor de vrouwen. Maar nu heb ik het even rustig tot weer eind september. Dan gaan we weer van start.
1: Ja.
0: Ja. En onze thema is social media. En social media is steeds belangrijk voor ons geworden. Ook voor jongeren. De generatie ouders van nu kent in ieder geval nog een tijd zonder Facebook en WhatsApp. Maar onze kinderen hebben nu een volledig levensgeschiedenis. Al vanaf de aankondiging van de zwangerschap of social media. De gevolgen hiervan kunnen vergaand zijn. Ja, daar gaan we het over hebben.
1: Ja, klopt. Eigenlijk een beetje de gevaren van social media onder de jongeren.
0: Ja.
1: Ik ben zelf natuurlijk... in principe was ik geboren op het moment dat net internet was uitgevonden eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk de hele start van internet tot nu heb ik allemaal meegemaakt.
0: Ja.
1: En ik betrap mezelf af en toe ook wel van dat ik iets te lang op bijvoorbeeld Instagram zit dan dat ik zou willen. Maar ik weet dat social media heeft dus wel een negatief gevolg voor jongeren. Zoals bijvoorbeeld dat je misschien buitengesloten raakt omdat je toch meer gefocust bent wat op social media speelt. Of er is risico op minder concentratievermogen en er is ook bijvoorbeeld slaaptekort. Ik had volgens mij uit onderzoek had ik gevonden dat, volgens mij was het een onderzoek van vorig jaar, dat 2,2 miljoen Nederlanders zich minder gelukkig voelen door het gebruik van social media. En dat is dan in een leeftijdscategorie van 15 jaar en ouder.
0: Oké.
1: Ja, dat is best wel een flink grote groep. En deze uitspraak komt ook eigenlijk met name vanuit de generatie Z en de millennials. En dat is natuurlijk echt de generatie van begin tot nu. Instagram, TikTok, Twitter, alle dat soort dingen mee heeft gemaakt. Dus ja, het is eigenlijk wat ik altijd vind van let een beetje op elkaar eigenlijk ook op social media voor als er iets gebeurt.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk heel lastig omdat het lijkt mij natuurlijk om daar grip over te hebben wat er precies gebeurt.
0: Dat klopt. En naast dat soort gevaren zijn er natuurlijk ook weer andere gevaren. Zoals sommige mensen plaatsen foto's van zichzelf.
1: Ja.
0: En dat kan dan weer ook weer gebruikt worden door anderen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld je stuurt in vertrouwen een bloot foto voor iemand. En uiteindelijk wordt het doorgestuurd naar andere mensen.
1: Ja.
0: Dus daarom is
1: dat is echt.
0: Daarom is het advies ook om niet te veel te onthullen op internet over jezelf. En ook niet waar je woont.
1: Ja.
0: En ook, social media, je privacy is het allerbelangrijkst.
1: Ja, klopt. Het laatste wat je al zegt van laat ook inderdaad niet zien waar je woont. Maar als je bijvoorbeeld foto's of video's maakt van je huis, laat ook dan niet de route zien van binnen het huis.
0: Ja, hoe je huis er precies uitziet.
1: Ja, precies. Dat is natuurlijk voor inbrekers en zo is dat natuurlijk heel handig om te weten. Maar dat zou je dus ook niet moeten doen.
0: Nee, klopt. En ook van wat je op social media zet, dat het er altijd blijft staan.
1: Ja, klopt.
0: Ik bedoel, als je later in je toekomst naar de universiteit gaat of naar een hogeschool en je hebt ooit pikante foto's op je site geplaatst, kan dat ook gevolgen voor je hebben.
1: Ja, en ook voor werk, voor je carrière.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk zo, een werkgever doet altijd voordat je in principe op gesprek komt voor een sollicitatie, gaan ze natuurlijk op internet kijken of er al iets van je van je bekend is.
0: Mm-hmm.
1: En of het nou LinkedIn is of toevallig op Google. Al die dingen die staan overal op het internet. Dus inderdaad, wees heel voorzichtig met wat je dus op social media plaatst. En ook mensen kunnen misbruik natuurlijk maken van je foto's. Want je hebt nu tegenwoordig AI,
0: mm-hmm.
1: de artificial intelligence. Mensen kunnen dus ook gewoon een foto van jou maken terwijl je het helemaal niet hebt gedaan, bijvoorbeeld. Dus dat is ook het risico van social media en überhaupt het internet.
0: Ja, dat is zeker zo. En daarnaast heb je ook het pesten, maar dat is vaak bij kinderen zo, cyberpesten.
1: Ja.
0: Dus voor jongeren, ik denk dat voor iedereen een gevaar is. En voor ouderen die jonge kinderen hebben, is het het beste om de kinderen te wijzen op de gevaren die er spelen.
1: Ja, en ook voor ouderen is het natuurlijk ook precies hetzelfde. Want tegenwoordig heb je allemaal de phishing en allemaal van die scamberichten.
0: Ja.
1: En ouderen kunnen natuurlijk niet zo goed onderscheiden of het nou toevallig wel een familielid is of toch iemand die geld probeert te krijgen van een ouder iemand. Dus dat is ook heel lastig om grip op te hebben. Maar je let er zeker op, zowel bij ouderen als jongeren, maar ook kinderen.
0: Ja, dat is waar. Of mailtjes van de bank en het blijkt niet eens van je bank te zijn.
1: Ja.
0: Al dat soort dingen.
1: Ja, en dat soort dingen kan je natuurlijk wel altijd een beetje controleren. Als je dus op het e-mailadres drukt, kan je zien of dat eigenlijk vanuit de bank komt of dat een hele rare e-mailadres is.
0: Mm-hmm.
1: Blijkt dat zo te zijn, dan moet je hem eigenlijk meteen verwijderen. En dan in de prullenbak nog een keer verwijderen eigenlijk. Dus je moet hem dubbel verwijderen. Dus dan eigenlijk nooit zomaar linkjes openen ook. Dat is ook weer een gevaar natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dat is zeker een hele goede tip om het dus dan ook uit je prullenbak te verwijderen.
1: Ja, dus dan moet het wel dubbel gedaan worden inderdaad. Want anders blijf je maar dat soort mailtjes krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan uiteindelijk ook blokkeren, maar dat is natuurlijk wat omslag. Dus dubbel verwijderen is
0: het allerbeste. Oké. Nou, Natja, ik wil je bedanken voor je bijdrage. We hebben de luisteraars wat verteld over social media, de gevaren. Ik had net ook een jurist van de vrouwenrechtswinkel in de uitzending.
1: Ja, heel interessant.
0: Ja, zeker. En zij heeft ook de nodige informatie gegeven.
1: Ja.
0: Maar Natja, nog bedankt voor je bijdrage. En we spreken elkaar volgende maand weer.
1: Nou, tot volgende maand.
0: Ja hoor, dag Natja.
1: Doei.
0: Nou beste luisteraars, u heeft net geluisterd naar Hinora in gesprek met Natja. We gaan er straks even tussenuit voor de verplichtingen. Ik wil u nogmaals de gegevens van de Vrouwenrechtswinkel doorgeven. Dus www.vrouwenrechtswinkel.nl. Daar kunt u alle informatie vinden. En ze zijn bereikbaar op het telefoonnummer 020-700-8825. Ik herhaal nog een keer. 020-700-8825. Maar we gaan nu weer even naar muziek luisteren.

0: Ron van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturu Import en Export Production is een differenti culturu wengri voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen, take you krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra.

0: souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Pannies, pamoni, oshade, nanga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Kjaruzu sturu, nanga 3-foot patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Beste luisteraars, ik ga nu een start maken met Hinora in gesprek met Romeo Bent. Dag Romeo.
1: Hey Sharon, hey luisteraars.
0: Hoe gaat het met je?
1: Het gaat. Druk hè, het is ook nog mooi weer.
0: Ja, zonnig weer hè, heerlijk.
1: Precies.
0: Ja, precies. Is het druk op Schiphol nu?
1: Het is vandaag weer iets behoorlijk druk.
0: Mm-hmm.
1: Behoorlijk druk. Ja. Dus dat kunnen mensen ook een beetje aan de achtergrondgeluiden misschien horen, maar het is behoorlijk druk vandaag.
0: Ja, het zijn met name mensen die weer terugkomen van vakantie.
1: Het zijn mensen. Met name, kijk, want ook al zijn mensen, delen van het land nog in vakantiestemming, zijn er toch wel flink wat mensen die weer moeten beginnen, die dus nu onderweg zijn van. Maar ook heel veel mensen die van hier terug moeten. Hè?
0: Ja.
1: Voor die begint het namelijk ook.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, want volgende week gaan de kinderen weer naar school.
1: In Noord-Holland, ja. Dan is het weer aanpakken voor ze.
0: Ja.
1: Er zijn nog wel delen die Danen nog hebben, maar... Nou ja, het is elk jaar weer hetzelfde eigenlijk. Maar voor sommige mensen begint er dan gewoon een hele nieuwe cyclus.
0: Ja.
1: Kinderen gaan voor het eerst naar de middelbare school, anderen gaan voor het eerst studeren. Dus het is altijd wel een big deal... voor een deel van de bevolking op zo'n moment. Maar dat geldt niet alleen voor het kind wat het zelf ondergaat, maar ook voor de omgeving, de ouders, familie.
0: Mm-hmm.
1: Dus. Maar dat is een mooie inleiding tot waar we het vandaag over moeten gaan hebben.
0: Ja.
1: We gaan het hebben toch over een generatiekloof.
0: Ja, daar gaat het over.
1: Die we allemaal op een x-moment in ons leven mee te maken krijgen of hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, we gaan kijken wat

0: is eigenlijk een generatiekloof. Dan eigenlijk in de omschrijving zit al precies ook de oplossing. Dus als je gaat kijken naar een generatiekloof, dan is dat eigenlijk een gebrek aan, of zelfs het ontbreken van communicatie tussen generaties. En communicatie moet je dan heel breed zien, want dit komt door die verschillen in bijvoorbeeld smaak, gewoontes, meningen, opvattingen, opvoeding, et cetera. Ja?
1: Ja.
0: Dus er is een gebrek aan begrip. En dat is dus wat wij dan generatiekloof noemen. Eigenlijk is het meer een soort psychologische kloof.
1: Mm-hmm.
0: Ja, die misverstanden en gebrek of kwaliteit aan communicatie tussen oudere en jongere generaties veroorzaakt. En mede, dat wordt eigenlijk ook mede veroorzaakt door de snelle ontwikkeling eigenlijk van de samenleving. Want je ziet hoe snel de tijd rent. In de vorige eeuw leefde je eigenlijk met 2 of 3 generaties in dezelfde levensstijl. Kijk hoe lang mensen thuis bleven wonen.
1: Dat is waar.
0: Ja, omdat de ontwikkeling gewoon zeer langzaam verliep. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt hoe snel de wereld is verlopen, de meeste mensen kunnen niet eens meer vertellen wanneer COVID eigenlijk was. Was het nou al 5 jaar geleden, 3 jaar geleden?
1: Dat is
0: waar. Zo snel gaat het. Het is heel raar. Ja, nou, en de meeste ouders kennen of begrijpen de meeste moderne gadgets en apparatuur of dingen die kinderen leuk vinden, niet eens. Ja, kijk, op de een of andere manier voelt het alsof je kindje, neefje, nichtje in een vreemde taal spreekt waar je geen idee van hebt. Wat is bijvoorbeeld LOL bij een
1: appje? Ja, klopt, al die afkortingen.
0: Ja, wie zijn die Taylor Swift of die Cape of waar ze het steeds over hebben? Ja, dit is niks anders dan een generatiekloof. Je moet het begrijpen, zodat je denkt generatiekloof kan overbruggen.
1: Hmm.
0: Dus als je jezelf ooit een zin hoort beginnen met, weet toen ik zo oud was als jij.
1: Ja, bla, bla, juist. Ja.
0: Ja. Terwijl je met een kind praat, is de kans groot dat je allebei met een generatiekloof te maken hebben. Als je gaat kijken, want het zit aan beide kanten. Hè? Het is niet zo dat het alleen aan de ouders ligt. Het ligt ook aan de kinderen. Dus als je gaat kijken, tips voor kinderen. Nou, dan heb, zei ik al in het begin, de oplossing zit al in de omschrijving. Nou, communicatie of gewoon praten, dat is de eerste stap die je moet zetten om een generatiekloof te verkleinen. En het gebrek aan communicatie tussen kinderen en hun ouders is hier van de reden. Ze moeten gewoon in gesprek blijven met hun ouders. En je weet, in puberteit heb je vaak dat je al afstand neemt. Je deelt niet alles meer met je ouders.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en daar begint het aan het. Ja, want hoeveel kinderen praten met hun ouders over alles waar ze zin in hebben. Of het dan gaat om hun dagelijkse routine of de laatste dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven. En het gekke is, als je er wel mee begint, dan merk je als kind dat jij en je ouders na verloop van tijd veel hechter zijn. Want er is een gevoel van openheid en ja, zwaar woord verlegenheid tussen ouder en kind.
1: Mm-hmm.
0: Ja? En dat krijg je al door, zeg maar, meer tijd. Dat is eigenlijk het tweede ding, meer tijd samen te brengen. Puberteit, en die rekt vaak vanaf 12 tot ergens halverwege 20 soms. Ja, nou ja, kijk, je brengt steeds minder tijd door met je ouders.
1: Dat
0: je hebt
1: waar.
0: Dat je verplichtingen moet op vakanties en al dat soort dingen. Maar daarbuiten bemoei je niet met ze. Ja, dus ongeacht of je nou het gekrat of van je ouders nou leuk vindt of niet, je zou moeten proberen meer kwaliteit tijd met ze door te brengen. Ja, al is het maar een voetbalwedstrijd gaan of welke sport je ouder ook leuk vindt. Of met je moeder kan je gaan avondwinkelen of samen gaan shoppen. Dus niet voor jou alleen gaan shoppen. Ja, want vaak is dat het enige wat ze wel willen. Ja, ik ga niet mee met jou om te shoppen, want dat vind ik helemaal niks, die spullen waar jij naar kijkt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar gewoon meegaan een keertje. Dat vinden mensen ook heel apart. Dat je met je eigen kind koffie of thee ergens gaat zitten drinken. Dat is zo'n rare gewaarwording voor veel mensen.
1: Ja.
0: Je kan het gewoon doen. Je doet het met vrienden en kennissen.
1: Klopt.
0: Waarom zou je het niet met je ouders of met je kind kunnen doen?
1: Ja, ja? Maar vaak een bepaalde leeftijd schamen ze zich om met hun ouders op pad te gaan.
0: Ja, terwijl als ze zitten, dan vinden ze het opeens leuk. Want je gaat opeens over andere dingen praten. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Een ander ding is ook toon echte. Ze noemen het gebaren, maar je kan het ook beter omschrijven als acties. Omdat, wat zeggen we, daden en gebaren en acties zeggen veel meer dan woorden. Ja?

0: een simpel voorbeeld is van, wat geven je ouders op verjaardagen? Of op vader of moeder. Nou, sommigen geven helemaal niks vanaf een bepaald leeftijd. Maar je zou het niet kunnen geven wat ze leuk vinden.
1: Klopt.
0: En je weet, als ouder ga je nooit aan je kind vragen van, hey, ik wil voor mijn verjaardag die Lamborghini hebben. Nee, je bent al blij als je iets klein krijgt. Maar soms krijg je zelfs dat kleine niet eens, ja? En dat zou al schelen, terwijl je wel verwacht dat zij aan jou van alles geven. Nou, een ander ding is, deel je problemen. Kijk, we zijn allemaal klein geweest, dus we weten ook, je wil je ouders niet met van alles.

0: te wakker ligt van een bepaald probleem. Ja? En natuurlijk de eerste keer dat jij vertelt dat je dat zakgeld wat jij hebt vergokt, ja, zullen ze ook niet blij zijn. Maar ze zullen wel met je gaan proberen te kijken van hoe kunnen we het oplossen. Want als ouder wil je toch altijd aan de kant van je kind staan.
1: Ja, het beste, hè?
0: Ja, precies. En een ander ding, en dat woord wordt te makkelijk gebruikt, maar als je echt voelt en weet wat het betekent, weet je dat je het niet makkelijk gebruikt, maar respect is niet het woord alleen uitspreken. Respect is wederom vanuit acties. Je kan niet respect afdwingen met geweld.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is klinkklare onzin. Dat is alleen maar angst. Maar je kan in kleine dingetjes kan je tonen dat je respect hebt voor mensen. Mensen laten uitpraten en laten luisteren. Ja? Sorry.
1: Mm-hmm.
0: Een ander ding is van... Je wil graag als met respect en volwassen behandeld worden als kind, maar dan moet je ook verantwoordelijk handelen. Want er komen heel veel verantwoordelijkheden op je af. Ja, en je moet het zo snel mogelijk realiseren. En ouders vinden het fantastisch om te zien hoe hun kinderen zich volwassen gedragen en als volwassenen gedragen. Maar dan bedoel ik dus niet dat verkeerde volwassen, maar echt vanuit verantwoordelijkheid. Dat doen. Maar nee, ik ga wel stappen, maar ik kom op tijd thuis, omdat ik weet, ik heb overmorgen heb ik nog een project waar ik niks voor gedaan heb. Daar hebben mensen veel meer respect voor. Niet alleen dat je het zegt, maar dat je het ook echt doet.
1: Dat klopt.
0: Ja? En ook heel belangrijk, je moet gewoon veel geduld hebben. Ja? Er zijn heel veel situaties waarin je als kind zin hebt om het op te geven, terwijl je ze een aantal kwesties moet laten begrijpen waarover je verschilt van meningen. Wat mensen vaak niet begrijpen, zowel ouder als kind, je kan verschil van mening hebben, ja, maar dat mag omdat voor een kind is het een ontwikkelingsproces.
1: Uh-huh.
0: Je moet je ideeën kunnen toetsen aan een ander, maar ook als ouder moet je een keertje kunnen zeggen van hey, zo had ik het helemaal niet bekeken, ik zie het alleen maar vanuit mijn standpunt. Ja? Kijk, dus dat zijn dingetjes... die meer aan de kant van het kind zitten, maar je hebt natuurlijk ook van de ouder kant, en dat is wederom communicatie. Kijk, je moet je kind echt laten beseffen dat je echte, oprechte belangstelling voor hem hebt. Dus dat is niet willen bemoeien wat er bij dat vriendje of vriendinnetje, of ze nou eindelijk een keer verkering hebben, of al dat soort dingen. Al dat soort details, als het kindje wil vertellen, gaat hij het vertellen.
1: Dat klopt.
0: Ja? Dat hoef je er niet uit te halen. Ja, maar je moet ze wel duidelijk maken dat als ze een keer willen praten, dat je daar klaar voor zit. En het vervelende is, dat moment kun je niet kiezen. En het zal soms gebeuren op een moment dat je eigenlijk daar helemaal geen zin of geen tijd voor hebt. Maar dan moet je dus zin maken. Ja,
1: ja,
0: dat klinkt heel dingend, maar soms moet je zin maken ook voor andere dingen. Ja, nou, en het is niet zo moeilijk om op de hoogte te blijven van de huidige trend. Kijk, je hoeft niet meteen met die populaire woorden te gaan gooien, want dan maak je je belachelijk bij een kind. Als je denkt, ja, je weet zelf dat als je sommige dingen gaat zeggen, dan moet je niet kijken, die probeert ook moderne te... Maar het is gewoon, je kan het aan horen vragen, ja, wat is het nou eigenlijk, die K-pop?
1: Ja.
0: En is die telefoon echt zo goed? Wat maakt haar zo goed en zo? Dan toon je interesse. Je gaat het niet meteen afkatten en zeggen... nee, vroeger was Elvis, die was echt goed.
1: Ja,
0: en
1: niet, ja, nee,
0: dus, dan begin je al verkeerd, ja?
1: Ja.
0: Dat slaat ook meteen op dat vergelijk niet. We moeten leren accepteren dat tijden gewoon zijn veranderen. Je kan gewoon dingen zeggen van... toen ik zo oud was als jij. Het is, dingen waren gewoon anders. Het was een hele andere tijd. Als je ook kijkt... Kinderen leven in een hele andere wereld dan wij nu. Ja? Het is ook belangrijk om vergelijkbare interesses te vinden. Om een simpel voorbeeld te geven, ik woon dichtbij Arena en Ziegeldoom. En wat je daar regelmatig ziet, zijn oudere mensen die hun kinderen meenemen naar een concert van een groep waar zij gek op waren vroeger.
1: Oh,
0: en dat is hartstikke leuk om te zien. Met name zie je dat bij van die rock bent.
1: Uh-huh.
0: Dan zie je dus als dat is met kinderen die dus ook dan wel gekleed zijn. En zo blijft die muziek blijft gewoon overeind. Omdat je leert van elkaar. Je hebt ook ouderen die met kinderen meegaan naar wat hun leuk vinden. Dat hoeft niet iedereen te doen, maar het is maar een idee om een eerste stap te zetten. En dan ga ik iets zeggen wat ook al...

0: het, het verkeerd soms kan vallen, maar het is echt eerlijk. En wat daarmee bedoel ik, want kijk, er zullen altijd conflicten zijn tussen jou en je kind, ja?
1: Ja.
0: Ouders vinden, ik heb zoveel opvoedingsgedrag voor mijn kind, dus ze moeten naar me luisteren. Je weet, wij zijn van generaties dat ouders dat altijd dachten.
2: Ja,
0: ik heb dat, jij luistert naar mij.
2: Ja.
0: Ja? Mm-hmm. En doe je het niet, dan heb je me over het niet. Maar daar, nee, maar dat is geen eerlijke manier van vechten, want het kind was er niet. Als het kind er was, had die misschien die offers gelegd, weet je?
2: Ja.
0: Dus en wanneer er dus een keer ruzie ontstaat, kan je die ruzie niet beëindigen met een, ja, maar toch, en ik vind dat, dus je gaat het doen. Dan weet je, dat kind gaat naar zijn kamer toe of loopt weken, maanden met wrok rond van, hé, maar je had helemaal geen gelijk.
2: Mm-hmm.
0: Maar alleen omdat je maar ouder bent, moet ik je gelijk gaan geven.
2: Ja, klopt. That's
0: ja?
2: Mm-hmm.
0: En al die dingen, die kan je samenvatten dat je open en bereid moet zijn om zo'n generatiekloof proberen te overbruggen.
2: Mm-hmm.
0: Dus kort samengevat, ja, je moet elkaars perspectief weten te begrijpen. Ja? Kijk, als oude generatie heb je meer levenservaring en wijsheid. Maar die jonge generaties zijn innovatief en technologisch onderlegd.
2: Mm-hmm.
0: Ja, daarom zie je het. In sommige buurthuizen hebben ze dat jonge kinderen leren oudere mensen om te gaan met smartphones en met nieuwe computerprogramma's.
2: Mm-hmm.
0: Ja? En dat zit onder dat van leer van elkaar. Ja? En het komt er steeds op neer, blijft gewoon open voor veranderingen. Ja?
2: Ja?
0: Dat is eigenlijk de grootste boodschap om hoe je die generatiekloof kan doen. Dus hoewel een generatiekloof soms uitdagend kan lijken,
2: mm-hmm.
0: is het eigenlijk ook gewoon een kans voor groei en begrip en samenwerking aan beide kanten. Hè?
2: Dat kan.
0: Als je eenmaal elkaar perspectieven begrijpt en effectief communiceert om van elkaar te leren en samen te werken en open te staan voor veranderingen, ja, dan kun je dat overwinnen.
2: Mooi.
0: Ja, dus laten we generatiekloven niet meer als een stakel zien, maar een brug naar een betere toekomst.
2: Mooier dan wil.
0: Ja?
2: Ja. Nou, ik wil je bedanken voor je bijdrage. En volgende maand dan zijn we er weer voor de luisteraars.
0: Is goed. Hey, tamboen en tot de volgende keer.
2: Oké, dag
0: voor
2: mijn werk, ze.
0: Doei.
2: Doei. Beste luisteraars, u heeft net geluisterd naar de Herenmeel Band. Heeft u zelf een leuke thema wat we kunnen behandelen? Dan kunt u het mailen naar wintersharon_1@hotmail.com. En underscore, dat krijg je dus door een liggend streepje, noemen ze het ook wel. Dat krijg je door de shift en min toets tegelijk in te drukken. En ja, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Mijn naam is Sharon Winter en op woensdag 25 september zijn we weer te beluisteren op de frequentie van Salto Kriemen FM Radio Hulde. Straks neemt mijn collega Helene het van me over. En ik wens u nog een hele fijne luisterplezier. En intussen tijd gaan wij naar muziek luisteren.

0: uren, de seconden, de minuten hebben wij niet gemaakt.
1: Aha.
0: De tijd. De tijd blijft niet stil zoals de zee die steeds tekeer gaat. Wat zal onder de zee zijn? Zijn het alleen koraaltjes? Vissen? Er is meer tussen hemel en aarde. 'S Morgens uit je bed. Dan sta je en dan dank je. Anana, kejaman, kejapo. Het zonlicht staat daar en goed. Het is weer dag. Ik ben opgestaan. Jij, je partner, je kinderen, je sociale omgeving, die weten gelijk. Wij zijn wakker. Zo zijn er velen die niet wakker worden. Zo zijn er velen die hun wonden geheeld moeten worden. Getroost en liefdevol bejegend. Zo zijn er velen die we gisteren geen compliment hebben gegeven. Zullen wij dat doen?

dat ik kom erin voor 3 uur. Funny old time slips. Wie als ik die mis me lafo. Maar laat me rustig groeten. Odi, odi, odi. En zij die op luisteren zitten. En laat me bedanken Sharon Winter voor de vorige uurtjes. Ja, inderdaad, funny old time slips weer. Je bent er nog niet in. Je moet erin komen. En time slips weer. Ja, laat me bedanken Tante Loes voor je mooie woorden. Inderdaad, de tijd, migaro. Ja, odi, odi. En Oost-West, Noord-Zuid thuis. En weer even je oren. Helen, oftewel Helene, achter de knoppen. Weer na 2 weken vakantie. Het zou 3 zijn geweest. Ik heb er 2 van gemaakt. En geloof me, het is niets. Niets is het bij haar, nee. Ja, maar dat is een touwtje. En avies van Libewan, Mickey.

eigenlijk drie maanden vakantie nodig. En voor ik van mis doen, ja, zo'n ding al liever want met je body. Mijn lesje, go in de schiezen. Maar goed, we moeten door. Life, go.

als je begint, dan moet je rustig, langzaam, stilletjes erin komen, toch? Dus volgende week, daar hoort u me weer. En als het goed is, dan heb ik meteen, direct, meteen volgende week studiogasten. Ai, niet boven.

Odi paden pompen mee. Ja, om energie erin pompen. Want de militie nog steeds. Korte vakantie, maar ik heb ervan genoten. U hoort me zo direct aan de andere kant.

0: Hovenkamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU, CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid Zuid-Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat zijn vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import and Export Production is een differenti culturo wengri voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Pietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jarususturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze.

0: Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Riet Wijns Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
1: Zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo goed?
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
8: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time. When the only people that existed were troglodytes. Cavemen. Cave women. Neanderthals.

0: geschikt. Wij staan voor u klaar. Het is maar een klein gebaar. Een aantal vrijwilligers die de tijd nemen om u te bedienen, landelijk en internationaal. Wij nemen de tijd om muziek met u te delen, om u niet te vervelen. Wij nemen de tijd om met u ervoor zorg te dragen. Dat de dag dat u leeft, de dag van u is en van ons. Wij nemen de tijd om met programma's u te voorzien van hetgeen dat u van ons verwacht. Het zou kunnen zijn dat wij niet altijd aan uw verwachtingen voldoen. Geef maar een telefoontje. Het is gewoon een stuk fatsoen. En vertel wat u van ons wil horen. Of zou willen horen. Anana is God. Allah is God. Kejamang, kejapo is God. Weet u, dit is een verhaal. Gewoon met het stukje dat ieder individu zich erin moet voelen. Wij zijn de mens.
1: It's me, Dave. Open up, man. I got the stuff.
2: Who is it?
1: It's me, Dave, man. Open up. I got the stuff.
2: Who?
1: It's Dave, man. Open up. I think the cops saw me come in here.
2: What the? Who is it?
1: It's Dave, man. Will you open up? I got the stuff with me.
2: Who?
1: Dave, man. Open up.
2: Dave?
1: Yeah, Dave. Come on, man. Open up. I think the cops
2: Dave's
1: saw me.
2: Not here.
1: No, man. I'm Dave, man. Hey, come on, man.
2: Who is it?
1: It's Dave, man. Will you open up? I got the stuff with
2: Who?
1: Me. Dave, man. Open up.
2: Dave?
1: Yeah, Dave.
2: Dave's not here.
1: No, man, I am Dave, man. Will you come on? Open up the door, will you? I got the stuff with me. I think the cops saw
2: Who
1: me.
2: Who is it?
1: Oh, what the hell is it? Go, man, open up the door. It's Dave.
2: Who?
1: Dave. D-A-V-E. Will you open up the goddamn
2: Dave?
1: Door? Yeah, Dave.
2: Dave?
1: Right, man. Dave. Now, will you open up the door?
2: Dave's not here.
3: Oh.

hebben wij niet gemaakt. De uren, de seconden, de minuten hebben wij niet gemaakt. De tijd. De tijd blijft niet stil zoals de zee die steeds tekeer gaat. Wat zal onder de zee zijn? Zijn het alleen koraaltjes? Vissen? Er is meer tussen hemel en aarde. 'S Morgens uit je bed. Dan sta je en dan dank je. Anana, kejaman, kejapo. Het zonlicht staat daar en groet. Het is weer dag. Ik ben opgestaan. Jij, je partner, je kinderen, je sociale omgeving, die weten gelijk. Wij zijn wakker. Zo zijn er velen die niet wakker worden. Zo zijn er velen die hun wonden geheeld moeten worden. Getroost, getroost en liefdevol bejegend. Zo zijn er velen die we gisteren geen compliment hebben gegeven. Zullen wij dat doen?

0: Zorg goed voor jezelf en ook voor elkaar.
1: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren, tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.
2: Listen to me, let me say that 2-3 times and then we'll go together. Now listen to this. Say hey, hey, I feel alright, hit it, Now listen to me, let me do it now, let me put the thing on you, then we'll get together. Yeah. Alright, keep it mellow. Hey, hey, feel alright, one time, Listen to me.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatie.

0: Campagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Van de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Yeah.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een auto met pech op de A10 is het vastgelopen op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci en als je

0: gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N200 Zandvoort Amsterdam bij knooppunt Rotterpolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer op. We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn.

0: verkiezingen komende tijd, die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd als gevolg van het datalek.

0: kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
1: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
1: Dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
3: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn vier nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn drie mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog

0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

Tussen 12 en 2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Would you dance?

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.

0: Straks meer muziek en informatie bij de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van de Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

van bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent?

0: Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, die Yuba Wang Mi Lobby Wang. Nou, dat is toch een ode aan u allemaal, lieve luisteraars van Mart Radio. Dit is Tanja Jadnanan Singh. Oh ja, ik moet het natuurlijk vertellen. Sinds 2 weken ambtloos burger. Dus ik kan niet meer zeggen, hier spreekt uw stadsdeelvoorzitter, maar uw ambtloos burger met Soso Lobby voor Amsterdam Zuidoost. Dat gaat nooit meer over, en dat weet u. Dus ik heb u ook gezegd, toen u zei, gaan we afscheid nemen, zei ik helemaal niet. Het is gewoon tot ziens, want ik zal me altijd, maar dan ook altijd blijven inzetten voor de mensen en met name de kinderen van Amsterdam Zuidoost. Dat gezegd hebbende, hoe mooi is het om ons allemaal eigenlijk te laten groeien, te laten bloeien met de kracht van het woord. Dat we lezen, dat we leren en dat we van ons laten horen. Dat is mijn mantra in het leven, daarmee ben ik opgegroeid, dat heeft mijn vader me bijgebracht. Lees zoveel mogelijk, leer zoveel mogelijk en laat zoveel mogelijk van je horen. En wel in die volgorde. Want je moet eerst kennis hebben. Als je kennis hebt, nou, dan heb je dus zoveel mogelijk gelezen. Dan laat je op die manier van je horen. Dus je leert, je leest en dan pas laat je van je horen. Altijd met de kracht van het woord. Nou, over de kracht van het woord gesproken, er is een heel mooi boek uitgekomen. Dit is immers zo'n boekenprogramma. Een heel mooi boek uitgekomen van mevrouw Reina Kolff-Tellegt. Mevrouw Reina Kolff-Tellegt is in Nederland. En ze zit hier in de studio. Ik ga u, en ik mag je zeggen, zo meteen goed introduceren. Naast jou zit inmiddels ongeveer een vaste gast voor Amsterdam Zuidoost Mart Radio. En dat is Carlo Jadnanan Singh. Carlo, welkom.
1: Dank u wel.
2: 107.9 Mart

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieven.

0: explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Tengkondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Wij zijn één, Wina Wang. Prachtig, prachtig lied. Dat eigenlijk helemaal samenvat wat we het eerste uur met elkaar hebben besproken. Namelijk, hoe kom je als volk tot wasdom? Dat doe je als je naar elkaar durft te luisteren. Als je durft te zeggen, hey, we staan met elkaar in verbinding. En de prachtige meneer die dit heeft geschreven, naar ten gehoor heeft gebracht. Ik kan hem minder goed een ode brengen dan mijn vader. Dus ik vraag Carlo Jatanan Singh om ons te vertellen. Waar hebben we naar geluisterd? Waarom raakt dit ons allemaal zo enorm? Een ode.
1: Ja, een ode vooral aan de zanger. Ik weet dat hij zelf ook geschreven heeft. Maar in ieder geval, ik dacht het niet. Goed zo. Maar dit is werkelijk een van de mooiste liederen ooit gemaakt.
0: Ja,
1: ook van Dr. McDonald, hoor, als Toerenamisee. Ja. Maar dit zijn dan twee uittappers. Ook Paul Amirali, dit liedje was mooi, maar dit behoort tot de grootste. En ik wil gewoon zeggen, kijk, maar inderdaad, eenheidsgevoel wat dit teweeg brengt. Dat we zeggen, de emoties die loskomen en die ons allemaal raken. Dus ik vind inderdaad, ik moet wel zeggen, ik heb Kenneth Arias persoonlijk gekend. Het was werkelijk een grootheid. Hij was een natuurtalent, geen specifieke vooropleiding. Maar als die man begon te spelen en te zingen. Maar hij had één probleem. En dat is dat hij te veel van een glaasje hield. Mm. En misschien ook een joint gebruikte.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het jammer. En daardoor was hij niet overal welkom.
0: Mm.
1: Maar ik moet zeggen, hij is ons kort geleden voorgegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind toch, ondanks kritiek op zijn persoonlijk leven, moeten wij hem zeker gedenken op een juiste manier.
0: Ja.
1: Iets naar hem vernoemen of wat dan ook. Want wat hij ons gegeven heeft met Wina Wang, dat is ongelooflijk. Dat is voor de hele Surinaamse bevolking, los van tot welke groep je behoort, maar ook los van welke tijd. Dit is een lied voor de eeuwigheid.
0: Ja.
1: En we mogen Kenneth dankbaar zijn. En wij wensen hem ook, in welke dimensie hij zich mogen bevinden, het beste toe. En uiterste dank namens de Surinaamse gemeenschap.
0: Mooi. Fantastisch, ja. Ja. Wat een mooie ode. En ook, eigenlijk is het een ode aan inderdaad Kenneth.
1: Ja.
0: Maar het is ook een ode aan mens zijn.
1: Ja.
0: Aan met elkaar durven te staan. Niet alleen voor het prachtige wat iemand brengt. Maar juist ook te staan voor die andere kant van iemand. Dat iemand soms verdrinkt in alcohol, in drugs of in andere zaken, dat maakt de persoon als mens niet minder. Dat is het gedrag van de mens. En hoe mooi om dat ook met elkaar te kunnen bespreken. Jij schreef een heel mooi boek, Reina. Daar hebben we het nog steeds over. Het eerste uur hebben we het uitvoerig gehad over het boek. Het boek De Kracht in Stilte, Integrated Governance Leadership. En je hebt het daar over de bovenstroom en de onderstroom. En hoe mooi is het om dat boek in het tweede uur ons nog meer te laten inspireren. Maar vooral ook wellicht geïnspireerd door nu dit wat we hebben ingebracht. Namelijk die verbinding, die eenheid. Het zoeken naar dat wat ons bindt. Jij geeft eigenlijk ook aan in jouw boek dat ja, is mooi, die zoektocht naar dat wat ons bindt. Maar om te komen naar dat wat ons bindt, moeten we vooral ook eerst weten wat ons ten diepste zelf raakt. En wat mij ten diepste raakt en wat ik dan meeneem. Bijvoorbeeld ook op de werkvloer. Dan komen bovenstroom en onderstroom bij elkaar. Guus Pengel gaf ons

0: een cliffhanger mee. Die zei, leuk, als je weet onderstroom, bovenstroom. Nu heb ik dat, dus in het voorbeeld van hem. Miset Misrevi, ik weet wie ik ben. Ik kom naar het werk. Ik kom als mijn hele eigen zelf. Maar hoe gaat dan die professionele omgeving daarmee om? Wat zegt jouw boek daarover?
1: Mijn boek zegt in principe nog niks over het, noem het even, mensbeleid. Mm-hmm. Indirect wel, maar niet absoluut. Het indirecte wat het boek zegt is, iedereen in je organisatie heeft een waarde van binnen. In die stilte die ze niet tot uiting brengen. En als organisatie moet je die waarde naar boven halen. En dat kan alleen als je inderdaad let op de lens die je zelf hebt. Mm. Hè? Als je je eigen onderstroom beheerst, dan weet je hoe je reageert op andermans onderstroom. Maar gelijkertijd zeg ik, voordat je mensen in het besluitvormingsproces betrekt, moeten ze inderdaad zichzelf durven zijn, zichzelf kennen en weten wat hun talenten zijn om in hun functie te kunnen groeien. Mm-hmm. En dat heb ik in het boek niet zozeer beschreven, maar dat vloeit voort uit mijn meer dan 40-jarig werkervaring. Ja. En het feit dat ik coach ben van de talentmotivatieanalyse.
0: Juist.
1: Waarom zijn talenten zo belangrijk? Als je weet wat je talent is, dan motiveert jou dat om te groeien,
0: exact,
1: te shinen.
0: Exact.
1: Als je niet je talent kent en gewoon doet wat van je verwacht wordt, maar eigenlijk spreekt het je niet zozeer aan, dan ga je niet groeien.
0: Nee, nooit.
1: Dan kan ik me zelfs voorstellen dat je liever niks zegt.
0: Ja.
1: Want het spreekt je niet aan.
0: Guus, de cliffhanger en dit antwoord, komt het een beetje overeen of zeg je, ik wil iets meer, nog dieper een laagje gaan?
2: Ik ben benieuwd hoe, want de kracht in stilte gaat over het systeem is een organisatie, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
2: Hoe het systeem die kracht, het is de vraag of ik dat nou goed interpreteer, zeg maar, die kracht naar boven haalt of zo.
1: Ja, nou dat noem ik dan de Integrated Governance Leadership Tool. Nou ja, weet je, als we gewichtig doen als managementdenkers, dan ontwikkelen we een tool.
0: Altijd, ja.
1: Ja. Mm-hmm. En die tool is dus de IGL tool, waarbij die manager zich ervan bewust moet zijn, oké, ik heb alle meetbare kanten op een rij, maar nu, en dan komt ook wel weer stilte tot uiting, zoals Carlo ook aangaf. Mm-hmm. Je moet als leider dan ook bij jezelf nagaan. Heb ik alles meegenomen? Ga ik dieper in? En daar heb ik dan een tool. Het is, ik teken het als je hebt de bovenstroom, de onderstroom, en dan is er een sluis.
0: Mooi.
1: Een filter.
0: Ja.
1: Dus we moeten ons als leiders dan heel bewust zijn, heb ik gefilterd wat ik niet heb gehoord? Heb ik gekeken wat ik daaruit kan gebruiken en wat ik daaruit niet hoef te gebruiken, maar ik wel hoor? Wat je daarmee krijgt is dat je gebruikt het op het moment dat je een besluit neemt en je voelt het niet pas als alles misgaat. Want je hebt je best gedaan om alles te horen. Hè? Dus daar moet een van de volgende boeken, zijn allemaal instrumenten, behalve die stoel, om te horen wat er niet gezegd wordt.
0: Ja.
1: En dat is die filter. En de Integrated Governance Leadership Tool is een vereiste waarbij ik ook inmiddels al allerlei lagen heb beschreven waar je allemaal op kan letten om dingen naar boven te halen die anders verborgen blijven en alleen uit frustratie bij de uitvoering tot uiting komen.
0: Ja.
3: Mag ik?
0: Natuurlijk.
3: Ja, eigenlijk heb je al een beetje gezegd wat ik wilde vragen. Namelijk, je zegt het boek gaat dus over talentontwikkeling vooral, het stimuleren van talenten. Maar de voorfase is natuurlijk het ontdekken van het talent. Ik heb namelijk vaak gemerkt dat er veel talent is wat onontdekt blijft. Natuurlijk is dat een moeilijke zaak. Hoe ga je dat ontdekken? Want als je dat ontdekt hebt, dan hoeft er ook niks meer mee te gebeuren. Hè? Dus het moet dat

0: zich verder ontwikkelen. Ja. Ik wil vragen of je dus, je hebt dan een beetje gezegd of je iets dieper op kunt gaan.
1: Ja, een hele mooie vraag.
2: Belangrijk is dat we weten, wat noemen we talenten? We noemen geen talenten van ik kan hard fietsen of ik kan mooi zingen. Talenten zijn diepere drijfveren die maken dat je doet wat je doet, dat je bent wie je bent. En dat ligt op allerlei vlakken. Op emotioneel, organisatorisch. Op allerlei vlakken heb je eigenschappen die je persoonlijkheid vormen. En dat noemen wij talenten.
1: Ja.
2: En vanuit die talenten gaan we kijken naar, ja, om het toch ja, moeilijk te maken, competenties. Je weet in organisaties,
1: ja, wat je
2: om
1: kan.
2: Een bepaalde functie te uit te voeren, moet je iets kunnen.
1: Juist.
2: Als je daar de juiste talenten voor hebt, dan kan je makkelijker groeien. Ik geef mezelf graag bloot op dat gebied.
1: Ja.
2: Mijn talent is, ik ben een creatieveling. Ik weet zeker dat Guus het begrijpt.
1: Ja.
2: Ik ben een creatieveling. Met als gevolg dat als je mij je boekhouding laat doen,
1: dan gaat het mislopen.
2: Gaat heel creatief.
1: Creatieve boekhouding.
2: Oh, maar ook mijn administratie. Als ik in gesprekken zit, nu vind ik dat ik heel netjes mijn tafel geregeld heb. Maar als je mijn bureau ziet,
1: in grote chaos.
2: Ja. Okay. Maar dat is omdat ik op een andere manier gestructureerd ben. Ja. En dat is dus niet mijn talent.
1: Ja.
2: Maar als mensen het niet weten, vroeger wist ik het niet, was het gewoon een slechte eigenschap.
1: Juist. Oh, maar het is heel mooi, want dan kan je het ook omkeren. Dan kan je dat waar je goed in bent extra doen. En, en mensen moeten jou niet vermoeien met administratieve zaken.
2: Nee.
1: Dat is gewoon niet jouw ding.
2: Nee.
1: En het is heel mooi, want dat is een andere theorie waar ik erg door gegrepen ben. Misschien kennen jullie hem ook. Appreciative inquiry.
2: Ja, toch?
1: Ja, toch? Waarderend onderzoeken.
0: Ja.
1: En daar zeggen ze ook, hè, van als je in rekenen een 4 bent of een 5, maar taal 8, ga je taal ontwikkelen en wordt het 10.
2: Ja, toch?
1: Dan ben je moeilijk 6 keer per week naar bijles en zo. Wat mijn vader mee gestuurd en zo.
2: Ja, ja. Ik heb het ook meegemaakt. Ja. Maar het heeft ook je cultuur en je organisatie veranderd. Alles verandert als je vanaf het begin zorgt dat je mensen naar hun talenten de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Weer dat be you. Prachtig. Maar dat vraagt, want dat is iets, je zei het, die mensen moeten gecoacht worden.
1: Precies.
2: En dus dan kom ik toch weer aan die systeemkant.
1: Ja.
2: Want ik doe sessies met mensen en geef een rapport over hun talenten en drijfveren. En dan komen ze in de organisatie en dan wordt er alleen maar gekeken. Oh ja, ik neem hem aan. En verder zoekt zo'n persoon het maar uit. Ja. Dan gaat het toch mis.
1: Juist.
2: Maar dat is omdat je moet gecoacht worden. Want ik nam het voorbeeld van fietsen. Als je niet zo hard fietst, maar wel goed kan fietsen en je houdt ervan, dan ga je je discipline. Alles zet je in om keihard te fietsen.
1: Ja. Ja.
2: En dan word je een kampioen.
1: Ja.
2: Omdat het je talent is.
1: Juist.
2: Dan ben je gemotiveerd en je gaat ervoor.
1: Juist.
2: Maar dan heb je ook wel mensen nodig die je wat techniekjes geven. Hè?
1: Ja.
2: Zeggen van oké, je moet wel recht zitten op die fiets. En weet ik veel wat.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Maar je hebt begeleiding. We hebben elkaar nodig om te groeien. En dat mis ik heel erg. Niet alleen in Suriname, ik heb
1: overal.
2: Hier ook gewerkt.
1: Ja, overal.
2: Dus overal mis ik dat.
1: En als je dan kijkt in jullie werk samenleven, Guus en papa. Papa, jij hebt een kantoor met mensen erin.
0: Ja.
1: Hele leuke mensen. Die gaan overigens voor jou door het vuur. Dat zie je in alles wat ze schrijven, zelfs artikelen over je.
0: Maar zelf ben ik ook vurig hoor.
1: Ja, nee. heb jij daar heel bewust beleid op gemaakt? Dat je denkt van, dit zijn mijn mensen. Ik zie deze talenten in hun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want kijk, ik vind inderdaad dat dat zegt Reina ook.
1: Ja.
0: Die talenten zijn dus individueel verdeeld.
1: Ja.
0: Ik heb ook gezegd, je moet natuurlijk eerst het talent ontdekken.
1: Ja.
0: En dan moet je het talent stimuleren.
1: Ja.
0: En je moet dus inderdaad ook inspirerend daarbij zijn. Mm-hmm. Want in Suriname, ga ik los van jouw vraag even, ga ik algemener stellen.
1: Ja.
0: Ik merk in Suriname dat er heel veel talent is dat niet ingezet wordt.
1: Onbenut talent.
0: Kijk, als wij kijken, het gaat niet om één bepaalde politieke partij.
1: Nee,
0: en zo.
1: Gewoon overal.
0: Maar als we kijken naar wat er gebeurt. Ik neem periode vanaf onafhankelijkheid. Ja. Dan is er eerder een neerwaartse spiraal dan een opwaartse.
1: Ja.
0: Terwijl de mensen zijn wel aanwezig. En ik ga je zeggen, dan maak ik een verschil tussen overheid zonder politiek de bedrijf wordt en bedrijfsleven.
1: Ja.
0: Het bedrijfsleven in Suriname,

0: draait vrij goed. Als je naar die, ik ga geen bedrijven noemen om reclame te maken, maar kijk maar al die grote bedrijven. Ja. Daar slaagt men wel erin het ontdekte talent goed in te zetten.
1: Juist.
0: En er ook winst mee te maken. Want als je niet winstgevend bent, dan word je opgenoemd.
1: Ja.
0: Maar als wij kijken bij de overheid, dan zien wij gewoon, ik kan wel eerlijk gezegd, de instituties zijn gewoon uitgehold.
1: Ja.
0: En een van de redenen is dat men niet de juiste mensen zet.
1: Ja.
0: En niet dat de juiste mensen aanwezig zijn, want ik vind dat er heel veel talent is. En dat komt tot uiting in het bedrijfsleven,
1: juist.
0: Waar
1: dus
0: die mensen wel presteren.
1: Exact. Ja.
0: Maar bij de overheid lukt dat gewoon niet.
1: Ja.
0: En dat is dus de zijde. Maar om terug te komen op de persoonlijke vraag, dat de mensen voor jou door het vuur gaan, is inderdaad dat je de mensen ook waardeert voor wat ze presteren.
1: Ja. Waarderen,
0: je moet positief staan, stimuleren en proberen te inspireren. Dat is gewoon
1: een feit.
0: Mijn opzet.
1: Guus, jij, observatie van wat Reina nu zo mooi aan ons meegeeft als rijkdom.
2: Ja, voor mij is dat echt een moeilijk ding. Omdat ik zit in branches. Deels, ik heb verschillende ervaringen, zeg maar. Dus ik kom uit het theater.
1: Ja.
2: En ik werk alleen met mensen die willen doodgaan voor een stuk. Als je met minder komt, dan ga ik zeggen, sorry, dit stuk, en het kan te maken met fase in je leven, maar om het zo goed mogelijk te maken, hebben we dit van elkaar nodig. Jij moet mij drijven tot het uiterste.
1: Ja.
2: Ik werk nu in een gebouw met 4000 collega's. Nou, daar heb je niet 4000 mensen die dood willen gaan voor hun werk.
1: Nee, klopt.
2: Dus het is voor mij echt een soort schakel van
1: de switch.
2: Hoe kan je het optimale halen? Want ik wil voor die leerstoel wil ik ook gewoon het maximale halen.
1: Ja.
2: En dat is dus een heel ander soort spel wat je moet spelen.
1: Ja.
2: En voor mij is het dan ook een soort leren kennen van andere type mensen die uit hele andere dingen hun behoefte bevredigen en zo. Dus dat is voor mij echt een leerding, zeg maar, van dat niet iedereen op het werk zit om het zo manja mogelijk te doen als het kan.
0: Mensen ook zeggen, mag ik een korte opmerking, een beetje een ludieke opmerking, wat zij haalt mij aan, maar ik ga mijn moeder aanhalen.
1: Ja.
0: Dus je zit in het juiste vak. En waarom? Een van de motto's van mijn moeder was, niet dat zij dat uitgevonden hoor, de wereld is een speeltoneel. Ieder komt en speelt zijn deel.
1: Ja, prachtig.
2: Ja.
1: Maar dit is het ook.
2: Ja.
1: Dit is het ook. En het mooie is, en dan kom je echt, het is mooi dat je dat aanhaalt, papa, want dan kom je terug bij wat Reina zelf ook net zei, van ontdek je talent. Als je je talent hebt ontdekt, je weet wat jouw deel zou zijn en je gaat dan op dat toneel staan, dan kan je dus floreren.
3: Ja.
1: Ja. Want dan heb je ontdekt van dit is mijn rol. En hier wil ik de hoofdrol in spelen. Dus ik ga daar staan.
3: Ja.
1: En ik leer de kinderen in Zuidoosten altijd dat zij de koningen en koninginnen zijn van hun eigen leven. Dus ik zeg altijd, overal waar ik binnenkom en gastles geef, dan weten ze al. Ze beginnen nu zelfs al vast recht op te zitten. In het begin was het niet zo. Acht jaar geleden ging de klas in en zei ik, jongeren, rechtop zitten. Want jullie zijn de koningen en koninginnen van je eigen leven. Mm-hmm. En als je zo de klas in zit, wat ga je dan doen? Ze zei, juf, dan ga ik goed leren. Ik zeg, precies dat. Dan gaan jullie goed leren. Dus, en wat grappig is, op een gegeven moment, dan worden ze het, hè?
3: Mm-hmm.
1: Maar wat ik zeg ook, praat nu als een koning.
3: Mm-hmm.
1: Dus ik laat ze ook echt die rol spelen.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm.
1: Dat is een toneelstukje.
0: Mm-hmm. Is dat een boodschap van de koningin van Paramaribo?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Sowieso.
0: Dat is een hele kwart ook
1: Nou ja, over boeken eren gesproken.
3: Ja. Uh-huh.
1: Als we inderdaad die connect maken tussen enerzijds het mooie boek van Reina en anderzijds, Guus, heb jij een boek meegenomen waarvan je zegt, jammer, maar dit past precies in dit gesprek. Dus zou ik zeggen, tjago, ga ervoor.
2: Ik heb volgens mij al eerder reclame gemaakt, maar ik zal het blijven maken, omdat ik het een geweldig boek vind van Xille Mokroy, Mensen als Zonne en Mensen als Manen.
1: Ja.
2: En ik zal gewoon een stukje lezen om te laten zien wat hij doet.
0: Ja, maar je bent wel in een uitgelezen gezelschap, hè?
2: Daarom.
1: Ja.
2: Mijn stad wordt gekleurd door duizenden kleine levens. Er wonen hier mensen als zonnen en mensen als manen. Ze reizen en dalen en iedereen kent zijn plek. De zonnekinderen kleuren de dag. Ze moeten lachen, dansen en feesten. Dat is hoe ze overleven. De kinderen van de maan kennen de nacht. Ze verdragen het licht niet. Ze zijn bevriend met de schaduwen. Wanneer iedereen slaapt, houden zij de wacht. Voor de kinderen van de maan staat dromen gelijk aan overleven. Ik wil het hierbij laten.
1: Is mooi.
3: Oh, zo geweldig.
1: Ja, ja, ja, ja. Je wilt direct doorlezen.
0: Ik
1: denk, nou, laat het programma. Ik ga nu lezen. Ja. Ik ga hier mooi bij Mart Radio hier onder een boom zitten en dit lezen. Want klein paar woorden. En Reina, als je dit connect aan je boek.
4: Super, super.
1: Toch?
4: Jawel. Ik ga dit boek lezen.
1: Ja.
4: En ik ga het... Die onderstroom heeft hij helemaal beschreven.
1: Exact.
4: En hij inspireert anderen om dat ook te doen.
1: Ja.
4: Want zoals je eerder zei, hij ziet zichzelf als een...
2: Shapeshifter. Zo, dus dat hij overleeft door verschillende gedaantes aan te nemen.
4: Ja, maar dat is echt de top speler. Hij is een topacteur. Maar mijn zoon zegt, acteren is niet spelen, het is zijn. Mm-hmm. Hij is een shapeshifter. Oh, en daarom... kan hij doen wat hij doet.
2: Ja.
4: Maar dat heeft hij dan. Dat is zijn talent. Hij heeft dat ontdekt. En ik hou van die term, shapeshifter. Want ik wil ook geloven dat er verschillende dimensies zijn waarin we leven. En dat we niet vastzitten in wie ik nu ben. Maar dat ik ook iemand anders kan zijn vanavond. Als ik zin. Ik zei tegen een collegaatje van me altijd: meisje, je hebt hier hard gewerkt, als je naar huis gaat, ga op de bar dansen, ga uit, doe gek. Dat is ook een vorm van shapeshift. Dan zie je jezelf niet als een vaste persoonlijkheid.
1: Hoe mooi is het dat je, want eigenlijk daarmee geef je jezelf ook toestemming, permissie om te zijn. Wat jouw zoon zo mooi zegt. Hè? Dus het is veel meer dan gewoon een beetje acteren.
4: Nee,
1: maar het is
4: zijn.
1: In essentie zijn.
4: Ja.
1: En hoe mooi is ik. Ja, ik voel me er heel blij van worden van deze uitspraak. Omdat het. Hoe mooi is het als we inderdaad niet zeggen van ja, maar jij bent.
4: Ja.
1: Jij bent bedrijfskundige. Ja. Jij bent oud-notaris. Ja. Jij bent Guus Pengel van Anton de Kom Leerstoel. Coördinator.
4: Ja. Nee.
1: Dat is een stukje.
4: Ja.
1: Maar hoe mooi is dat je veel meer dan dat kan zijn.
4: Je bent
1: omdat je ook
4: meer
1: dan niet
4: dat. Ja.
1: Ik denk ook dat het voor mensen heel bevrijdend kan zijn. Omdat heel veel mensen, tenminste dat hoor ik nu van heel veel mensen die. Zeg maar, met pensioen gaan. Dat ze zeggen, maar wie ben ik dan? Als ik geen onderwijzer meer ben, wie ben ik dan? Maar dan ben je nog steeds jij.
4: Ja.
1: Als je, dan heb je de status van onderwijzer niet meer, in mijn geval, de status van stadsdeelvoorzitter.
4: Ja.
1: Dus heel veel mensen hadden ook medelijden met me. Oh, want ze zeiden, mijn gunst, daarna 8 jaar ben je geen stadsdeelvoorzitter meer. Wat ben je dan? Zeg ik, nog steeds Tanja.
3: Juist.
1: Nog steeds Tanja en nog steeds gewoon heel liefdevol voor de stadsdeel. Maar ze zeggen, dan ga je weg, dan ga je niks meer doen voor stadsdeel. Ik zei, nee, ik hoef niet betaald te worden om iets voor jullie te doen.
4: Omdat
1: ik heel erg van jullie hou, gewoon klaar. Omdat eigenlijk dat mooie lied net, dat kwam bij mij heel erg binnen, hè, wie nou wel. Want dat is, denk ik, voor mij kwam het heel erg binnen. Want ik dacht, ja, dat is mijn inspiratie natuurlijk. Ik heb heel veel mooie banen gehad. Ik ben ook Tweede Kamerlid geweest, hartstikke leuk allemaal. Voor het NOS-journaal, bla bla, al die CV-toestand. Maar hier
4: dat
1: in Amsterdam Zuidoost ben ik inderdaad de leider geworden die ik altijd al wou zijn. En waarom? Omdat je voelt dat Winawang.
4: Mm-hmm.
1: Ondanks het feit dat we zoveel hippies hebben met elkaar. Mm-hmm. Elkaar vies en vuil soms uitschelden. Maar papa, dat is toch in essentie ook waarom je in Suriname blijft?
0: Ja.
1: Je had ook kunnen kiezen om naar Aruba te gaan of naar Nederland te gaan of weet ik veel waar je allemaal zou kunnen gaan.
0: Ja.
1: Maar je hebt altijd gezegd, je hebt ons ook opgevoed. Ik weet nog dat je een keer tegen mij zei, was ik klein. En toen zei ik, papa, wat ben ik nou? Ben ik nu Hindoestaan? Ben ik nu Afro-Surinamer? Wat ben ik eigenlijk? En toen zei je, man, primair ben je gewoon Surinamer. Dat vond ik toen zo mooi. Dus los van, je zei, ik heb niks met die etnische dingen.
0: Maar toen was ik, je klopt helemaal.
1: Ja.
0: Maar nog verder gaan, want ik ben steeds een beetje spiritueler geraakt. Ja. Ik hou van een geintje, maar in wezen ben ik toch spiritueel.
1: Je kan ze beter zijn.
0: Je bent primair mens. Nee, je bent primair mens.
1: Ja.
0: Dat ben je als eerste.
1: Ja. Ja.
0: En waarom dat lied ook van Kenneth ook zo mooi is,
1: Winawang,
0: is niet alleen voor Suriname.
1: Nee,
0: dat
1: klopt.
0: Maar ik ben aanhanger van de eenheidsfilosofie.
1: Ja.
0: Dus alles in de kosmos is op de een of andere manier met elkaar verbonden. Dus we zijn een eenheid.
1: Ja.
0: We zijn elkaar. We beseffen dat niet zozeer. Maar alles, ook de natuur. Hè?
1: Ja.
0: Maar enfin, dat is weer een andere richting.
1: Dat is mooi.
0: Maar, als je... je hebt gezegd, een boek.
1: Ja?
0: Maar het houdt niet rechtstreeks verband Nee, maar met natuurlijk dat van Reina. Maar ik was... eigenlijk ben ik nog steeds onder de indruk van het boek van Biafiane, Straffok.
1: Oeh, prachtig.
0: En ik moet zeggen, ja. Ik heb dat boek gelezen toen het pas uitkwam. Is decennia geleden. Ik denk 40, 50 jaar geleden. Ja. 40 zeker.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment werd er weer reclame voor gemaakt. Dus Bea is weer een beetje in de belangstelling. Ja. En ik dacht, laat me dat boek weer gaan lezen. En je zult steeds hebben, jullie het allemaal, dat als je een boek weer gaat lezen, je nieuwe dingen ontdekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ook jouw visie op bepaalde zaken is veranderd.
1: Ja.
0: En daardoor lees je het boek ook weer anders.
1: Juist.
0: Maar ik moet gewoon zeggen dat het boek voor Suriname geweldig belangrijk is. Ja?
1: Kunt u heel kort aangeven?
0: Ja, heel kort. Heel kort. Ik ga proberen een paar minuten hoor. Ja. Ja. Nee, want het boek is dat te lang natuurlijk. Maar ik ga ook zeggen waarom ik het belangrijk voor Suriname vind. Kijk, Strafhok duidt aan op een plaats waar in het verleden, want dat hadden wij onze cultuur helaas, dat kinderen in de hok werden geplaatst als ze stout geweest waren, kwaaie dingen gedaan hadden.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is Strafhok. Maar wat Biafiane dus weergeeft, is eigenlijk dat Suriname verdeeld is in allerlei strafhokken. Dus wij, kijk, wij zijn uiterlijk eenheid, maar vooral, en je kan verder gaan dan de etnische groepen hoor, maar eigenlijk heeft elke etnische groep heeft bepaalde regels. Mm-hmm. Dat ze zeggen, je moet je zo en zo gedragen, je mag niet met die en die omgaan. Mm-hmm. En dat beschrijft ze ook, want die hoofdpersoon, is een onderwijzer, Noir, en die ontmoet een op Mungo waar hij is een Javaans meisje, een verpleegster die hem bijna uit de dood helpt.
1: Ja.
0: En hij raakt bevriend met haar en ook verliefd eigenlijk.
1: Ja.
0: En ze hebben een seksuele relatie.
1: Ja.
0: Maar tevens had hij een Hindoestaanse vriendin in Paramaribo van wie verwacht werd dat hij met haar zou trouwen.
1: Juist.
0: En hij zat dan voor een groot probleem, ook binnen als het ware zijn strafhok.
1: Ja.
0: Want binnen zijn strafhok moest hij bij het Hindoestaansmeisje trouwen. Maar in feite gaf hij meer om Rubia, als ze dat zo heet.
1: Ja.
0: Maar daar wijst hij dus op dat er toch behoorlijke discriminatie wijst hij erop. Dat er bestaat, of althans zeg een halve eeuw geleden bestond in Suriname.
1: Ja.
0: En dan vraag ik mij af, is er daar verandering in gekomen? Dus dat is mijn visie.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus toen ik dat las eerst, zei ik, ja, dat klopt wel. Maar we zijn nu bijna een halve eeuw, zou je kunnen zeggen, verder. En is er daar wel verbetering gekomen? Of zijn er nog steeds diezelfde strafhokken die er zijn?
1: Mooie vraag.
0: En die ons eigenlijk een beetje verdeeld houden van elkaar.
1: Ja.
0: En dat is knap, want Biafiane, dat wist ik eigenlijk ook niet precies hoor, maar het is ook dat zij, ik wist dat typisch Surinaams is, maar half Hindoestaanse en half Creoolse.
1: Ja.
0: Dus een echte Dogla.
1: Ja, mooi.
0: En dat beschrijft zij ook vanuit haar Dogla-positie, dus deze problematiek.
1: Hmm.
0: En daarom raad ik het iedereen aan, maar het is ook stof tot reflectie,
1: zeker,
0: dat je nadenkt.
1: Ja. Ja.
0: Hoe zit het met die analyse van Bea?
1: Ja.
0: Geldt dat nog nu?
1: Ja. Ja.
0: Maar ook wat naar voren komt hoor, dat is ook actueel nu. De hoofdpersoon Noir is een activist eigenlijk. Hè? Die onderwijzers werden al toen onderbetaald.
1: Ja.
0: En hetzelfde verhaal speelt nog in.
1: Ja.
0: Dus er werd ook eigenlijk binnen die onderwijzerskringen, dat zij waren de initiatiefnemers, maar samen met de linkse beweging werd er een massademonstratie georganiseerd tegen de corrupte overheid, als het ware.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat wordt ook op prachtige wijze beschreven. Ook gevechten en mensen dus werden ook neergehaald met geweld en zo. Alles rondom het onafhankelijkheidsplein toen. Ook schitterend beschreven.
1: Wow.
0: Dus ik raad iedereen aan die het nog niet gelezen heeft, te lezen, maar zo niet te herlezen.
2: Talia Ossendorf is nu een biografie over Biafiane aan het schrijven. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze de persoon...
0: Wie schrijft?
2: Talia Ossendorf.
0: En dat is een?
2: Is een Surinaams-Nederlandse onderzoekster. Zeg maar, okay. Ze heeft veel over Edgar Cairo geschreven.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar
0: ja,
2: nu gaat ze weer via
4: prachtig. Ja, ik heb het boek thuis, maar het is zo lang geleden.
1: Ja, ja, ja.

0: dann nicht da, oder? Das ist,
1: nee, also ich ziehe alle bei eine Notiz machen, ich hoffe vanavond dit te lezen. En ik moet heel eerlijk bekennen, ook ik heb het heel lang geleden gelezen.
2: Dat is verplicht voor scholen, dat is middelbare.
0: En het had een aangename dikte, dus dat waren die boeken niet.
2: Maar daarover ook een compliment aan haar. Hij zegt het ook, je weet, Surinamers hebben de neiging, ik ook een beetje zelf, terwijl ik veel lees, om niet te dikke boeken. Boek van jou oogt redelijk plat, maar heeft een geweldige inhoud. Dus
1: ja, precies.
2: Dus ook knap dat je het zo, hoeveel pagina's zo is dat?
3: 102.
2: Dus dat is goed dat de luisteraars dat ook weten.
1: En ook nog...
2: Maar schat dat informatie.
1: Dat zou ik net zeggen, het is wel... Het is, niet in de kwantiteit, maar zeker in de kwaliteit.
2: Ja.
1: Dus niet de hoeveelheid, maar het is... En tegelijkertijd, Reina, zit ik toch even te denken, want dat voorbeeld van strafhok.
3: Ja.
1: Als je dat legt op jouw boek.
3: Ja.
1: Papa zei, misschien gaat het ver van elkaar, maar volgens mij past het erg op elkaar.
3: Nee, het past goed, maar zij heeft een onderstroom zichtbaar gemaakt.
1: Exact.
3: Want het is zo, maar we beseffen het soms niet eens.
1: Ja.
3: En dat is waar ik dus van hou, die gesprekken die niet gevoerd worden.
1: Ja.
3: Zij heeft iets zichtbaar gemaakt, wat mensen tot denken moet zetten. En die vraag waar Carlo dan mee eindigt, is dat nog zo? Dat is een hele moeilijke, pijnlijke vraag.
1: Want wat zou je zeggen? Wat zou jij zeggen? Dus als we die pijn toch even durven aan te raken?
3: Laat me het zo. Dus ik heb van Fred Derby geleerd dat je dan zegt: laat me er dit van zeggen.
1: weet je wat ik heb geleerd, Reina? Ik heb in mijn politieke scholing geleerd dat je moet zeggen. Enerzijds en anderzijds.
2: Dat moet relativeren. En dat doet in Holland wel, maar Suriname niet. Vraag zegt men mij ook in wel ingelichte kringen. Zeggen academici, hey Carlo, maar wat zeg je? Je zegt eigenlijk niks.
1: Ja.
2: Ik zeg, hoezo?
1: Ja.
2: Ik zeg, ja, maar het kan zo, kan zo. Ja, ik zeg, maar dat is het.
1: Dat is juist.
2: Het twijfel is de basis van het bestaan.
1: Ja.
2: Ook wetenschap, hoor.
1: Absoluut.
2: Ja, dus inderdaad.
3: Twijfel is de basis van het bestaan.
1: Ja, want als we niet meer twijfelen...
3: Oh, dan is het absoluut.
1: Dan zijn we af. Dan zijn we af. Dan wina wan no koyer, hè? Nooit.
3: Nee. Als mens heb je dat.
1: Precies, je moet twijfelen. Ja. Ik denk, dus ik ben.
3: Ja.
1: En wanneer je denkt, ben je altijd aan het twijfelen. Ja. Je bent altijd aan het kijken van, dan ben je enerzijds aan het... Maar goed, ga door op jou. Want jij zei...
3: Ik dacht dat ik ga...
1: No. Je kent me niet.
2: Ik heb, je ziet hoe oud ik ben. Ik heb Fred ook persoonlijk gekend, hoor. Dus Vittori.
1: Juist hoe je nu Fred Derby hebt genoemd, dat willen we niet extra weten.
3: Ja, ik kwam gelijk in mijn hoofd. Wel, ik vind dat het er nog is, maar in een andere vorm.
1: Oké.
3: In die zin dat toen ik in Suriname aankwam, werd er niet eens over gesproken.
1: Oké.
3: Okay. Ik kwam uit een Zuidoost waarin zwart-wit discussie. En ik dacht, in Suriname is het er niet, omdat we allemaal één zijn. Want ik dacht, ik ga naar Suriname, dan ben ik met een heleboel andere mensen van kleur.
1: Ja, we zijn allemaal één.
3: Ja,
1: zeker.
3: Want gek genoeg, toen ik in Nederland woonde, wist ik het verschil niet tussen Hindoestaanse, Indiaanse of jouw type.
1: Ja.
3: Voor mij, helemaal zelf.
1: Ja, precies.
3: Als iemand me vroeg, maar welke etniciteit? Ik zei, oh, dat weet ik niet. Ik heb gewoon gesproken met die persoon.
1: Precies.
3: Dan kom ik in Suriname en dan moet ik plotseling gaan leren.
1: Ja.
3: Al die etnische verschillen die zich dan blijkbaar weer anders gedragen.
1: Ja, en
3: waar je allemaal rekening mee moet houden. En je moet er rekening mee houden. Hè? Dus dat besef ik voldoende.
1: Tuurlijk.
3: Maar dat heb ik daar geleerd.
1: Ja.
3: En ik ben ook uitgescholden dat ik zwart ben.
1: Mm-hmm.
3: En ik heb mandjes bij de poort van mijn kantoor gehad.
1: Oh, wow.
0: Okay.
3: Dus als je me vraagt, is het er nog? Ja, het is er nog. Alleen nu denk ik dat we erover kunnen praten.
1: Ja
2: dat
1: is een hele mooie.
2: Mooi.
1: Het moment dat je ergens over kan praten, wat jij ook doet met je boek.
3: Ja.
1: Het moment dat je ergens over kan praten, dan is de oplossing in zicht.
3: Dan komt die onderstroom een beetje omhoog. Zijn er nog steeds mensen die vinden van, nou is niet nodig.
1: Mm.
3: Want iemand heeft me ook gezegd, toen ik over dit boek een presentatie gaf. Ja, maar jij komt uit Holland. En daar zeggen ze alles.
1: Bye, boy.
3: Ik vind het wel prettig dat we hier niet alles zeggen. Ja, en zeg, ja. Maar dat komt omdat jij een beetje...
1: Ja.
2: Maar ben je, ben je ook geboren hier, Rena?
3: In Rotterdam.
1: Ja, ze is in Rotterdam geboren.
2: Maar
1: ja.
2: ik ben meer van Amsterdam. Een klein geintje mag het even.
1: Ja, ja, mag wel, ja. Zeker.
2: Ik heb het niet gezegd, maar er is... eigenlijk is het Amsterdammer, is het niet zo mooi wat ik ga zeggen, want ik ben voor Amsterdam. Maar de schrijver heeft gezegd, er is geen Rotterdam dan Amsterdam.
1: Mikael,
2: maar ik ben niet eens.
1: Is niet mooi.
2: Maar jij zou blijven zeggen, ik zei lang.
1: Ja, zei lang, maar ik niet.
2: Ik ook niet.
1: Ik ben echte Amsterdammer.
2: Ja, ja, nee, ik ook. Ik ook.
4: De Amsterdamse radio gaat dit.
1: Ja, ja,
2: ik ben ook van Moekum. Ik ben ook een Moekummer.
1: Nee, nou, bij mij is het sterker. Ik ben absoluut Amsterdammer, maar ik ben nog veel meer Zuidoost.
3: Ja, oké.
0: Ik heb in Rotterdam gestudeerd, zo alles.
2: Ja.
1: Jij
2: bent Zuidoost, ik ben Oost-West.
1: Duitsland. Maar uiteindelijk is dat dan toch hier. Ik denk deze ontmoeting met elkaar. Elkaar ontmoeten op een grote liefde voor het woord. Een grote liefde voor lezen. En ik zie Guus, over liefde in lezen.
2: Raoul, ook een van onze stoppers, Raoul de Jong.
1: Zie ik hem bladeren in een prachtig boek.
2: De Jaguarman.
0: Ja, je vroeg ons wat we deze zomer gaan lezen. Ja. Ik wist dat Raoul weer een boek had geschreven.
1: Ja.
0: Hij heeft een speech gehouden op 1 juli.
1: Ja. Als jullie dat nog niet hebben gezien.
0: Moeten jullie gewoon gaan kijken.
1: Even checken. Dat, prachtig. Ik zat daar en ik ontplofte van trots.
0: Hij is als verhalenverteller zo'n geweldige reisleider, zeg maar. Hij neemt je mee in verhalen van plekken die je niet kent via literatuur. Dus hij heeft een boek gemaakt waarin hij een stuk door Europa loopt. En dan neemt hij aan de hand van literatuur, laat hij je van alles beleven. Maar als schrijver, hij manipuleert je ook breed. Dus hij is echt...
2: Maar ook zijn boek over Suriname, wat hij beschrijft. Ja, fantastisch. Ook een stukje spiritualiteit, hè. Zit er ook in zijn boeken.
0: Ik ga twee kleine dingetjes doen.
1: Maar voordat je dat doet, wil ik jou ook een groot compliment geven. Want wat vind ik dat een mooie zin. Dat je zegt, hij is een reisleider in verhalen.
0: Ja.
1: Heel
0: mooi.
1: Ga.
0: Hij is echt de geest. Ja. En ook omdat er, we houden wat Serenang in de uitzending, toch?
2: Ja, prima.
0: En Raoul begint met Mina Kakaforu Krondenami Ide. Mina Kakaforu Krondenami Ide. Kabawansi Nefi Denami Neki Krondenami Ide. Dus dat wil zeggen van, ik ben een haan en ik heb een kroon op mijn hoofd. Ja. Ook al is er een mes op mijn nek.
2: Mooi.
0: Om dat boek zo te beginnen.
2: Heel mooi. Je moet een handje de voorste zijn.
0: Ja. Even kijken. Maar hij begon te schrijven. En ik begin gewoon. We spraken af onder de klok in de hal van Amsterdam Centraal. Ik was 10 minuten te vroeg. Alle zwarte mannen die voorbij kwamen lopen konden hem zijn. Ik hoopte op iemand die knapper, slimmer en breder was dan ik. Een soort koning die mijn leven in één klap makkelijker zou maken. En van mij een prins. Maar van alle zwarte mannen op deze wereld is er natuurlijk maar één mijn vader. Ik herkende hem meteen. Het was alsof ik in de spiegel keek. Ja. Hij was 10 minuten te laat. Dus zo begint
1: hij. Fantastisch.
2: Dat heb ik ergens gezegd. Is het in dit boek? Ik heb dit boek al eerder gelezen.
0: Maar hij heeft die toch eerder gegeven, zeg maar.
2: In een ander boek van hem heb ik dit verhaal ook gelezen. Ja. Ik weet niet of het Jaguarman is, maar...
1: Het zou kunnen. Ze hebben inderdaad, als ondertitel Guus, hebben ze hier inderdaad van... In 2020 verscheen Jaguarman, Raoul de Jongs bekroonde zoektocht naar een legendarische Surinaamse voorvader.
2: Ja.
1: Die zich volgens de overlevering kon veranderen in een jaguar.
2: Ja.
1: En dat is de Guus dus.
0: En ik heb nu gevonden dat wat ik echt wou lezen.
1: Natuurlijk, doe het rustig. Ja.
0: We kennen elkaar nauwelijks. We ontmoeten elkaar pas 7 maanden geleden op een stoffige weg in Ghana. En toch herkenden we elkaar. Misschien omdat sommige dingen niet verdwijnen. Misschien omdat mensen elkaar blijven roepen. Ondanks oceanen, ondanks 300 jaar hel op aarde, ondanks al die dingen die bedoeld waren om mensen voorgoed van elkaar te scheiden. Wat ons verbindt is sterker dan dat. Dat was.
2: Ja, prachtig, prachtig. Mooi, heel mooi.
1: Schitterend, mooi hè.
3: Je moet lezen, hè.
1: Je moet, ja, nee, maar dit is het.
3: Je moet lezen.
1: Maar je moet gewoon lezen. En dus ik vind het zo jammer dat heel veel mensen zeggen, nee, ik hou niet van lezen.
3: Ja.
1: Maar dan denk ik, oh, je ontzegt jezelf zoveel.
2: Ja.
1: En al begin je maar met, dus dat heb ik net met, ik heb een groep jongeren nu in Zuidoost wel bereid gevonden om met mij samen te lezen. En ik vraag ze gewoon om gewoon één pagina per week.
3: Oké.
1: En de grap is, als je ze dat zegt, doe maar één pagina, dan lees ze soms 10, soms zelfs 20. Mm. Ik had het laatste meisje, die zei, dat boek was zo interessant, juf. Ik heb het helemaal uitgelezen. Ja.
2: We hebben
1: hier in Amsterdam Zuidoost hebben we een juffrouw, Cindy heet zij. Ze zit bij het Ingenieur Lely Lyceum. En wat zij kan, is eigenlijk wat jullie ook hier kunnen, mijn gasten vandaag hier aan tafel. Wat zij kan is inderdaad die reisleiders zijn. Dus jongeren meenemen. Maar zij maakt lezen ook tot een beleving. Mm-hmm. Dus in de winter bijvoorbeeld, na school, dan mogen die kinderen, ze heeft een leesclub. Mm-hmm. En ze zoekt boeken die echt interessant zijn voor deze tieners. En dan zet ze chocolademelk voor ze klaar. En dan echt een gezellige plek heeft ze gemaakt. En dan gaan ze lezen en dan gaat de juf met hun erover praten daarna. En ze heeft nu een wachtlijst voor die club. Dus het kan wel, maar vaak gaat het erom hoe, en ook, je moet voordoen. Waarom hou ik zo van lezen? Omdat ik, zowel mijn vader als mijn moeder, zag ik altijd boeken lezen. Ja. Want je kan wel tegen je kinderen zeggen, lees, lees, lees, maar jij zelf leest nooit. Is onzinnig.
2: Ja.
1: Maar als je ziet dat je vader ondanks een super drukke baan, toch gewoon 1, 2, soms 3 boeken leest in de week, denk ik, hey, ik moet ook een boek kunnen lezen per week.
3: Ja.
1: En mijn moeder ook.
3: Ja.
1: Ja, dus die las ook altijd van alles en nog wat. En bij ons was het zelfs zo dat je, als je een goed rapport had, of je had iets leuks gedaan, iets goeds gedaan, dan kreeg je boeken.
3: Ja.
1: Dus altijd boeken cadeau. En dat is ook, Guus, wat wij altijd doen, hè? We geven elkaar altijd boeken cadeau.
2: Ja.
1: Voor ons is dat het ultieme geschenk. Ja.
2: Maar,
1: een boek.
2: Een korte opmerking.
1: Ja.
2: Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang.
1: Mooi.
3: Heel mooi.
1: Die vind ik heel mooi. Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang. Want uiteindelijk, nou even kort toch naar onze hoofdgast deze keer. Ik vond het heel fijn dat ik deze twee prachtige heren ook aan mijn zijde had. Maar als hoofdgast, wanneer gaat dit boek in Nederland worden gepresenteerd? Heb je daar een idee bij?
3: Kijk, het punt is dat ik eigenlijk even op vakantie kwam.
1: Mm-hmm.
3: En mijn boek is gedrukt toen ik hier was. En ik zou ze meenemen naar Suriname.
1: Oh, oké.
3: En ik zou 13 juni vertrokken zijn.
1: Oké.
3: Maar door, laat maar zeggen, gezondheidsomstandigheden, niet van mij persoonlijk, ben ik genoodzaakt hier tot eind augustus te blijven.
1: Oké.
3: Dus ik wil het nu hier promoten.
1: Ja.
3: En ik wil de mensen in Nederland de gelegenheid geven om hier gesprekken met mij over aan te gaan. Ze hebben nu het geluk. Want die mensen in Suriname sturen me appjes van wanneer kom je wanneer kom je?
1: Ja.
3: Maar ik kan dus nu hier tot eind augustus kan ik hier presentaties over verzorgen.
1: Okay.
3: En discussies op gang brengen.
1: Mooi.
3: En dat is wat ik wil. Dan, want ik heb
1: dat is dan vast gebeurd. Oké, maar dan is het mooi, want we zeggen toch altijd dat we iets sterks hebben. We hebben heel veel sterke punten, we hebben een paar minpunten, maar we hebben heel veel pluspunten. En een van de pluspunten van het Surinaamse volk is, we hebben Mofokoranti.
3: Ja.
1: We praten graag en veel over, hey, heb je dit gehoord, heb je dat. Dus ik zou de prachtige luisteraars van Mart Radio willen oproepen. U heeft nu 2 uur lang geluisterd naar ons hier op Mart Radio. En we hebben het prachtige boek van onze geweldige gast besproken, De Kracht in Stilte van Reina Kolff-Telgt. We zouden zeggen, lieve mensen, als je hebt genoten van dit gesprek, vertel het ook aan andere mensen. Vertel dat dit mooie boek er nu is. En mevrouw Reina Kolff-Telgt, die is altijd bereid om te komen voor een lezing of whatsoever. Als jullie bij elkaar komen, Makuba-netwerk, noem maar op. Nodig haar uit, ze komt. Ze gaat met jullie erover in gesprek. En zoals jullie al hebben gemerkt, dit is een rijk boek. We hebben 2 uur lang erover gepraat. En we hebben nog niet eens een kwart van wat we zouden kunnen bespreken met elkaar besproken. Hoe mooi is dat? Ik ga nu aan de 2 heren vragen. Terwijl ik doorpraat, kunnen jullie daar al nadenken. Wat nemen jullie mee van dit gesprek? Mofokoranti. Om te zeggen, hé, dit boek van Reina, jullie moeten het lezen. Nodig eruit. Wat neem je mee dat je zegt, maar dit heeft me echt getriggerd? Ik heb er ook eentje. Maar ik ga bijna. Ik zie Guus zijn hersenen helemaal ontploffen.
2: Ja.
1: Guus, wat neem je mee?
0: Nee, ik zit nog te denken, zeg maar. Want ik wil het boek gewoon meenemen.
2: Om
0: te kijken naar de kracht in stilte. Omdat het dieper is dan... Ik heb altijd veel aan de kracht van stilte in deze rumoerige samenleving. Ja. Om te kijken wat je als individu maximaal uit jezelf haalt. Terwijl ik het heel mooi vind dat je probeert om een heel systeem in gang te zetten. Dat is...

0: voor ons en onze kinderen en voor al die mensen die na ons komen, gaat het een geweldig ding zijn als, als het systeem veel beter loopt dan dat het is. Dus dat, dat, die nieuwsgierigheid neem ik mee.
1: Oh, mooi gezegd, Guus. Heel mooi. De nieuwsgierigheid om inderdaad te willen weten en om ook... nou ja, dat is ook wat ik meeneem, to be honest. Eigenlijk in het gesprek, het ontstond een beetje volgens mij tussen jullie alle drie. Ik weet niet of jij dat zei, papa, of Guus, dat weet ik niet. Maar een van jullie twee zei van, maar dit boek kan, als we dat op de juiste manier interpreteren, kan het gewoon Suriname veranderen.
2: Ja, dat is mijn mening, ja. Nee, maar precies, maar eigenlijk heb je me verrast en ik zou niet direct komen waar het niet. Dat ik Reina al als fellow Rotarian al meer dan 20 jaar ken.
1: Ja.
2: En ook haar kwaliteiten ken, haar inspiratie. En ik moet zeggen, eigenlijk moet je... Suriname leer je eigenlijk mag je mensen niet complimenteren.
1: Ja.
2: Zulke foute traditie bij ons.
1: Complimenteren daar helemaal veel.
2: In de master en zo. Maar ik ken de oprechtheid waarmee Reina haar materie brengt. Ja, dus als ze dus haar verhaal brengt, dan staat ze er ook achter.
1: Ja.
2: Begrijp je? Niet geveins wat je zei, je brengt iets, je acteert, je handelt anders.
1: Juist.
2: Dus dat was ook de reden dat ik zeg van, mede de reden om hier te zijn. Maar ik had mij voorbereid, want ik ben ook spiritueel, dat ze zo... praten, dus meer de meditatieve kant.
1: Ja.
2: En het speelt gelukkig wel een rol, hoor. Want ik dacht geen rol spelen, maar ze heeft erop gewezen.
1: Ja.
2: Ook het mediteren. En jij zei ook contemplatieve.
1: Ja. Yes.
2: Horen bij elkaar, meditatie en contemplatie.
1: Ja.
2: En dat speelt ook een rol. Maar wat ik zei, dus dat dit een bijdrage kan leveren tot een versterking van de instituties in Suriname. Dat hebben we heel hard nodig.
1: Prachtig. Ik vind dat een hele mooie samenvatting van jullie twee heren. Ontzettend bedankt dat jullie, hè, de twee vrouwen hier aan tafel...
0: Het was voor zoutensoep deden we dit, toch?
1: We gaan hierna zoutensoep eten, jongens. Maar wat heel mooi is, want dat is toch ook wat ik net zelf bedacht, hoe mooi het is dat we steeds meer, ook als vrouwen, ons zelf toestaan dat ook die twee mannen naast ons kunnen staan. En dat we dus in het mannelijke en het vrouwelijke elkaar weten te vinden. Want verbinding bestaat niet alleen maar tussen volk als zodanig, maar juist ook in die mannelijke energie en die vrouwelijke energie.
2: Maar niet boos worden, maar ik zie het als een compliment. Jullie kunnen beide je mannetjes staan.
1: Ja, dat klopt ook echt.
3: Ja.
1: Ik weet, dat brengt mij op een... Heb jij dat ook van jouw grootmoeder meegekregen? Dat ze zeiden, zorg dat je flink studeert, want je diploma is je eerste man.
3: Ja, van mijn moeder.
1: Je diploma is je eerste man. Ja. Dat kwam even in me op.
3: Ja.
1: Ik maar dacht even.
3: Ja.
1: Wat vinden jullie ervan? Ik kijk ook eventjes naar onze prachtige meneer de technicus. Dat we gewoon toch dit programma eindigen met dat prachtige lied. Ik wil hem gewoon nog een keer horen. Vinden jullie dat goed?
3: Winamang.
1: Fantastisch om daarmee
2: En geven ze ode aan Kenneth Aria. Want ik vind dat hij ondergewaardeerd is.
1: Exact.
2: Een grootheid ondergewaardeerd.
1: Oké, mooi. Ja. Dus lieve mensen, ik sluit hem af met jullie te bedanken dat jullie 2 uur lang met ons in gesprek hebben willen gaan over het prachtige boek van mevrouw Reina Kolff-Tellegt. De kracht in stilte, waar het gaat over hoe je tot werkelijke kwaliteit komt van besluitvorming, juist in complexe systemen, als je gaat integreren die bovenstroom met die onderstroom. Reina, bedankt. Papa, bedankt. Guus, bedankt voor dit fijne gesprek. Ik zou zeggen, een hele prettige zomer, want ik ben er pas weer de eerste week van september. Ja, want ik ga in augustus eventjes op vakantie. Maar dan ben ik er september weer. En ik zou zeggen, lees heel erg veel tot die tijd, want dan kunnen we over onze boeken hebben en onze boekenkeuze. Lees zoveel mogelijk, leer zoveel mogelijk. En lieve mensen, wees niet stil. Laat zoveel mogelijk van je horen. Want wij als volk in Amsterdam Zuidoost, of je nou een Surinaamse roots, een Ghanese roots, een Antilliaanse roots, een Syrische roots, wat voor roots daar ook hebt, wij mensen van Amsterdam Zuidoost, we zijn het waard om naar gehoord, echt gehoord te worden. En dan gaan we nu luisteren naar Winamang. Tamboom, dit was Tanja Jatnanansing voor Mart Radio.
2: Applaus voor Tanja. Ja, goed.

Goedenavond mensen. Je bent afgestemd op Radio Maarten. Face to face. Vandaag is het een beetje tijd voor some love songs. Dit is even een hele oude. Person to person. Laat eens even om bij te komen, iedereen. Begin alvast je klaar te zetten. Want we gaan, als we eenmaal beginnen, dan non-stop love songs.

And I do look one to smile as somebody said there. Average white band. Dit is ook meteen om jullie uit te leggen dat Tide Inoyere Noah R. Kelly, Inoyere Noah Joe, Noah Kid Sweat. Average White begint het al aan te melden, Tide na Blue Eyes. En natuurlijk mensen, goedenavond, degene die Sawang Sak Mopofu Kwaku, die nu al thuis zijn, of onderweg naar huis. Je gaat ervoor zorgen dat we de hele avond van gaan genieten.

En natuurlijk mocht het zijn, hij is niet thuis, zij is niet thuis. Dan ben je vrij om je bezem te pakken. En het daarmee te doen. Ik bedoel dansen hoor. Want je heren, want toepokoupe bereken, wauw, deze wil ik echt dansen. En ik groet een ieder die mij nu net geappt hebben van coupé, mi steady ready. Natuurlijk, mijn hostelli teleur.

Dus mensen, vandaag geen R. Kelly, geen Joe, geen Keith Sweat. Ik wil even aantonen dat er ook wel blanke zijn, zei ik, shoot, waren.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk